0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck it.
0: Met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.
2: Let's go, girls.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Goedemorgen, het is 6:00. Je bent bij Radio Rijnmond. Thomas en Milou hier. Peter van Drunen, die is op vakantie. Het is 6:00 ochtends en je krijgt het laatste nieuws van Philip van Hes. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Op de bovenste etage van een portiekflat aan de Stadhouderweg in Rotterdam-Noord is gisteravond een fikse brand uitgebroken. De brand brak uit om 7:15 en was in de wijde omtrek te zien vanwege de grote zwarte rookpluim. Om het vuur te kunnen bestrijden heeft de brandweer in het pand meerdere vloeren en plafonds opengebroken. Rond 10:00 was de brandweer onder controle. Niet alle bewoners konden terug naar hun woningen. Er raakte niemand gewond. En bij ruzie in een woning aan de Bliek in Hellevoetsluis is er vannacht een man neergestoken door een vrouw. Volgens een 112-correspondent woonden de man en de vrouw in dezelfde woning, maar hebben ze geen relatie. Het is nog onbekend waarom de twee ruzie hadden. De vrouw is aangehouden en wordt gehoord door de recherche. De man is naar het ziekenhuis gebracht. En een groepje kinderen heeft aan de Kromme Zandweg in Rotterdam-Charloos een overleden persoon aangetroffen, zo meldt een 112-correspondent. Het lichaam lag gisteravond in de bosjes naast een voetpad op een matras. Rond 8:00 s'avonds deden de kinderen de lugubere ontdekking. De kinderen zagen de persoon de dag ervoor ook al liggen, maar dachten dat de persoon sliep. Toen de persoon op het matras er de dag later nog steeds lag, hebben de kinderen de politie gebeld. Over de identiteit van de overleden persoon is nog niks bekend. En na het afwerken van de eerste speelronde in de Eredivisie staat Excelsior Rotterdam verrassend bovenaan de competitie. De Kralingers wonnen op vrijdag met 4-0 op bezoek van Cambuur Leeuwarden. Alleen Go Ahead Eagles uit Deventer kwam deze speelronde echt dichtbij. Die club won met 4-1 van Willem II. En maakte zelfs nog de 5-1 om aan kop te komen van de competitie, maar die werd onterecht afgekeurd. De andere twee Rotterdamse clubs, Feyenoord en Sparta, troffen elkaar gisteren op het kasteel. Feyenoord won met 1-0 op Spangen en staat nu 7e. Door de nederlaag staat Sparta op de 14e plaats. Komend weekend gaat Sparta op vrijdag op bezoek bij Telstar. Ontvangt Excelsior op zaterdag PSV. Het treft Feyenoord op zondag in de eigen Kuip Go Ahead Eagles. En dan nog het weer. De dag begint met zonnige periode. Later wat wolken en de kans op een lichte bui. 'S Middags meer zon met een maximum temperatuur van 24 graden. Vanavond brede opklaringen. De temperatuur daalt naar 17 graden. Morgen zonnig bij 24 graden. Dat was het nieuws. Meer nieuws vind je in onze app en op rijnmond.nl.
2: Dankjewel, Philip. Dankjewel, Philip. En dan krijg je van. Dankjewel. Dan krijg je van Milou ook nog de verkeersinformatie. Goedemorgen, Milou.
4: Goedemorgen. Het is 6:02. Je luistert naar Radio Rijnmond. Met geen files, maar wel een wegafsluiting. Een extra wegafsluiting. Namelijk op de A15 Europort richting Rotterdam bij Hoogvliet. Daar zijn ze namelijk bezig met bergingswerkzaamheden. En de afrit is daar eventjes dicht.
2: We krijgen zometeen een gloednieuwe plaat van Morgan Wallen. Been by now. En eerst gaan we horen Outfield en Your Love.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Eruit. Met Thomas en Milou.
1: Radio met een grote R.

0: The Outfield en Your Love. Het is eruit op Radio Rijnmond. Een hele goede morgen.
1: Een hele goede morgen op deze maandag. Je week is weer begonnen, hoor.
0: Ja, we zijn er weer altijd dichtbij natuurlijk. We zijn namelijk weer live vanuit het Lloyd Kwartier hier in Rotterdam.
1: En vandaag krijg je vanuit het noordwesten voor enige tijd meer bewolking en mogelijk een druppel regen. En later in de middag komt de zon weer tevoorschijn. Het wordt 24 graden. En ook lekker doorrijden, want geen files op dit moment.
0: Ja, Milo, wat zit er in de show dan vandaag?
1: Nou, Thomas, vandaag staat eigenlijk een beetje watercentraal. Want de Algrabrug is vanaf vannacht vandaag dus bijna een maand afgesloten. Dus hoe kom je dan in onze regio weer terecht? Want die verbindt natuurlijk Krimpen aan de IJssel met de rest van onze regio. En ook, ja, daar heb ik heel veel zin in. Ook gaan we bellen met iemand van Zwemcentrum Rotterdam. Want daar komt het grootste opblaasparadijs naartoe. Wow. Ja, dat vind ik cool.
0: Dat is heel cool inderdaad. En de Algrabrug, dat wordt een groot probleem. Daar zullen veel luisteraars van ons ook last van gaan hebben. En natuurlijk afgelopen weekend het nieuwe voetbalseizoen begonnen. Excelsior won met 4-0 in Friesland van Cambuur. En staat daardoor bovenaan. En Sparta en Feyenoord die speelden tegen elkaar. En Feyenoord won die wedstrijd. En later deze uitzending gaan we terugblikken met niemand minder dan oud-Spartaan en oud-Feyenoorder Cor Pot. En er is natuurlijk ook altijd tijd voor gloednieuwe muziek. En deze keer van Morgan Wallen. Dit is Spin By Now. No need.

0: Olita Adams en Window of Hope. Dit is Radio Rijnmond.
1: En de zomervakantie is natuurlijk in volle gang. Peter bijvoorbeeld is vanaf vandaag 3 weken heerlijk van de zomervakantie aan het genieten met zijn gezinnetje. En daarom is Thomas er deze week en volgende week. En als jij ook aan het genieten bent van je zomer, dan kan je natuurlijk met de camper of de caravan naar Frankrijk of Italië. Maar je kan het dus ook een stuk dichter bij huis zoeken, zoals bijvoorbeeld in de achtertuin van Esther in Nieuwetongen.
2: Ik was op zoek naar een overnachtingsplek voor onszelf in België of Noord-Frankrijk. En ik scrolde over het internet, bij toeval dus. Welcome to my garden is ontstaan in België. En daar zijn dus al veel mensen die hun tuin aanbieden. En ik vond het een leuk concept. Je biedt een gratis slaapplek aan voor slow travelers. Mensen op de fiets of wandelend in je eigen tuin. En inmiddels zijn er over de hele wereld mensen die hun tuin aanbieden.
1: Want even voor de duidelijkheid, inderdaad, het is gewoon jouw achtertuin daar zo op Goeree over Flakkee. Je hebt geen klein campingje daar. Het is echt, mensen moeten gewoon hun eigen spullen meenemen en mogen dan bij jou in de achtertuin gaan staan.
2: Zeker.
1: En hoe gaat het dan in zijn werk?
2: Nou, ik heb een simpel bericht op de website gezet, fotootje erbij en klaar. En mijn eerste gasten kwamen een week na aanmelding.
3: Zo.
2: Een gepensioneerd stel uit Oostvoorne die ook host zijn. Superleuk natuurlijk. Ze waren voor het eerst op de fiets.
3: Wat leuk,
2: en maakten een tocht van een week over Zuid-Holland. Dus mijn tuin was hun eerste stop.
3: Ja, en ik voel ook een bepaalde passie bij jou. Dat vind ik wel mooi om te merken. Dus ik ben heel erg benieuwd waar dat hem in zit. Is dat ook het ontmoeten van nieuwe mensen?
2: Ja, nou, eigenlijk wel. Je ontmoet mensen, je creëert een ontmoeting. Mensen van over de hele wereld die over Goeree, over Flakkee wandelen en fietsen.
3: Ja.
2: Mensen die onderweg zijn. Ieder zijn eigen verhaal, ieder zijn eigen reis. En daar mogen wij een deel van uitmaken. Nou, ja, hoe leuk is dat?
3: Dat is heel bijzonder. En jij kan ze vertellen over wat jouw leefomgeving zo mooi maakt ook natuurlijk.
2: Ja. Nou, kom naar Goeree Overflakkee.
3: Ja, ik begin mijn handen jeuken inmiddels. Ja, maar als ik daar nou kom hè, met mijn vrienden, kunnen we dan ook bij jou thuis plassen? Hoe werkt dat?
2: Ja, in principe hoeft het niet. Dus de website geeft aan dat je gewoon alleen maar slaapt. Maar en dat je dus gewoon een plekje hebt en dat je voor de rest zelf zelf voor alles moet zorgen. Maar ik denk, je mag bij mij plassen en douchen kan ook beneden.
3: Ja.
2: En als wij toch staan te koken, dan kan je ook mee eten.
1: Je hoorde Esther uit Nieuwetongen die via Welcome to My Garden haar tuin openstelt voor kampeerders. En je leest het hele verhaal terug op Rijnmond.nl.

0: Whitney Houston en How Will I Know? Dit is Radio Rijnmond. Thomas
1: en Milo hier. Is het tijd voor de hoofdpunten van het nieuws en die krijg je van Philip van Es.
0: Goedemorgen, Philip.
2: Ja, moet u wel zijn mengpaneel aanzetten. Eindelijk is bekend waar de politie vorige week naar op zoek was in de ringvaart. En een zwaar afscheid in Wales. Dat en meer zometeen.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
7: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
1: Een hele goede morgen. Het is bijna 6:40. Je luistert naar Radio Rijnmond met Thomas en Milou deze maandagochtend. En je krijgt van mij de verkeersinformatie, maar die is lekker kort en krachtig. Want het is zomervakantie en je kan dus lekker doorrijden.
0: Dan gaan we het over het weer hebben. Gisteren liep ik buiten en toen werd ik ineens een klein beetje nat, want het regende een heel klein beetje. Ed, gaat dat vaker gebeuren de aankomende dagen?
8: Hey Thomas, een hele goede morgen. En ook voor Milou natuurlijk, goedemorgen. Nee hoor, we krijgen geen regen de komende 10 dagen niet. Dus zeg maar, enige regen van betekenis zit er zeker voor 10 dagen niet in. Misschien wel voor de komende 2 weken niet. En eer dat we niet meer over droogte kunnen praten, nou, dan zullen we al ver in september zijn, ben ik bang. Ja, gisteren inderdaad een paar druppeltjes. Nou ja, dat is die bekende druppel. Hè. Ook vandaag zou er een druppel voor kunnen komen. Er passeert namelijk vanuit het noordwesten, Thomas, een uitermate zwak frontje. En ja, dat zorgt voor meer bewolking. Er zou dus een druppie bij voor kunnen komen. En ja, later vanmiddag komt de zon er alweer vaker bij. Vanavond is het dan alweer zonnig. Een temperatuur die aanzienlijk lager ligt dan gisteren. Toen werd het nog 31 graden. Vanmiddag wordt het ongeveer 24. Dat bij een matige noordwestenwind. Ja, en morgen hebben we te maken met veel zon. Blijft het lekker droog? Of, nee, dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Lekker droog. Het blijft droog. Dan krijgen we dat weer natuurlijk. De temperatuur die komt uit op ongeveer 24 graden morgen. En er staat morgen een matige wind uit het noordoosten.
0: Nou Ed, dankjewel. Ja, ik vind het altijd een beetje persoonlijk heel vervelend als het dan de ene dag 31 graden is en de andere dag 24. Ik heb het idee dat er de afgelopen weken heel veel gebeurt.
8: Ja, dat is inderdaad vaak gebeurd. Maar het is niet zo dat je nou ineens naar een dikke jas moest grijpen. Dus dat valt allemaal wel mee. En je zal het de komende dagen wel vaker mee gaan maken, Thomas. Maar daarover zo meteen meer.
0: Nou, dat is helemaal fijn. Dankjewel en we spreken je over een uurtje weer.
8: Ja, graag.
0: Gaan we naar de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Philip van Es.
2: De zoekactie naar een vuurwapen in de ringvaart in Rotterdam-Prinsenland houdt verband met de vergismoord op Rob Zweekhorst. Zo maakt de politie vanochtend bekend. De politie zegt niet te kunnen delen of er iets is gevonden in de ringvaart in het belang van het onderzoek. Zweekhorst werd op 1 januari 2014 in Berkel en Roderijs doodgeschoten terwijl hij zijn hond uitliep. Al vrij snel waren er geruchten dat niet Zweekhorst, maar een buurtgenoot van hem doelwit had moeten zijn. In juni van dit jaar werd René F. nog vrijgesproken door de rechtbank voor de moord op Zweekhorst. De politie riep ook magneetvissers op of zij toevallig niet een vuurwapen hadden opgevist. Een visser meldde zich met een vuurwapen, dat wapen wordt nog onderzocht. Verder wordt er deze week nog verder gezocht in de plas.
0: Ja, ik vond dat bizar nieuws vorige week. Ik heb die magneetvisser gesproken ook. En die was er echt van overtuigd dat hij al dat wapen had gevonden. Die had echt zoiets van, nou, de politie die heeft wel gekeken, maar die zijn het gewoon vergeten dat ik dat heb afgeleverd een jaar geleden of zo.
2: Oh, hij had dat ook al afgeleverd?
0: Ja. Oh, dat van is een jaar daarvoor.
2: Oh, dat is heel opmerkelijk.
0: 25.
2: Ah, nee, ja. Handig.
0: Bizar verhaal.
2: Oké. Een achtervolging op de A20 is geëindigd in een botsing tussen een vluchtauto en een politiebusje op de Tjalklaan in Rotterdam. Gistermiddag kreeg de bestuurder een stopteken op de A20, omdat er een gat in zijn voorruit zit. De man besloot daarna door te rijden. De politie was hem even kwijt, maar op de Franselaan in Rotterdam-West werd de auto met het gat in de voorruit opnieuw gespot. Makkelijk te spotten ook. Op de Tjalklaan naast het metrostation Marconiplein kon de man die zich hevig verzette uiteindelijk worden gearresteerd. En raakte, voor zover bekend, niemand gewond bij de achtervolging. En in Wales hebben ze een traantje weggepinkt, want daar moeten ze namelijk afscheid gaan nemen van Rossi. Rossi is een schildpad die in 2023 zwaar onderkoeld op het strand van Wales aanspoelde. Dat was 8000 kilometer van zijn leefgebied in de Golf van Mexico af. Na 2 jaar intensieve zorg is Rossi nu sterk genoeg om terug te keren. En dat gaat een flinke reis worden, die ook heel veel voorbereiding heeft gehad. Want hij moet op de juiste temperatuur, zijn huidje moet worden ingesmeerd, want het mag niet uitdrogen. Het is echt een vrij serieuze onderneming. Eerst gaat hij met een speciale kist per helikopter van Wales naar Londen. Daarna per vliegtuig naar Texas om vervolgens naar Mexico te gaan om daar uitgezet te worden. De huid van Rossi wordt dus ingesmeerd met een soort speciale gel die zijn helemaal voor ontwikkeld en vaseline om maar te zorgen dat hij niet uitdroogt.
9: Wel een bijzonder luxe leven, toch?
2: Ja, aan de andere kant, je leefgebied is lekker de warme Golf van Mexico en dan heb je wel 2 jaar in Wales door moeten brengen. Dus na al dat leed, terecht.
9: Ik denk dat er heel veel mensen zijn die dat vreselijk vinden. Leven in Mexico en daarna kom je uit in Wales. Dan moet je toch wel schrikken.
10: Dit is Radio Rijnmond.
9: Het is Radio Rijnmond met Milou en Thomas. En nu de Sugar Babes.

0: Sugar Babes en Push the Button. Het is Radio Rijnmond. Thomas en Milou hier. Een hele goede morgen.
1: En het is al gezellig hoor, een Rijnmond-app. Onder andere Wim die appt. Goedemorgen, werk ze. Tot 6 uur begin ik ook aan mijn laatste 2 weken voor de vakantie. En daar heeft hij heel veel zin in. Ook Ruud is erbij. Die zegt goedemorgen. Hier een van de vroege vogels. En die is in de Veluwe. Of op de Veluwe moet je dan zeggen. Die is lekker op vakantie. Nou, Ted is erbij. Sjors die appt. Gas op die lolly. En ook Jaap wenst ons een hele fijne dag. En wat heb je eigenlijk gedaan afgelopen weekend, Thomas?
0: Nou, ik heb wel iets bijzonders gedaan. Iets wat ik eigenlijk nooit zo vaak doe in mijn leven. Maar ik ga wel regelmatig naar voetbalwedstrijden. Maar ik ben dus met vrienden naar een uitwedstrijd geweest. Oh. Dus normaal gesproken ga ik wel eens in de buurt hier naar een voetbalclub.
1: Ja.
0: Maar ik ben nog nooit bij een uitwedstrijd geweest in een uitvak. En ik ben dus bij Excelsior geweest. Die speelde in Leeuwarden.
1: Of All Places. Of All Places. Wat een end is dat?
0: Dat was een end rijden. 2 uur en een kwartier volgens mij. En ze wonnen die wedstrijd natuurlijk met 4-0. Dus een superleuke avond gehad. En maandagochtend 7:07. En Excelsior staat bovenaan in de Eredivisie. Dat is toch mooi.
1: En zometeen nog meer Feyenoord, Excelsior en Sparta nieuws inderdaad. Nou, ik ben zelf bij een mutrace geweest afgelopen weekend in Brabant.
0: Oh, ja, ja.
1: Ik was gewoon op een boerenweiland ergens in West-Brabant. En normaal als ze dan al het mais en al het andere van het land hebben gehaald, dan maken ze daar dus 1 grote modderpoel van om doorheen te kunnen racen. Met van die speciale auto's, met speciale banden eromheen. En die auto's zijn dan ook half gesloopt, zodat ze goed in die gleuf kunnen gaan. Er is ook een grote tractor die dan het terrein gewoon helemaal nat maakt. En ik vond het vooral leuk om iedereen te bekijken. Ja. Er gebeurde echt van alles.
0: Lopen bijzondere mensen daar rond. Ik moet het wel eerlijk zeggen. Ja, wij hebben dat ook. Ik woon ook in een boerendorp. Daar hebben we ook de Grand Prix van Zevenhuizen, dames en heren. Ja, die hebben we. En dan rijden allemaal van die auto's ook over de modder en zo. Maar ik dacht in eerste instantie dat je ging zeggen dat het zo'n race was dat mensen door de modder gingen en zo.
1: Nee, dat had ik ook wel leuk gevonden.
0: Ja, dat vind ik ook echt iets voor jou.
1: Nou, laat ons even weten wat jij hebt gedaan afgelopen weekend. Of waarom jij op bent. Want we zijn op zoek naar een vroege vogel.
0: En hebben we eerst voor je Tina Turner en David Bowie. Dit is Tonight.

0: Twente en 3-2-1 voor je op Radio Rijnmond.
1: Ja, in de allereerste derby van het seizoen heeft Feyenoord zakelijk afgerekend met Sparta Rotterdam. De bezoekers van Zuid kwamen in de eerste helft op voorsprong door een doelpunt van Luciano Valente. En dat klonk zo op Radio Rijnmond.
2: Mina, die toch net weer een kans kreeg, legt hem goed neer. Een keer naar Zegiel, de kans voor Valente, de goal van Valente. Hij schiet hem binnen. Na die aanval die voortkomt uit die ingooi van Feyenoord, is het balletje van Zegiel, wie anders zou je zeggen, naar Valente. En Feyenoord op een 1-0 voorsprong na 35 minuten. Naar de goal van aanvoerder Luciano Valente. Is hier een duw uitgedeeld. En de kopbal van Zonneveld. Dat is een overtreding, denk ik, voor Duwe. Ja, hij wordt afgekeurd. En een gele kaart ook voor Bas Kuipers.
3: Hij is resoluut. De scheidsrechter geeft ook meteen geel, inderdaad. Omdat Zonneveld eerst duwt. Er ligt ook een Feyenoord-speler geblesseerd. Hij kopt hem wel al aardig binnen.
2: Ja.
3: Sint-Juste ligt daar nog, heeft last.
2: Zonneveld duwt in de rug van Sint-Juste. Dat is waarvoor er werd gefloten. Dat was ook wel duidelijk zichtbaar.
1: En de tweede helft werd er niet meer gescoord door Sparta. Geen gelijkmaker dus. Wel werden twee goals van de Spartanen afgekeurd. En eindigde het duel dus in 0-1 in het voordeel van Feyenoord. En om 9:15 spreken we met Cor Pot over het begin van het seizoen van Feyenoord. Eerst hebben we voor je Barry White.
4: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: Barry White en Can't Get Enough of Your Love, Baby. Dit is Radio Rijnmond.
1: En het is al gezellig hoor op de Rijnmond-app. Onder andere Ron die appt. Die heeft gisteren gekeken naar Feyenoord. René die stuurt een foto dat hij al onderweg is met een vrachtwagen. Ook Desiree zegt goedemorgen. En Brian is ook van de partij. En wie ook van de partij is, is Jerry. Jerry, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jij was er al vroeg bij, hè? Jij was om 4:15 al op. Waarom?
2: Nou, mijn dochter die werkt bij zo'n koffietent op de Stadionweg. Bij de Kuip daarnaast. En die moest om 6:00 beginnen. En dan is dan komt ze naar mij toe de dag ervoor. Vanaf de moeder. En dan breng ik 's ochtends veilig naar het werk.
1: Wat ontzettend lief dat je dat doet inderdaad. Ik kan me voorstellen dat je dan als vader ook beter op je gemak zit als je er wegbrengt zo vroeg. In plaats van dat ze zelf met het OV moet fietsen.
2: Ja, nou, ze is 17, dus ja. Ik heb wel zoiets van, ze is nog een beetje jong, nog zo vroeg.
1: Precies.
2: Vind ik, maar goed.
1: En heb je nog leuke vakantieplannen?
2: Ik ga de 18e ga ik naar Albanië toe voor een week.
0: Oeh, Albanië, dat schijnt wel mooi te zijn, hè?
2: Ik zou het niet weten. Mijn dochter, die ik dus weg heb gebracht, mijn jongste, die zei zo naar Albanië. Dus nou ja, dan gaan we daar naartoe.
0: Dan doe je dat, hè?
1: Ben je een beetje een avontuurlijke reiziger? Kies je altijd een nieuw land uit? Of heb je eigenlijk normaal gezien altijd je vaste plek is?
2: Ik kies wel altijd een ander land uit. Ik ben in april nog naar Zuid-Korea geweest met de oudste 2 weken. Dus ja, ik zoek het wel uit, hoor.
1: En wat is het mooiste land waar je ooit bent geweest?
2: Tot nu toe Zuid-Korea.
1: En waarom?
2: Ja, Seoul. Ja, het is echt zo'n vriendelijk en schoon land. Het is, ik ben 2 weken geweest, maar dat is echt te kort om echt het land te ontdekken. Maar het is echt zo'n mooi land.
1: Wat
2: het
1: cool.
2: Ja.
1: En nu dus Albanië, maar we laten eerst onze vroegste vogel naar je vliegen, Jerry. Waar moet hij naartoe? Waar komt hij aan?
2: Nee, gewoon in Rotterdam.
1: In Rotterdam. Dus, heb je hem?
2: Ja, ik heb hem. Een wit-groene vogel.
0: Groen met groen.
1: Een Rotterdams vogeltje.
0: Mooi.
1: Gezellig. Jerry, ja. Geniet van je dag, hè?
2: Ga ik zeker doen.

0: Roberto Giacchetti. En de Scooters en I Save the Day. Het is Radio Rijnmond met Thomas en Milou.
1: En vanaf vandaag is de Algra-brug, de brug die Krimpaan de IJssel met de rest van de regio verbindt, bijna een maand afgesloten. Hoe kom je zo meteen zonder al te veel vertraging aan de andere kant van het water? Je hoort het zo.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
6: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
7: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
6: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
1: Een hele goede morgen, het is 7 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond.
0: Zometeen muziek van de Spice Girls, Wannabe en ook de script komt er voor je aan.
1: Maar eerst het laatste nieuws van Philip van Es. Philip, goedemorgen.
8: Goedemorgen. De zoekactie naar een vuurwapen in de ringvaart in Rotterdam-Prinsenland houdt verband met de vergismoord op Rob Sweekhorst. Zo maakt de politie vanochtend bekend. De politie zegt niet te kunnen delen of er iets is gevonden in de ringvaart in het belang van het onderzoek. Sweekhorst werd op 1 januari 2014 in Berkelein-Roderijs doodgeschoten terwijl hij zijn hond uitliet. Al vrij snel waren er geruchten dat niet Sweekhorst, maar een buurtgenoot van hem het doelwit had moeten zijn. In juni van dit jaar werd René F. nog vrijgesproken door de rechtbank voor de moord op Sweekhorst. De politie riep ook magneetvissers op of zij niet toevallig hun wapen hadden opgevist. Een visser meldde zich met een vuurwapen. Dat wapen wordt onderzocht. Verder wordt er deze week nog gezocht in de plas. En een achtervolging van de politie is op de botlek in de op een tekenfilmachtige manier tot een einde gekomen. De vluchtende auto is vannacht namelijk achter een steiger blijven hangen, waardoor de auto niet in het water terecht kwam, maar nog net op het droge bleef. De man was volgens een 112-correspondent onder invloed van GHB op de vlucht geslagen met de auto. Bij de achtervolging reed de man van de brug af, maar kwam ondersteboven op een steiger terecht die daar stond voor werkzaamheden. De bestuurder van de auto werd aangehouden en is naar het ziekenhuis gebracht ter controle. De politie verwacht de brug voor de spits weer vrij te hebben. En een groepje kinderen heeft aan de Kromme Zandweg in Rotterdam-Charloes een overleden persoon aangetroffen, zo meldt een 112-correspondent. Het lichaam lag in de bosjes naast een voetpad op een matras. Rond 8 uur 's avonds deden de kinderen de lugubere ontdekking. De kinderen zagen de persoon zaterdag ook al liggen, maar dachten dat de persoon sliep. Toen de persoon op het matras een dag later er nog steeds lag, hebben de kinderen de politie gebeld. Over de identiteit van de overleden persoon is nog niks bekend. En de Berkelse Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de Femme gewonnen. De renster van Franchet du Jeu bemachtigde de gele trui in de voorlaatste rit en sloeg in de slotrit de aanvallen van rivale Nivia Doma af en sloot met de derde ritzege af in stijl. Op de laatste klim besloot de Poolse Nivia Doma nog weg te rijden, maar Vollering bleef in het wiel om vervolgens er zelf vandoor te gaan. En na een solo van 15 kilometer kwam de Berkelse als eerste over de meet. Overigens was er meer Nederlands succes in de Tour. Lorena Wiebes won de groene trui als beste sprinter en Puk Pietersen won de bergtrui. En dan nog het weer. De dag begint met zonnige periode, later wat wolken en kans op een lichte bui. 'S Middags meer zon met een maximumtemperatuur van 24 graden. Vanavond brede opklaringen, de temperatuur daalt naar 17 graden. Morgen zonnig bij 24 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op rijnmond.nl.
0: Dankjewel, Philip. Er staan op dit moment geen files, dus je kan lekker doorrijden.
4: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
10: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
9: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
11: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketing manager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Nu bij Dirk, Wiskas, €3,99. Lekker voor de kat.
16: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
17: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond. Eruit. Met Thomas en Milou.
3: Radio met een grote R. Ja!

0: De Spice Girls en Wannabe. Dit is Radio Rijnmond. Thomas en Milou hier. Een hele goede morgen.
1: Het is maandag. Je week is weer begonnen.
0: Jij luistert naar Thomas Milou op Radio Rijnmond. Live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Vandaag krijgt het Noordwesten voor enige tijd meer bewolking en mogelijk een druppel regen. Later in de middag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 24 graden.
1: En op dit moment geen files, dus lekker doorrijden.
0: Ja, in de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor eenheid en strengere grenscontroles na de stormloop door migranten eind juli. Het Spaanse stadje aan de noordkust van Marokko werd toen overlopen door tienduizenden migranten.
1: En de afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd met de heetste juni en juli ooit gemeten. Het ziet ernaar uit dat het niet snel afkoelt.
0: Ja, zoals je net al hoorde, de Algra-brug tussen Krimp aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De aankomende 4 weken moeten auto's, vrachtauto's en bussen omrijden.
1: En dat kan je zomaar een uur extra reistijd kosten inderdaad. En straks hoor je daarom onze verslaggever Jacco vanuit Krimp aan de IJssel.
0: Eerst hebben we muziek voor je van de

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw nieuws, jouw muziek, jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: maar bij New Shoes.
1: Paolo Nutini en New Shoes.
2: En de Algenabrug, de brug die Krimp aan de IJssel met onze regio verbindt, is vanaf vandaag 4 weken dicht. En dat gebeurt voor groot onderhoud. Dus wie met de auto weg wil richting Rotterdam, moet flink omrijden.
1: Maar er is ook nog een andere manier om aan de overkant van het water te komen. Verslaggever Jacco, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, jij staat nu op een van die plekken om sneller naar de overkant te komen. Waar sta je precies?
3: Stormpolder, dus dat is aan de Krimpense kant. En vanaf hier kun je de watertaxi nemen, die is gratis. Maar je kan ook de waterbus nemen. En dan moet je wel inchecken, uitchecken. Even vragen, normaal gesproken neemt u de Algenabrug?
4: Ja.
3: Ja, en nu vandaag de watertaxi.
4: Voor het eerst van
3: de waterbus.
4: Voor het eerst van mijn leven.
3: Voor het eerst?
4: Van mijn leven.
3: Ja. Met de fiets?
4: Naar mijn werk.
5: We hebben ook echt waterbenen.
3: Ja, en u ook?
5: Oh, waterbenen. Ik sta heen en weer met waterbenen.
3: Dus. Ja, hoe bevalt het tot nu toe? Want het is hier al wiebelig.
4: Supergezellig.
3: Lekker.
4: Het is mooi weer, dus we hebben niks te klagen.
5: En we hebben het praatje, hè?
4: Ja.
5: Dat
4: ja.
5: Hebben we in de auto ook niet.
3: Nee, dus we hebben elkaar net even aangesproken.
5: Nou, wij kennen elkaar aan het verleden,
4: ja.
5: Tijd niet gezien.
3: Kijk, even contacten weer opdoen.
5: Een soort van reunie, dus
3: er reunie.
5: Gebeuren mooie
4: ja.
3: Dingen. Hele mooie dingen hier op het ponton van de waterbus. Maar wat betekent het voor u extra reistijd vandaag?
4: Ja, ik ben eigen baas, dus mij maakt het niet uit.
3: Nee, en u?
5: Nee, nou, voor mij maakt het ook niet zoveel uit.
3: Hoeveel?
5: Nee, ik moet naar FC Dordrecht, naar de voetbal, dus...
3: Dus... Komt hij er al aan? Ik zit even te kijken. Ja, daar komt hij.
5: Ja, daar in de verte komt
3: hij. Het is inmiddels lekker. Hij is op tijd.
5: Mooi op tijd.
3: Het is lekker druk geworden. Ja, dus even kijken hoor. Extra reistijd voor u, mevrouw?
6: Nee, ik ga altijd met de bus.
3: Altijd al met de bus. Nog extra reistijd vandaag? Nee?
6: Nee, vandaag niet.
3: Vandaag niet. Nou goed, ik ga even snel even. Hebben we nog tijd? Ik ga snel even naar de... Naar de man van Rijkswaterstaat, dat is Menno Kamp. Ja, het is toch een beetje verwarrend hier, hoor, moet ik zeggen. Want je kan zowel de watertaxi, die is gratis... of de waterbus nemen, daar moet je in- en uitchecken.
7: Ja.
3: Dat is niet voor iedereen heel erg duidelijk. Er staat geen bord van gratis de watertaxi.
7: Ja, kijk, het is natuurlijk de eerste dag moeten we eventjes wennen... en kijken hoe dit allemaal loopt. En we zijn ook voortdurend aan het monitoren en bijstellen. Dus de eerste dag, het is kijken hoe mensen ook zich gedragen. En ik moet wel zeggen, ik ben blij dat er zoveel vervoersbewegingen mogelijk zijn over water. Ja.
3: Want dit is een van de manieren, hè? Wat, ja. De waterbus wordt ingezet, de watertaxi. Hoe kun je nog meer aan de overkant komen?
7: Nou, we bouwen speciaal, hebben we voor fietsen en voetgangers hebben we een brug gebouwd naast de klep. En dat is ook een hele betrouwbare reistijd, hè, reismethode. Ja. Om de fiets te pakken en op die manier naar de overkant te gaan.
3: Nou, hoe loopt het tot dusver?
7: Nou, ik ben wel erg tevreden hoe het nu loopt.
3: Ja?
7: Want als ik kijk, er komen natuurlijk een hoop reizigers van de bussen. Die staan hier nu te wachten bij de waterbus. Ik zie de watertaxi regelmatig overvaren.
3: Maar er kunnen nog meer reizigers bij, die watertaxi?
7: Ja, er kunnen reizigers bij.
3: Kunnen nog beter gevuld worden. Nou, we gaan het zien in de loop van de dag hoe het gaat. Tot dusver verloopt het allemaal lekker goed. En het is lekker weer. Dus ik maak me verder ook niet druk. Gaat allemaal prima hier met de verbinding tussen Krimpen en de rest van de wereld.
1: Dankjewel, Jacco. Je hoorde onze verslaggever vanaf de Stormpolder bij de watertaxi dus in Krimpen aan de IJssel. En dat is een van de manieren om tijdens de afsluiting van de Algenabrug toch nog aan die overkant te komen. Ja, Milou, wat een chaos daar eigenlijk.
2: Nou, jij had heel veel gehoord over mensen die gewoon lekker op vakantie zijn in die periode, toch? In Krimpen aan de IJssel. Dus
1: heel veel mensen zeiden, ja, die brug wordt afgesloten, dan ga ik lekker op vakantie. Of ik zet mijn auto in Capelle neer en dan ga ik lopend de brug over. Ja, het kan allemaal zoals je net hoorde. Het is Radio Rijnmond. Thomas en Milou in de ochtend met zometeen John Legend. Nou, Sister Sledge.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: John Legend en Save Room.
1: En zo meteen krijgen de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je deze ochtend van Philip van Es.
2: Een man haalt net geen nat pak op een tekenfilmachtige manier. En hoe een avondje stappen in België compleet uit de hand liep. Dat en meer.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van behouden huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
7: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
8: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
1: Een hele goede morgen. Het is 7:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. En het is niet druk onderweg. Er staat gewoon geen file bij ons in de regio. Dus lekker doorrijden.
0: Gaan we door naar Ed Aldus voor het weer. Ed, een hele goede morgen.
9: Ja, dag Thomas en Milou. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe ziet het weer eruit de aankomende tijd?
9: Ja, het is nu even minder warm. Maar later in de week krijgen we weer te maken met tropisch weer, Thomas. Nou, vandaag passeert vanuit het noordwesten een heel zwak frontje. De dag is nu begonnen met wat zon. Komt ook wel wat bewolking voor. Maar in de loop van vanochtend komt er wel wat meer bewolking de regio binnen vanuit het noordwesten. Nou, er zou misschien een drupje op kunnen vallen als je het al signaleert. Want ja, het blijft gewoon verder droog. En dan later vanmiddag zitten we daar alweer achter. En dan breekt de zon alweer goed door. Dus ja, in grote lijnen natuurlijk helemaal geen verkeerde dag. En dat bij een temperatuur van een graad of 24. De wind waait matig vandaag en die komt dan uit de noordwestelijke richting. Ja, vanavond is het zonnig weer, vannacht brede opklaringen. En de temperatuur die zakt vanavond, of vannacht dan beter gezegd, naar een graad of 12. Ja, en morgen is er flink wat zon, blijft het overal droog, Thomas, een graad of 24. En woensdag wordt het zon overgoten en wordt het ook warmer met in de middag een temperatuur van 28 graden.
0: Ja, daar begon ik in de eerste uur ook over. Dat snap ik dus niet. Dat er zoveel temperatuurverschillen zijn. Althans, ja, die 4 graden, het valt nog mee dan, toch?
9: Ja, dat is voor ons land eigenlijk niks. Je hebt wel eens dat het voorkomt dat het op het strand zeg maar 20 graden is en in Gorinchem 30 graden, weet je wel. Dat zijn ook wel verschillen die voor kunnen komen. Maar nu hebben we dan inderdaad soms te maken met aanvoer van wat koelere lucht of minder warme lucht. En dan gaat die stroom ineens kantelen naar het zuiden en dan komt de aanvoer van hete lucht op gang. En dan krijgen we in de tweede week helft inderdaad mee te maken, Thomas. Dan gaat die temperatuur weer als een jekko omhoog. En dan krijgen we donderdag en vrijdag tropische temperaturen.
0: Ach, lekker, lekker, lekker. Nou, we spreken je over een uurtje weer.
9: Ja, tot straks, joh.
0: Tot zo, tot zo. De hoofdpunten van het nieuws krijg je nu van Philip van Es. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. De zoekactie naar een vuurwapen in de ringvaart in Rotterdam-Prinsland houdt verband met de vergismoord op Rob Zweekhorst. Zo maakt de politie vanochtend bekend. De politie zegt niet te kunnen delen of er iets gevonden is in de ringvaart, in het belang van het onderzoek. Zweekhorst werd op 1 januari 2014 in Berkel en Roderijs doodgeschoten, terwijl hij zijn honden uitliet. Al vrij snel waren er geruchten dat niet Zweekhorst, maar een buurtgenoot van hem het doelwit had moeten zijn. In juni van dit jaar werd René F. nog vrijgesproken door de rechtbank voor de moord op Zweekhorst. De politie riep ook magneetvissers op of zij niet toevallig een wapen hadden opgevist. Eén visser meldde zich met een vuurwapen. Dat wapen wordt nog onderzocht. Verder wordt er deze week nog verder gezocht in de ringvaart. En een achtervolging van de politie is op de Botlekbrug op een tekenfilmachtige manier tot een einde gekomen. De vluchtende auto is namelijk achter een steiger blijven hangen, waardoor de auto niet in het water terecht kwam, maar nog net op het droge bleef. De man was volgens een 112-correspondent onder invloed van GHB op de vlucht geslagen. Bij de achtervolging reed de man van de brug af en kwam ondersteboven op de steiger terecht, die daar stond voor werkzaamheden. De bestuurder van de auto werd aangehouden en is naar het ziekenhuis gebracht ter controle. De politie verwacht de brug voor de spits weer vrij te hebben. En in het Oost-Vlaamse Adegem-dorp, daar hebben ze uitgaansgeweld naar een nieuw niveau getild. Daar ontstond een opstootje en uiteindelijk was maar liefst 50 man met elkaar op de vuist gegaan, daar in het café. Bij het café Het Lappeker ging het middernacht compleet los. Maar liefst 24 agenten zijn bezig geweest om de vechtersbaas uit elkaar te houden. Dat schijnt een klein uur geduurd te hebben. En daarbij raakte één agent gewond. Gek genoeg is er niemand aangehouden, maar het onderzoek loopt nog wel.
0: Dankjewel, Philip.
2: Alsjeblieft.
10: Dit is Radio Rijnmond.
0: Het is Radio Rijnmond, Thomas en Milou hier met nu Nena.

0: Neda en Kim Wilde en Any Place, Anywhere, Anytime. Goedemorgen.
1: De Trektocht.
2: En Thomas en ik gaan de komende periode op vakantie op Trektocht en we nemen jou mee. En dat betekent dat we elke dag in een ander land zijn. En de vraag aan jou is, in welk land zitten we vandaag? Nou, als je het weet, laat het ons weten via de Rijnmond-app. Want er staat deze week een enige echte beachball-set tegenover. En hoe kan je weten waar we zijn? Nou, dat kun je raden op basis van de liedjes, de tracks die voorbij komen op onze autoradio. Vandaar Thomas en Milou op Trektocht.

0: De Tracktocht.
1: Gordo, muziek van The Weeknd. En ja, Bryan Adams kwam al voorbij.
2: Inderdaad.
1: Maar even kijken hoor. Dat autoraampje kan naar beneden.
2: Ik doe hem even open.
1: Oh ja, ja, ik vind het een heel mooi land. Ik ben hier vorig jaar zomer geweest. Je hebt namelijk enorme bergen met besneeuwde toppen. Je hebt van die hele mooie bomen met herkenbaar rode bladen. En ook elanden langs de weg. Nou, weet je waar we bij zijn vandaag, Thomas en ik, op Tracktocht? Laat het ons weten via de Rijnmond app. En misschien ga je er vandoor met een beachball set. En je maakt ook nog eens kans op die maanprijs. Een privé 2D filmscreening voor maximaal 50 personen.
2: Ja, die wil je natuurlijk winnen. Het is eruit. Thomas en Milou hier met zometeen Taylor Swift. En dit is eerst Four Seasons op Radio Rijnmond.

0: Four Seasons op Radio Rijnmond.
1: En de Algrabrug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. Dus de komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. En dat zorgt misschien wel voor een uur extra vertraging. Nou, Joep Kruithof van CKZ vandaag, de streekomroep van onder andere Capelle en Krimpen aan de IJssel, die staat nu bij die Algrabrug. Joep, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Waar precies bij de Algrabrug sta je en hoe is de situatie daar?
2: Ja, ik ben even weggelopen van de tijdelijke voet- en fietsbrug. Dus ik sta nu aan de voet van de Algrabrug in principe. En ja, het is nog relatief rustig. Het is wel drukker dan normaal. Dat merk je wel, dat er meer fietsers zijn dan normaal gesproken. Maar echt, de chaos is nog redelijk uitgebleven.
1: Het is natuurlijk ook zomervakantie. Van vandaag tot en met 7 september is de brug afgesloten. Auto's moeten omrijden, maar wat je al zei, fietsers die kunnen wel op een andere manier het water over. Hoe zit dat?
2: Ja, de Rijkswaterstaat heeft een tijdelijke fiets- en loopbrug aangelegd. Die ligt dus net aan de andere kant. En over die brug kunnen fietsers en voetgangers dus gewoon nog de brug oversteken.
1: En ook panelbussen worden ingezet. Hoe gaat het daarmee?
2: Ja, inmiddels goed. Ze rijden inmiddels ook gewoon over de Algraweg. Maar toen ik hier vanochtend aankwam om 6 uur, had de eerste panelbus al moeten rijden, namelijk om 6:10. Alleen, die kwam niet. Het heeft een uur geduurd, omdat ze bussen werden tegengehouden bij de Kapelse weg, zeg maar, bij de rotonde. Dus ze moesten helemaal om gaan rijden. En we spraken ook een man die stond te wachten op zijn bus. Die moest naar Rotterdam Centraal om de trein te halen. Die ging op vakantie naar Spanje. Die heeft de trein gemist. Omdat de bus gewoon ruim een uur later op kwam dagen.
1: Jeetje, nou jij bent dus verslaggever daar, hè? In Krimpen aan de IJssel, in Capelle aan de IJssel en in Zuidplas. Wat heb jij gehoord van de mensen over deze afsluiting? Wat vinden de bewoners van die 3 steden daarvan?
2: Ja, niet fijn natuurlijk. Zeker de reistijd, dat vindt men gewoon vervelend. Een uur extra reistijd. Maar menigeen die zegt ook van ja, kijk, we weten het van tevoren, dus we kunnen erop aanpassen. Je hoort mensen die expres een fiets hebben gekocht, die hun auto parkeren hier in de wijk in Capelle en dan lopende brug overgaan. Mensen die op vakantie gaan en mensen die gewoon zeggen ja, weet je, we gaan het wel zien. We gaan gewoon rijden en we zien wel hoe lang we bezig zijn.
0: Heb je ook toevallig al mensen gezien die met de auto aankwamen rijden en echt van niets wisten, die echt onder een steen hebben gelegd?
2: Ja. Ja, en je merkt wel dat vooral aan de Capelse kant is. De Krimpense kant, daar zijn de meeste mensen wel gewoon op de hoogte. Dat zijn allemaal locals, dus die wisten ervan, die zijn goed geïnformeerd. Maar je merkt wel, als bij de rotonde richting de Algrabrug vanuit de Capelse kant, dat daar wel mensen zijn die zeggen die van niks weten en die wel verrast zijn over het feit dat die afgesloten is, ja.
0: Nou ja, in ieder geval goed om te weten dat het niet zo'n grote chaos is als wat van tevoren werd bedacht, hè. Ik had toch zelf in mijn hoofd zitten dat het misschien helemaal rood zou zijn op Google Maps en iedereen vast zou staan en tuterende mensen en zo.
2: Ja, gelukkig valt dat mee tot op heden.
0: Nou, onze collega's van de streekomroep CKZ vandaag, die staan daar dus bij de Algrabrug. Mocht je er langs rijden, toetereffen naar ze. Vinden ze hartstikke leuk. Dankjewel Joep Kruithof van de lokale streekomroep CKZ vandaag. Het is Radio Rijnmond met Thomas en Milou. En dit is Taylor Swift.

0: Taylor Swift en de Fade of Ophelia op Radio Rijnmond.
1: De tracktocht.
0: En we zijn nog steeds op tracktocht, Thomas en Milou dit keer. En jij gaat met ons mee. Maar waar zijn wij? Waar zijn we in de auto? Je kan het raden via de tracks op onze radio. En Thomas, er komt al een paar keer Amerika voorbij op de Rijnmond app. Maar zijn we daar?
2: Nou, ik zal even meekijken, maar nee. Nee, we zijn niet in Amerika.
0: Niet in Amerika.
2: Nee. Je kan aan de hand van de platen die wij nu gaan draaien, kan je horen waar we zijn. Dus let goed op en laat het dan weten via de Radio Rijnmond app.
1: De track.

0: De trektocht.
1: Ja, ik hoorde al Bryan Adams. Ik hoorde ook al The Weeknd. Die stond laatst in Amsterdam. Ja, dat is wel een grote, grote hint hoor. The Weeknd. Ja, misschien even googlen. Naar The Weeknd. Dan kom je er misschien al snel achter. Laat het weten via de Radio Rijnmond app. Don't

0: Never Tear Us Apart. Dit is Radio Rijnmond eruit.
1: En we zijn nog steeds op tracktocht. En ik heb Edwin uit Zevenkamp Rotterdam gevonden op onze achterbank. Edwin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey, wat brengt de dag vandaag? Wat ga je doen?
2: Ik ga straks kijken voor een andere auto. Het is wel een tweedehands, maar...
1: Oh,
2: dus dat is altijd even een gedoe.
1: Nou, dat is wel waar. Waar ga je naar kijken? Waar ga je op letten met een auto uitkiezen?
2: Ja, de historie. Kilometerstand, distributieriem, wel of niet oké. Dus dat zijn wel een beetje de eikpunten, zeg maar.
1: Ik let eigenlijk altijd op het merk en de kleur en of dat er niet te veel kilometers op staat. Maar jij bent slimmer bezig.
2: Nou ja, aldoende leert men, zullen we maar zeggen.
0: Is die aan vervanging nodig dan, huidige auto?
2: Ja, die heeft zijn tijd gehad. Die gaat over de 2 ton en dan word ik altijd een beetje voorzichtig. Dus dan is het tijd voor de andere.
0: Ja, want als je op vakantie gaat met de auto of op trektocht, dan moet je niet stil komen te staan.
2: Nee, precies. Dat is echt wat ik wil vermijden. Nou, weet je het nooit. Je moet ook een beetje geluk hebben.
1: Precies. En wij zijn een ent van huis, hè, met z'n drietjes. In welk land zijn we, Edwin?
2: Ja, was wel laatst een oevervaart, hè, met de auto.
1: Zo, zegt het
2: Canada.
1: Wel. Is dat Canada? We gaan kijken. De jury komt binnengelopen. Oeh, ze kijken een beetje bedrukt. Maar is het Canada?
0: Ja hoor.
2: Kijk.
1: Jij gaat er vandoor met die beachball set, Edwin. En hoe heb je het kunnen raden? Wanneer wist je dat we in Canada waren?
2: Nou, ik zet hem toevallig net aan, want ik was aan het scheren. Dan hoor ik het nooit zo goed. En de weekend, ja, dan wist ik eigenlijk al genoeg.
1: Precies.
0: Dat was wel de beste tip inderdaad. Ik zei ook al van, hij is in Amsterdam geweest. Als je hem opzoekt, dan kom je er wel achter.
2: Ja, ik wist eigenlijk wel de weekend. Nee, top.
1: Edwin, dankjewel voor het meedoen. Maak er een leuke dag van. En groetjes.
2: Ja, jullie ook. En ik blijf naar jullie kijken. En een fijne uitzending. En vast tot een volgende keer. Ja. En dankjewel.
0: Dankjewel ook, Edwin. En zometeen natuurlijk het RTV Rijnmond nieuws van 8 uur.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Radio met een grote R.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
7: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
8: We wonen in Capelle aan de IJssel. Ik denk dat het daar echt wel meevalt.
7: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt?
8: Ja, goede vraag.
7: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
9: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
7: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
10: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
13: Ik doe het voor gezonde nieren.
15: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
16: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
17: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Het is een minuutje voor 8 uur. Je luistert naar Thomas en Milou op Radio Rijnmond.
1: Met zometeen heerlijke muziek van Counting Crows, Cameron Whitcomb en Rob de Nijs voor je.
0: Eerst krijg je de laatste nieuws van Philip van Es. Goedemorgen.
19: Goedemorgen. De zoekactie naar een vuurwapen in de ringvaart in Rotterdam-Prinsenland houdt verband met de vergismoord op Rob Zweekhorst. Zo maakt de politie vanochtend bekend. De politie zegt niet te kunnen delen of er iets gevonden is in de ringvaart in het belang van het onderzoek. Zweekhorst werd op 1 januari 2014 in Berkel en Roderijs doodgeschoten terwijl hij zijn honden uitliet. Al vrij snel waren er geruchten dat niet Zweekhorst, maar een buurtgenoot van hem het doelwit had moeten zijn. In juni van dit jaar werd René F. nog vrijgesproken door de rechtbank voor de moord op Zweekhorst. De politie riep ook op magneetvissers of zij zich wilden melden en of zij toevallig een vuurwapen hadden opgevist. Eén visser meldde zich met een vuurwapen. Dat wapen wordt onderzocht. Deze week wordt er nog verder gezocht in de ringvaart. En vanaf vannacht is de Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel afgesloten voor de komende 4 weken. De brug is een belangrijke verkeersader voor het gebied. Vanochtend gingen de eerste mensen naar hun werk met de waterbus en de watertaxi. En voor sommigen was dat zelfs de eerste keer dat ze überhaupt met de boot de overkant zochten.
20: Voor het eerst van mijn leven.
21: Voor het eerst?
20: Van mijn leven.
21: Ja. Met de fiets?
20: Naar mijn werk.
22: We hebben ook echt waterbenen.
21: Ja, en u ook?
22: Ook waterbenen. Ik sta heen en weer met waterbenen.
21: Dus. Ja, hoe bevalt het er nu toe? Want het is hier al wiebelig.
20: Supergezellig.
21: Lekker.
20: Het is mooi weer, dus we hebben niks te klagen.
22: En we hebben het praatje, hè?
20: Ja.
22: Dat
20: ja.
22: Hebben we in de auto ook niet.
19: Overigens ging het niet overal even soepel. Verslaggever van CKZ Vandaag meldt dat de pendelbus die speciaal tussen de Kapelsebrug en de Algerabrug rijdt enige tijd werd tegengehouden door verkeersregelaars. Met een omweg rijdt de bus nu alsnog. En een achtervolging van de politie is op de Botlekbrug op een tekenfilmachtige manier tot een einde gekomen. De vluchtende auto is namelijk achter een steiger blijven hangen, waardoor de auto net niet in het water terecht kwam, maar nog net op het droge bleef. De man was volgens een 112-correspondent onder invloed van GHB op de vlucht geslagen voor de politie. Bij de achtervolging reed de man van de brug af, maar kwam ondersteboven op een steiger terecht die daar stond voor werkzaamheden. De bestuurder van de auto werd aangehouden en is naar het ziekenhuis gebracht ter controle. De politie verwacht de brug voor de spits weer vrij te hebben. En de afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit Europese meetgegevens. De gemiddelde temperatuur lag 2,79 graden boven het gemiddelde in die maanden. En dat is meer dan het vorige record uit 2022. Ook het zeewater warmde in hoog tempo op. De oppervlaktetemperatuur langs de Atlantische kust en in het Middellandse zeegebied bereikte op verschillende plekken recordniveaus. De droogte is ook uitzonderlijk. Er viel heel weinig regen in West-Europa en er stroomt veel minder water dan normaal door de rivieren. En dan het weer. De dag begint met een zonnige periode. Later wat wolken en kans op een lichte bui. 'S Middags meer zon met een maximum van 24 graden. Vanavond brede opklaringen. De temperatuur daalt naar 17 graden. En morgen zonnig bij 24 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Philip. En het grootste opblaasbare waterpark van Europa ligt vanaf vandaag gewoon hier in Rotterdam. Zometeen bellen we met de man die daar alles over weet. Over dit gigantische spektakel op het water.
5: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
23: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
24: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
25: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
2: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
26: geeft ruimte.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
27: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
28: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
29: Dit is Radio Rijnmond.
30: Eruit. Met Thomas en Milou.
29: Radio met een grote R.

0: Rob de Nijs en Banger Hart, van harte welkom op deze prachtige maandag 10 augustus.
1: Op deze brand new day.
0: Je luistert naar Thomas en Milou op Radio Rijnmond, live vanuit het Lloyd Kwartier in Rotterdam. Vandaag krijgt het noordwesten voor enige tijd meer bewolking en mogelijk een druppel regen. Later in de middag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt vandaag 24 graden.
1: En geen files, dus lekker doorrijden.
0: Ja, in de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor eenheid en strengere grenscontroles na de stormloop door migranten eind juli. Het Spaanse stadje aan de noordkust van Marokko werd toen overlopen door tienduizenden migranten.
1: En de afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa de heetste juni en juli ooit gemeten. De gemiddelde temperatuur lag deze twee maanden rond de 22 graden. En dat ligt bijna 3 graden boven het gemiddelde.
0: Je hoort dat zojuist al, maar de Algra-brug tussen Krimp aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is vannacht dichtgegaan voor groot onderhoud. De aankomende 4 weken moeten auto's, vrachtauto's en bussen omrijden.
1: En het grootste opblaasbare waterpark van Europa ligt vanaf vandaag gewoon hier in Rotterdam. En zometeen bellen we met de man die alles weet over dit gigantische spektakel op het water.
0: Het is Radio Rijnmond, Thomas en Milou. Een hele goede morgen. Dit is Cameron Whitcomb.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu.
0: Dit
1: is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: Chic en I Want Your Love op Radio Rijnmond. Anna Kooijmans van Zwemcentrum Rotterdam, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen, wat leuk om in de radio te zijn.
0: Ja, want ja, jij hebt een hele leuke dag ook vandaag, toch? Heb je er een beetje zin
1: zeker
0: in vandaag?
1: Zeker, nee, ja, het zonnetje schijnt en nou ja, het grootste opblaasbare waterpark van Europa komt vandaag naar Zwemcentrum Rotterdam. Dus dat is super tof.
2: Wat cool.
0: Je hebt al veel edities meegemaakt, maar wat moet ik me eigenlijk voorstellen bij het grootste opblaasbare waterpark van Europa? Hoe zie je het eruit?
1: Ja, je moet eigenlijk voorstellen, bij het Zwemcentrum Rotterdam hebben we een 50 meter bad. En dat is eigenlijk helemaal gevuld met 36 opblaasbare obstakels. En dat, dat vormt eigenlijk een heel uitdagend parcours. Dus met ballen, ringen waar je doorheen moet springen, een klimmuur waar je op klimt. Dus eigenlijk allemaal obstakels waarbij je een leuk parcours kan doen met je gezin of met vrienden. Of,
2: dat klinkt
1: gewoon heel leuk.
2: Jij klinkt lekker enthousiast zo op de vroege maandagochtend, Anne. Hey, wat maakt jouw werk zo leuk bij het Zwemcentrum? Want ik zou echt gek worden van die chloorlucht.
1: Ja, nou ja, iedere dag is natuurlijk anders. Het is nooit saai. Onze collega's die geven natuurlijk zwemlessen naar aan volwassenen, maar ook aan kinderen. Het is natuurlijk heel mooi als je die progressie ziet bij een kind. Maar ja, je kan ook soms bij banen zwemmen als toezichthouder staan. Dan maak je een praatje met de mensen, van oud tot jong. Dus ja, er gebeurt gewoon van alles eigenlijk. En dat maakt gewoon een dag eigenlijk nooit saai.
0: Is het vandaag ook voor oud en jong of is het vooral voor jonge mensen?
1: Nee, zeker. Eigenlijk hebben we op de donderdagen en zaterdag en zondag hebben we een speciaal blok voor gezinnen van 10 tot 11. Dus dan kan je echt soort van rustig met je gezin komen. Maar eigenlijk alle andere uren die zijn gewoon ook voor vriendengroepen, voor collega's. We doen ook kinderfeestjes. Dus,
2: ben je zelf er wel eens op geweest op dat opblaasbare waterpark?
1: Zeker, zeker.
2: En gevallen ook? Is het moeilijk?
1: Ook gevallen, ja. Ja, je hebt zo'n klimmuur en daar moet je soort van met allemaal van die ringen zo vasthouden. En dat is echt lastig, dus daar val je makkelijk vanaf.
2: Is dat ook wat het beste in de smaak valt?
1: Wat zei je?
2: Is dat ook wat het beste in de smaak valt?
1: Ja, meestal wel. Je hebt die klimmuur inderdaad en daarna ga je een soort van glijbaan vanaf. Dus dat is denk ik wel het leukste onderdeel. Maar we hebben het wel eens met collega's ook gedaan. Dus dat is wel grappig. Dus wie weet dat we het in deze dagen ook nog even gaan doen.
0: Je bent vandaag hartstikke enthousiast erover. Vandaag geen poging wagen dan?
1: Ja, wellicht. Ja. Misschien mijn collega's maar even optrommelen om toch even een uurtje vrij te pakken.
0: Ja, het is best goed voor je, denk ik. Het is best lastig, denk ik. Best zwaar ook als je daar heel enthousiast over die dingen heen gaat rennen.
1: Ja, want we horen ook vaak van, is het maar een uur? Maar na een uur ben je wel echt helemaal kapot.
2: Ja. En wat gebeurt er nou als het lek gaat?
1: Als het lek gaat? Iedere dag hebben we eigenlijk ruimte ingepland om elementen te maken. Dus dat doen we dan zelf op locatie. Kijk, een klein gaatje, daar komen we de dag wel mee door. En we hebben allemaal tijdsblokken van het waterpark. Dus tussen ieder tijdsblok kunnen we altijd nog even een stukje oppompen. En we letten er ook goed op dat er geen scherpe voorwerpen meegaan. Dus dat je niet sieraden meeneemt het water op. Want dat kan natuurlijk ervoor zorgen dat er iets lek gaat. Dus eigenlijk zo proberen we dat op te lossen.
0: En vanaf hoe laat zijn we welkom vandaag, Anne?
1: 2:30 is het eerste blok. En er zijn nog kaartjes, dus ik zou zeggen, kom lekker langs.
0: Nou, Milou en ik die stappen na de show in de auto.
2: Zeker, gezellig.
0: En dan gaan we voor de deur zitten, hoor.
1: Kijk. Ik ben benieuwd.
0: Dankjewel, Anna Kooijmans van Zwemcentrum Rotterdam. Dankjewel.
1: Doeg.
0: Het is Radio Rijnmond. Dit is Eruit met Thomas en Milou. Een hele goede morgen. Ik heb voor je The Counting Crows. Dit is Accidentally in Love.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: Best uit de jaren 80, 90 en nu een hele goede morgen met Simply Red en Money's Too Tight to Mention. Zometeen krijgen de hoofdpunten van het nieuws van Philip van Es.
1: Een klein slaapje tijdens het werk en hij fluit weer, maar wie of wat, dat hoor je zo.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: De prijs

0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
2: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op zaletuitvaartverzorging.nl.
3: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
4: Een hele goede morgen, 8:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de file-informatie, maar die is lekker kort en krachtig in de zomervakantie, want op dit moment geen files.
5: Zelfs bij de Algrabrug. Daar
4: zelfs
5: is het ook
4: bij de Algrabrug niet.
5: Nou, dat je dit in ieder geval van weet, die is dus 4 weken dicht. Gaan we naar het weer met Ed Alders. Goedemorgen, Ed. Goedemorgen, Ed.
6: Ja, goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen. Daar ben je. Ja. Hoe ziet het weer er de aankomende tijd uit?
6: Ja, het blijft gewoon aanhoudend zomers. Hè. Het is al maanden zomer en het blijft zomer. En er is geen eind in zicht in het zomerse weer. Dus vandaag krijgen we even te maken met een heel zwak frontje vanuit het noordwesten. De dag is nu zonnig begonnen. Later vanochtend verschijnt er vanuit het noordwesten ook wel wat bewolking. Nou, er zou een druppie regen op kunnen zitten, Thomas. Maar dat stelt helemaal niks voor. En dan in de loop van de middag komt de zon er alweer vaker bij. De temperatuur komt vanmiddag wel lager uit dan gisteren. Toen nog een tropische dag. Vanmiddag een graad of 24. Het is nu trouwens al 21 graden. En de wind die waait matig en die komt uit het noordwesten. Ja, en morgen overdag een dag met veel zon, overal droog. Het wordt 24 graden, matige noordoostenwind. Woensdag, donderdag en vrijdag, ja, dat worden zonovergoten dagen. Vrijwel geen bewolking aanwezig, Thomas. En de temperatuur gaat fors omhoog. Woensdag 28 graden, donderdag 33. En vrijdag wordt het maar liefst ook 30 graden. Dus ja, die zomer die dendert maar voort. En als we donderdag een temperatuur halen van tenminste 30 graden. Nou, die kans is nu 99,9%. Dan hebben we nog nooit zoveel tropische dagen gehad op Rotterdam Airport sinds 1956, toen de waarnemingen daar zijn begonnen.
5: Zo, en dat is dan een record.
6: In een jaar tijd, hè dan.
5: Ja. Je had het gezicht van Milou moeten zien toen jij zei dat 33 graden ging worden.
4: Ja, mijn mond ging open.
6: Ja, ik moet er wel iets bij aantekenen trouwens. De luchtvochtigheid die is woensdag, donderdag en vrijdag relatief laag. En dat betekent dat het zo'n beetje hetzelfde aanvoelt als gisteren. Dus het zal zeker niet benauwd gaan aanvoelen.
4: Oh, wat fijn. Dankjewel, Ed.
6: Ja.
5: Gaan we naar de hoofdpunten van het nieuws met Philip van Es. Goedemorgen, Philip.
7: Goedemorgen.
5: Nou, moeten we even wachten.
7: Ja, ik wilde niet door het jingeltje heen praten. Dat leek me zo onbeschoft. Waar waren we ook alweer? Oh ja, een achtervolging van de politie is op de Botlekbrug op tekenfilmachtige manier tot een einde gekomen. De vluchtende auto is namelijk achter een steiger blijven hangen, waardoor de auto niet in het water terecht kwam, maar nog net op het droge bleef. De man was volgens een 112-correspondent onder invloed van GHB op de vlucht geslagen voor de politie. Bij de achtervolging reed de man van de brug af, maar kwam ondersteboven op een steiger terecht. De foto's staan overigens op de website. Zeker het bekijken even waard. De bestuurder van de auto werd aangehouden en is naar het ziekenhuis gebracht ter controle. De politie verwacht de brug, of heeft de brug voor de spits weer vrij kunnen maken.
5: Nou, wel fijn dat het goed gaat met die man, maar die foto's die zijn inderdaad wel.
7: Ja, maar het is een beetje teken. Normaal zie je dit bij de Roadrunner of zo, die dan dat net op dat randje van de klif blijft hangen. Nou, dat was met dit geval dus ook.
5: Ja, of zeg maar een verkeerde Dukes of Hazzard, zeg maar, die dan niet goed terecht komt.
7: Nou, precies dat.
5: Ja.
7: Nu de Euromast weer open is, leek het erop dat de fluittoon die in juni tot consternatie leidde rondom de toren was verdwenen. Maar hij fluit weer. Vannacht was de fluittoon namelijk weer terug, zo meldt de DCMR. De Milieudienst kreeg in totaal na 10 uur gisteravond 15 meldingen van geluidsoverlast binnen rondom de mast. In het verleden ging het om een openstaand luik. dat de fluittoon veroorzaakte, wat nu het probleem is, is nog niet bekend. De DCMR heeft de beheerder van de Euromast wel verzocht om nu een blijvende oplossing te vinden om maar van de fluittoon af te komen. En in media, dat media werk soms pittig kan zijn, dat staat buiten kijf, dat weten we allemaal. Maar een Amerikaanse tv-presentatrice die ging tijdens het ochtendprogramma over haar eigen vermoeidheidsgrens heen tijdens een reportage.
8: To make all of this happen.
9: Hey, Sleeping Beauty over here. It is time for sunshine snaps.
7: Dominique Dillion viel in slaap na een bijdrage van een collega die ter plaatse was. Haar bazen van de tv zijn de namen het haar gelukkig niet kwalijk dat ze eventjes in slaap gevallen was. Dillion was namelijk net teruggekeerd van zwangerschapsverlof, heeft twee jonge kinderen thuis en begint haar werkdag normaal gesproken om 3:30 s'nachts. Dan staat ze om 2:30 s'nachts op. Veel mensen op sociale media die verdedigden ook haar korte slaapje. En zelf kan ze er ondertussen ook wel om lachen, want ze plaatste met een collega een foto waarin het lijkt alsof ze wederom in slaap is gevallen.
5: Maar ze is gewoon aan het praten en ineens is ze
7: in slaap. Nee, haar collega doet een bijdrage op locatie. Oh. Die hoorde je. En die geeft hem over aan haar. Zo van, nou, en we gaan door naar het volgende item. Alleen zij reageert niet meer, want ze is in slaap gevallen.
5: Wat goed zeg, wat goed zeg. Nou ja, je moet ons tussen 6:30 en 7:00 zien. Dan zitten we hier ook met z'n drieën bijna te slapen, toch?
7: Wij gaan er zo meteen ook even om 9:00 een klein dutje doen.
5: Klein dutje, heerlijk. Dankjewel, Philip.
10: Dit is Radio Rijnmond.
5: Ik heb voor je Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye.

0: beste van de jaren 80.
1: 87.
2: 90.
3: En nu.
4: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Het is heel veel aandachtstrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.

0: Een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond met Thomas en Milou en Shakira met Whenever, Wherever.
1: Ja, afgelopen vrijdag won Excelsior op bezoek bij Cambuur met 0-4. En daardoor zijn ze voor eventjes, in ieder geval, de koploper in de Eredivisie na de eerste ronde. En in de Rotterdamse derby, die aan de eerste ronde al gespeeld werd, heeft Feyenoord gewonnen van Sparta. De bezoekers van Zuid kwamen in de eerste helft op voorsprong door een doelpunt van Luciano Valente. En zometeen gaan we uitgebreid terugblikken op deze voetbalwedstrijd van afgelopen weekend. En dat doen we natuurlijk samen met Cor Pot. Ook hebben we nog muziek van Roxette, How Do You Do. En ook nog Nick Jam komt eraan samen met Enrique Iglesias. Dit is eerst Harry Styles, American Girls, op Radio Rijnmond. Thomas en Milou, een hele goede morgen.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu. Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Radio Rijnmond. Luister je op 93.4 FM, DAB+, via Rijnmond.nl en via de Rijnmond.

0: Nicky Jam en Enrique Iglesias en El Perdón op Radio Rijnmond. Dit is Eruit met Thomas en Milou. In de eerste Rotterdamse derby van het seizoen heeft Feyenoord afgerekend met Sparta. De bezoekers van Zuid kwamen in de eerste helft op voorsprong door een doelpunt van aanvoerder Luciano Valente. Voormalig speler en trainer van Sparta en Feyenoord, Cor Pot, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe vond u dat de beide clubs voor de dag kwamen?
1: Nou, totaal verschillend, hè. Feyenoord eigenlijk eerste helft en iets in de tweede helft zeer overheersend. En Sparta toch wel erg teleurstellend. Ik ben wel een beetje bang voor Sparta dat het een heel zwaar seizoen gaat worden op deze manier.
0: Ja, Feyenoord inderdaad, die hadden echt wel de overhand. Scoren uiteindelijk maar één keer. Waar ligt dat aan? Ja.
1: Nou, scoren het vermogen uiteraard. Dus dat liep niet heel soepeltjes. Ze speelden wel goed tot de 16. En daar ontbrak het toch aan de afwerking.
0: Ja, en Sparta inderdaad teleurstellend. Je maakt je zorgen?
1: Ja, ik maak me grote zorgen om Sparta. Sparta is echt met deze groep gaan ze echt de degradatiestrijd aan.
0: Waar moeten ze versterken?
1: Ik denk dat er sowieso een keeper bij moet komen. Er moet een aanvallende middenvelder bij komen. En dan even wachten natuurlijk. De baas komt dan terug van de schorsing. Maar er moeten wel een paar spelers sowieso in de breedte, in de kwaliteit toegevoegd worden. Want het is gewoon niet goed genoeg dit.
0: Ja, en wat viel je op aan Feyenoord?
1: Dat ze elkaar heel makkelijk vonden. De eerste helft goed combinerend. Veel positiewisselingen. Veel beweging. Dat sprak mij wel aan.
0: En wat verwacht je dan van Feyenoord dit seizoen?
1: Ja, dat is zo moeilijk te zeggen nog. Je ziet het gisteren ook weer bij PSV. Die stelde erg teleur. Die hebben een groot plek in de verdediging. En Ajax die kon ook alleen maar winnen. Omdat ze met team tegen team al moesten spelen op een gegeven moment. Dus dat is nog zo moeilijk te zeggen nog. Het is allemaal pril, hè.
0: Voetbal is niet te voorspellen, hoor.
1: Is niet te voorspellen, zeker niet.
0: En de nieuwe aanvoerder, Valente, maakt een goede indruk op jou hoofd?
1: Nou ja, ik heb Valente altijd een uitstekende speler gevonden. En die had vorig jaar iets te hoog op zijn voren genomen. Dus zakte weg. Ik hoop dat hij nu de zaak een beetje beter reguleert voor hemzelf. Maar het is natuurlijk een uitstekende speler.
0: En Feyenoord vorig jaar natuurlijk met Van Persie. Nu met Giovanni van Bronckhorst. Zie jij grote verschillen?
1: Ja, dat is nog zo moeilijk te zeggen. Iedereen praat nu over dat het allemaal anders is. Maar Van Persie had natuurlijk ook wat andere problemen met heel veel blessures. Dan is het ook moeilijk om een elftal in de vaste tactiek neer te zetten.
0: Dat is
1: dus
0: het.
1: Je kan niet zomaar zeggen nu van het is nu ineens een stuk beter omdat Van Bronckhorst er is. Ik hoop het voor hem, maar Van Persie heeft ook hele goede dingen gedaan. En en die moet ook nog wat leren, dat hoort er ook bij, hè.
0: Ja, het is natuurlijk wel weer leuk dat het voetbal in die zin nu weer begonnen is. Hè? De Eredivisie toch weer spannend.
1: Nou, zeker. Het wordt een interessante competitie. Ik bedoel, AZ is natuurlijk toch wel een hele sterke ploeg. Twente viel me gisteren tegen, maar Groningen is een behoorlijke ploeg. Je weet niet wat de NEC nog gaat doen. Dus ik denk dat er in de bovenste rijen wel wat meer concurrentie zal zijn.
0: Nou, dat is ook zo inderdaad. Nou, we gaan er weer voor zitten, hè, de aankomende weekend. Ga jij er ook voor zitten altijd?
1: Nou, ik zou je vertellen. Ik ga zaterdag voor een week of twee of drie naar Spanje. Dus ik ben net geopereerd. Ik heb een nieuwe knie gekregen. En ik ga daar verder revalideren. Want ik moet even zorgen dat ik weer helemaal fit word natuurlijk.
0: Dat is ook zo. Hoe gaat het met de knie?
1: Ja, eigenlijk buitengewoon goed. Ik ben drieënhalve week geleden geopereerd. En ik rij auto en ik kan lopen zonder stokken. Ja, ik heb geen pijn. Dus dat gaat allemaal heel goed. Ik ga zo weer naar de fysio. Dus we werken er hard aan om het weer helemaal optimaal te krijgen.
0: En lekker revalideren dan in Spanje, in de warme zon.
1: Ja, dat is niet vervelend om daar te zitten.
0: Nee, dat snap ik inderdaad. Cor, ik wil je hartelijk bedanken voor je tijd. En nog een fijne dag in ieder geval. En
1: succes met jullie is dag. Tot ziens, het programma verder.
0: Dankjewel. Okay, dit is Eruit op Radio Rijnmond. Met nu Roxette. I see.

0: Roxette en How Do You Do op Rijnmond.
1: En hij is er weer hoor. Vandaag gaan we weer de boer op met de one and only Ruud de Boer. En ook hij begint traditiegetrouw natuurlijk weer met de 5 na 9. Onder andere bestaande uit Paul Simon, Lady Gaga en de Beatles.
0: Dat en meer zometeen bij Ruud de Boer in de boer op.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
9: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
11: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we al?
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Het is 1 voor 9. Goedemorgen, ik ben bij Rijnmond. De boer op, daar luister je naar. En we gaan zo meteen. Ja, dat wordt wel een beetje spannend. Gaan we naar een fort? Ja, wie gaat het fort bewaken? Nou, Jack bewaakt het fort. En hoe dat precies zit, dat hoor je zo meteen in de 5 na 9. Want hij heeft 5 heerlijke platen uitgekozen in de boer op. En dan zometeen natuurlijk ook de koffiecorner die ik officieel voor geopend verklaar. En dan kun je meepraten over het nieuws dat jou raakt. Of misschien wil je wel een leuke vakantiefoto opsturen. Of nou ja, je kunt zo gek niet bedenken. We houden je natuurlijk ook een beetje op de hoogte. Je kan meepraten over het nieuws namelijk ook. Hè? Dus het gesprek van de dag, zometeen in de koffiecorner. Eerst het laatste nieuws, Philip van Es. Goedemorgen.
16: Goedemorgen. Nu de Euromast weer open is, leek het erop dat de fluittoon die in juni tot consternatie leidde rondom de toren was verdwenen. Maar vannacht was de fluittoon weer terug, zo meldt de DCMR. In totaal kwamen er sinds 10 uur gisteravond 15 meldingen binnen van geluidsoverlast rondom de mast. Het is de 4e keer dat er veel meldingen binnenkomen. In het verleden ging het om een openstaand luik en touwen die langs de toren hingen, die de fluittoon veroorzaakten. Wat het probleem nu veroorzaakt is niet bekend. De DCMR heeft de beheerder van de Euromast verzocht om een blijvende oplossing te vinden voor de overlast. En vanaf vannacht is de Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel afgesloten voor de komende 4 weken. De brug is een belangrijke verkeersader voor het gebied. Vanochtend gingen de eerste mensen naar hun werk met de waterbus en de watertaxi. En voor sommigen was dat zelfs de eerste keer dat ze überhaupt met de boot de overkant zochten.
17: Voor het eerst van mijn leven.
18: Voor het eerst?
17: Van mijn leven.
18: Ja. Met de fiets?
17: Naar mijn werk.
19: We hebben ook echt waterbenen.
18: Ja, en u ook?
19: Oh, waterbenen. Ik sta heen en weer met waterbenen.
18: Dus. Ja, hoe bevalt het tot nu toe? Want het is hier al wiebelig.
17: Supergezellig. Het is mooi weer, dus we hebben niks te klagen.
19: En we hebben het praatje, hè?
17: Ja.
19: Dat
17: ja.
19: Hebben we in de auto ook niet.
16: Overigens ging het niet overal even soepel. Een verslaggever van CKZ Vandaag meldt dat de pendelbus die speciaal tussen de Capelse brug en de Algra-brug rijdt, enige tijd werd tegengehouden. Met een omweg rijdt de bus nu alsnog. En een achtervolging van de politie is op de Botlekbrug op een tekenfilmachtige manier tot een einde gekomen. De vluchtende auto is namelijk achter een steiger blijven hangen, waardoor de auto niet in het water terecht kwam, maar nog net op het droge bleef. De man was volgens een 112-correspondent onder invloed van GHB op de vlucht geslagen voor de politie. Bij de achtervolging reed de man van de brug af, maar kwam ondersteboven op een steiger terecht die daar stond voor werkzaamheden. De bestuurder van de auto werd verderop aangehouden en is naar het ziekenhuis gebracht ter controle. En je hoort het steeds vaker bij concerten en optredens: stop die telefoon nu eens weg. Florence and the Machine vragen dat bijvoorbeeld, net als Heaven. En nu doet ook K-pop band Cortez dat. Best opvallend, want Cortez is juist bekend geworden door de filmpjes die viral zijn gegaan. Fans zijn nog niet overtuigd, zegt K-pop-kenner Philo Bos.
13: Ik heb heel veel geld neergelegd voor dit kaartje. Ik wil laten zien dat ik erbij ben, want dat is de reden waarom mensen ook filmen veelal. Niet om het later nog terug te kijken, maar echt om te laten zien aan je eigen community, je eigen social media. Ik ben echt fan, ik ben erbij.
16: Cortez zegt, oké, dat begrijpen we, maar doe het dan even kort en leef dan in het moment. De nieuwe tour van Cortez heet trouwens Put Your Phone Down. En dan nog het weer. De dag begint met een zonnige periode. Later wat wolken en kans op een lichte bui. 'S Middags meer zon met een maximum temperatuur van 24 graden. Vanavond brede opklaringen en de temperatuur daalt dan naar 17 graden. Morgen zonnig bij 24 graden. Dat was het nieuws. Meer ga je vinden in onze app en op Rijnmond.nl.
15: Dankjewel, Philip. Dan gaan we richting de verkeersinformatie. En ik kan je vertellen, er is toch een melding hoor. Ondanks het vakantieperiode. Ondanks de vakantieperiode. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetermeer. Daar 10 minuten extra reistijd. Er is daar net een ongeluk gebeurd. Die wordt via de Vruchtstrook geleid. Dan is er nog een afsluiting op de 27. Breda richting Gorkum en andersom. Bij de brug bij Gorkum. Ja, die is natuurlijk dicht voor zware vrachtwagens. Dat heeft natuurlijk alles te maken met die verzwakking van die brug. En er is nog een andere brug dicht op de N3, Dordrecht richting Papendrecht. Dus afrit Dordrecht Centrum, Papendrecht. Werkzaamheden, beide richtingen is het dus afgesloten. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. Zometeen ga ik even bellen met Jack. Hij is de bewaker van het fort. Hij is bewaker van Fort Buitensluis. Welke muziek draai je in een fort eigenlijk? Nou, je hoort het zometeen in de 5 na 9.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
9: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
11: Let's go! Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we al?
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met

0: contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
2: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
9: Goed, het is gelukt.
8: Wat is er gelukt?
9: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
8: Fluitje van een cent dus?
9: Nou, het was wel wat meer dan dat.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
12: Is Radio Rijnmond.
13: De boer op. Ruud de Boer.
12: Radio met een grote R.
14: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.

0: Graceland Paul Simon bij Radio Rijnmond.
1: 5 na 9, 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.
0: De mooie start van de 5 na 9, aangevraagd door Jack de Leeuw. Hij is voorzitter van Fort Buitenhuis. We schakelen naar Numelsdorp. Goedemorgen, Jack.
2: Goedemorgen.
0: Heerlijke plaat. Graceland, Paul Simon. Persoonlijk wat mee?
2: Ja. Ja, nou, ik moet even zeggen, Fort Buitensluis.
0: Dat zei ik wel, zei ik dan?
2: Je zei huis, maar het ziet wel
0: uit. Buitenhuis? Nee, Buitensluis. Ja. Natuurlijk is Buitensluis. Zei ik Buitenhuis? Ik moet nog even terugkomen van vakantie. Ik moet nog even terugkomen van vakantie, Jack.
2: Nee, ja, precies. En ik heb nu al 3 keer Fort Buitensluis kunnen noemen. Dus
0: zo heb het ook nog een keer. Ja, en ik laat nu ook zelfs een plaatje zien van het prachtige fort. Want je hoeft helemaal niet naar exotische bestemmingen. Je kunt gewoon naar Numelsdorp om dit prachtige fort te zien. Ja, wat is de geschiedenis achter dit fort eigenlijk?
2: Het is een fort uit 1863.
0: Ja.
2: En het is gebouwd als verdedigingswerk. En eigenlijk is het fort een hele grote kazerne.
0: Ja.
2: Maar bij het fort stonden 5 grote kanonnen... die het Hollandsdiep verdedigden tegen de invallende vijand.
0: Ja, want je moest om te voorkomen dat ze het Hollandsdiep zouden oversteken.
2: Precies, precies.
0: Ja.
2: En ik zeg er altijd maar bij, het saaie deel van het verhaal is... er is nooit wat gebeurd.
0: Nee,
2: gelukkig maar, want het fort is intact.
0: Ook dat. Maar misschien had het een afschrekkende werking. Dus
2: ik denk het ook.
0: Ja,
2: precies. Ja.
0: En, maar het is inderdaad intact. En hoe? Want het ziet er prachtig uit als ik het plaatje zo bekijk.
2: Ja.
0: Ja. Daar moet een hoop aan gebeuren. Hoe onderhoud je een fort eigenlijk?
2: Ja, nou, met veel geld.
0: Ja.
2: Het is een gemeentelijk monument nu. Het wordt waarschijnlijk een rijksmonument.
0: Ja.
2: Dat scheelt dan in de investering.
0: Mm-hmm.
2: Maar ja, je moet het allemaal heel zorgvuldig doen. En dat kost gewoon heel veel geld.
0: Ja. Maar gelukkig springt de gemeente bij. Letterlijk een steentje, een steentje bijdragen.
2: Ja.
0: Want je moet natuurlijk, het is een oud gebouw. Dus dat is niet zomaar een standaard nieuwbouwhuis wat je eens in de 5 jaar in de verf moet zetten.
2: Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee.
0: Wat zie ik allemaal als ik het fort bezoek?
2: Als je het fort bezoekt, dan zie je het eerste als je over de Beliebrug komt.
0: Uh-huh.
2: Dan ben je al een gracht overgestoken. Dus het hele fort ligt op een eiland, zou je kunnen zeggen. Wat het eerste wat je ziet is het fort zelf.
0: Ja.
2: Dat is eigenlijk een bomvrije kazerne, zoals het heet.
0: Ja.
2: Maar er staan ook nog wel 12 bijgebouwen bij. En dat zijn kruitmagazijnen, schuilplaatsen, opstellingen voor de kanonnen. Dus het is een heel compleet geheel als verdedigingswerk.
0: Ja. En dat verdedigingswerk moet onderhouden worden. Vrijwilligers, jullie zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers.
2: Ja. We zijn helemaal een vrijwilligersorganisatie.
0: Ja.
2: Het fort is eigendom van de gemeente Hoekse Waard.
0: Ja.
2: Maar wij beheren het en doen het kleine onderhoud.
0: Ja.
2: En dat doen we met vrijwilligers, met beheerders die daar wonen. En met een flink aantal mensen die ons helpen om allerlei taken uit te voeren. We hebben een prachtig gidsenteam die voor rondleidingen kunnen zorgen. Dus daar zijn we erg blij mee.
0: Ja.
2: Maar daar heb je nooit genoeg van.
0: Nee. En ik hoor heel veel liefde vooral. Dus meld je vooral aan op fortbuitensluis.nl. Trouwens, elk weekend open, hè? Van 12 tot 4, geloof ik.
2: Ja, van 12 tot 4. Er zijn daarnaast door de week zijn dat ook, is het ook mogelijk dat er nog rondleidingen zijn voor bepaalde groepen.
0: Ja.
2: Dat is uiteraard op afspraak. En even met extra aandacht voor Monumentendag.
0: Ja.
2: Tweede weekend in september.
0: Ja.
2: Want dan komen er altijd heel erg veel mensen naar alle monumenten. Maar ja, het grootste monument in de Hoekse Waard is Fort Buitensluis.
0: Precies, zo heb het ook nog een keer. En dat is nog maar weer eens gezegd. Fortbuitensluis.nl. Welke muziek gaat er zometeen galmen daar in dat mooie historische gebouw in Numansdorp? Nou, Lady Love ga ik zo meteen horen van Lou Rawls.
2: Ja.
0: Dank voor het aanvragen. Zit er nog een gedachte achter, Jack?
2: Ja, zeker. Want het fort is namelijk ook trouwlocatie.
0: Ja.
2: En nou ja, dan moet je een beetje zoeken. Maar dit vind ik wel een toepassing.
0: Ja, dat is een mooie. Nou, The Best van Tina Turner gaan we ook zo meteen horen.
2: Ja, dat behoeft geen enkele toelichting.
0: Nee, dat lijkt mij ook. En Here Comes the Sun van de Beatles misschien ook niet. Hè? Dat is een leuk bandje.
2: Nee,
0: daar horen we nog veel van, denk ik.
2: Waarbij ik wel zeg dat het fort is met de zon erop wel heel erg mooi. Hoor. We hebben prachtige avondfoto's ook.
0: Prachtig. Lady Gaga en Bradley Cooper gaan we nu voor je draaien, Jack.
2: Ja, dankjewel.
0: Ik hoop dat de vrijwilligers met drommen daar voor de poort staan. En ze hoeven zich niet te verdedigen. Ze kunnen gewoon naar binnen, toch?
2: Zeker.
0: Ja. Oké, dank voor het aanvragen, Jack. En maak er een mooi seizoen van.
2: Gaan we zeker doen.
0: Okay.
2: Dankjewel.
0: Hoi. Jack was dat. Jack de Leeuw, voorzitter van Fort Buitensluis. En als je nou meer wil weten, fortbuitensluis.nl. Check die foto's, het is echt de moeite waard. Het is een waanzinnig mooi, goed bewaard gebleven gebouw.

0: Lou Rawls en Lady Love bij Radio Rijnmond. De laatste van de 5 na 9, aangevraagd door Jack de Leeuw. En hij is voorzitter van Fort Buitensluis. En dat is een prachtig fort in Numansdorp. En je kunt het bezoeken ieder weekend. En wat het mooie is, vanaf volgende week woensdag, is het Bios op het Fort. Een openlucht bioscoop. Dus echt heel gaaf. Kijk op biosopetfort.nl. Dan kun je daar meer over lezen. Het is heel erg. Kijk, het is natuurlijk al heel erg leuk om dat fort te bezoeken. Maar met die bios erbij is dat nog eens een keer een extra uitdaging. Fortbuitensluis.nl kun je ook kijken voor meer informatie. Als je nou ook een 5 na 9 wil aanvragen, dat kan, hè. Open een mail en stuur een mailtje naar radio@rijnmond.nl. Onder vermelding van 5 na 9. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
4: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
5: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
0: Het is 9:30 geweest. Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. De boer op, daar luister je naar. Je kunt meepraten in de koffiecorner, hè, over van alles en nog wat. Wat houdt jou bezig? Waar maak je je druk om? Of waar ben je ontzettend blij of gelukkig van geworden? Valt er iets op bij jou in de buurt? Nou, welk nieuws raakt je? Praat mee. Open de app. Rechtsboven klik op App Ons. Ik ben natuurlijk ook benieuwd naar je vakantiefoto, terwijl je lekker zit te luisteren naar Radio Rijnmond. Misschien ben je wel in het land zelf en ben je met de auto. Dan heb je in ieder geval enige vertraging te verwerken op de A12. Den Haag richting Utrecht. Bij Nootdorp is een ongeluk gebeurd. Je wordt via de vluchtstrook geleid. En je kan omrijden via Rotterdam over de 13 en de 20. Ja, dan de brug Breda-Gorkum in beide richtingen is die dicht voor zware vrachtwagens, mogen bekend zijn. De brug is ernstig verzwakt. En ja, er is natuurlijk ook die brug tussen Papendrecht en Dordrecht op de N3 die afgesloten is. Dus als je onderweg bent, rij voorzichtig en goede reis. We gaan eens even kijken naar het weer voor vandaag. Het is wat minder kledderig dan gisteren, want gisteren was het wel echt behoorlijk warm, hoor, aan de voorkant van het huis. Maar vandaag is het een stuk koeler, 24 graden. Vanuit het noordwesten voor enige tijd meer bewolking en mogelijk een drup. Regen. Later in de middag komt die zon weer vaker tevoorschijn. Vanavond een zonnige avond, vannacht een heldere nacht. Brede opklaringen, droog, koelt af naar een graad of 12. En morgen veel zon en droog. In de middag wordt het maximaal 24 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Philip van Es, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Nu de Euromast weer open is, leek het erop dat de fluittoon die in juni tot consternatie leidde rondom de toren was verdwenen. Maar vannacht was de fluittoon helaas weer terug, zo meldt de DCMR. In totaal kwamen er sinds 10 uur gisteravond 15 meldingen van geluidsoverlast rondom de mast. Het is de vierde keer dat er veel meldingen binnenkomen. In het verleden ging het om een openstaand luik of touwen die langs de toren hingen, die de fluittoon veroorzaakten. Wat het probleem nu is niet bekend. De DCMR heeft de beheerder van de Euromast verzocht een blijvende oplossing te vinden voor de overlast. En de Berkelse Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de Femme gewonnen. De renster van Français du Jeu bemachtigde de gele trui in de voorlaatste rit. Ze sloeg in de slotrit de aanvallen van rivale Nivia Doma af en sloot met de derde ritzegen af in stijl. Op de laatste klim probeerden de Poolse concurrenten nog weg te rijden, maar Vollering bleef keurig in het wiel en vervolgens ging ze er zelf vandoor. Na een solo van 15 kilometer kwam de Berkelse als eerste over de meet. Overigens was er meer Nederlands succes in de Tour. Lorena Wiebes won de groene trui als beste sprinter. Puk Pietersen won de bergtrui. En Mark Zuckerberg, die ligt in Amerika onder vuur. Dit keer niet omdat hij mensen verslavende technologie voorschotelt, maar omdat zijn personeel een noodoproep van een boot in de problemen heeft genegeerd. Het luxejacht van Zuckerberg lag in Alaska toen het een noodoproep kreeg. Normaal gesproken helpt het dichtstbijzijnde schip dan. Die krijgt ook die oproep. Maar het cruiseschip dat veel verder lag, moest de noodoproep uiteindelijk overnemen nadat het jacht van Zuckerberg niks deed. Een woordvoerder van de techmagnaat laat aan de nieuwssite Alaska Beacon weten dat Zuckerberg en zijn vrouw niet aanwezig waren op de boot. Want het is natuurlijk belangrijk dat je dat even vermeldt.
7: Ja, tuurlijk.
6: Dat ze blij zijn dat er niemand gewond is geraakt. En zegt dat het personeel op een ander communicatiekanaal zat, waardoor ze de oproep veel te laat gezien hebben.
7: Je bent dus de grote baas van het techbedrijf, hè?
6: Ja.
7: En ze zaten op het verkeerde kanaaltje te luisteren.
6: Nou, ik zit nu aan te denken dat zij zaten te doomscrollen op één van de meta. Dat is mijn gedachte.
7: Zie je, het maakt meer kapot dan je lief is. Maar goed, dat is allemaal hearsay. Maar wil je erover mee praten, doe vooral even een bezoekje aan de koffiecorner. Dankjewel, Philip.
4: Dit is Radio Rijnmond.
7: De boer op. Met nu te gast Sheila E.

Mark Amber en Good To Be hoor je bij Radio Rijnmond in De Boer Op. Goedemorgen. De koffiecorner is al geopend. En Pieter, dat vond ik toch wel lief. Die kwam speciaal naar me toe. Die gaf me een knuffel en zegt... Ruud, wat ben ik blij dat je weer in the air bent of on the air. Nou, dat vind ik leuk om te horen. Dankjewel, Pieter. Ik ben terug van vakantie. Hè. Dus dan doe je ook weer de nodige ervaringen op. Bijvoorbeeld een auto met daarop 400.000 kilometer die zegt... Weet je, jongens, ik vind het wel gescheten. Dit is wat mij betreft jullie laatste vakantie met mij. Dat betekent dus dat ik op zoek moet naar iets anders. Nou, heb je daar tips voor? Laten we vooral even weten in de koffiecorner. Ja, en het is natuurlijk ook zo'n dag dat er een record aan droogte is. Toen ik terugkwam van vakantie trof ik het gras aan in een gele kleur... waar Van Gogh jaloers op zou zijn geweest. Ik laat het maar zo. Kan jouw groen op het balkon of in de tuin dit weer nog wel aan? En wat doe je om water te besparen? Want dat is ook nog een dingetje. Hè? Heb je last van waterschaamte? Open de app rechtsboven, klik op Apples. En vergeet natuurlijk ook niet...

0: tomorrows, but we carry on.
1: Passenger en Holes. Niet alleen Holes in zijn hart, maar ik zag ook gaten in mijn grasveldje. Nou, grasveld klinkt heel groot hoor. Het is een boszegeltje wat ik in de achtertuin heb. Maar het is wel heel mooi geel geworden. Ja, ik laat het maar zo. Om er nou een sloot water overheen te gooien. Het is ook jammer natuurlijk, zonde van het water. Maar wat doe jij om een beetje water te besparen? En heb je last van waterschaamte? Trouwens, ik kreeg een bizarre foto van Nel net. Ja, een jaloersmakende foto. Ik zie Nel zitten in een soort futuristisch buitenzwembadje voor in de tuin. Maar het ziet eruit, het is rechthoekig en het een beetje van de Japanse toestanden van een moderne fratsen. Maar daar zit ze lekker in met een soort deksel eroverheen. Een soort badkuip in de tuin, maar dan helemaal hip. Ik vind het heel bijzonder. Ja, geen drukte, geen files, lekker relaxen, zegt Nel net tegen mij. Wij, over waterbesparing gesproken. Wij wassen ons vaker aan de wasbak. En voor de afwas en zeemwerk gebruiken we de waterkoker. Want het duurt namelijk bij ons erg lang voordat je warm water hebt. Dus zo proberen wij een klein beetje een steentje bij te dragen aan het besparen van water natuurlijk. Hè? Dat is wel een dingetje. En ik zag gisteren trouwens dat even voorbij komen Berk en Roderhuis. Toen dacht ik, hey, het gaat weer even. Het was van korte duur. Dus het blijft allemaal maar droog. Blijf maar droog. Nou ja, laten we het hoofd koel houden met fijne muziek. En je bent aan het goede adres hoor. De Boer Op, daar luister je naar. En kom vooral ook even langs in de koffiecorner. Gewoon fris watertje bijvoorbeeld. Zometeen Chris Stapleton. Maar eerst de mannen van Circus Custer. Louise.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
4: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
3: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
5: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terresom.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
12: In Dordrecht is het 23 graden. Goedemorgen, ik ben bij de boer op. 10 uur is het geweest, de koffiecorner is nog steeds geopend. En ik wil eigenlijk wel iets aan je voorleggen. Die droogte, hè, daar wil ik nog even op doorgaan. Vanwege die extreme droogte mag er bijvoorbeeld op veel sportvelden niet gesproeid worden. Het seizoen zou daardoor in gevaar komen. Moeten sportclubs een ontheffing krijgen? Dus ja, dan maar toch water gebruiken. Nou, praat erover mee. Maar je kan ook je eigen onderwerp inbrengen natuurlijk. Open de app, rechtsboven klik op Apples. En zometeen gaan we weer voor mooie prijzen in de nieuwsquiz van de Boer op Koppensnelle. Eerst het laatste nieuws. Philip van Es, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Nu de Euromast weer open is, leek het erop dat de fluittoon die in juni tot consternatie leidde tijdens de verbouwingen rondom de toren was verdwenen. Maar vannacht was de fluittoon weer terug, zo meldt de DCMR. In totaal kwamen er sinds 10 uur 's avonds 15 meldingen binnen over fluitende geluidsoverlast rondom de mast. Het is de vierde keer dat er veel meldingen binnenkomen over het geluid. In het verleden ging het dan om een openstaand luik of touwen die langs de mast hingen die de fluittoon veroorzaakten. Wat het probleem nu veroorzaakt is nog niet bekend. De DCMR heeft de beheerder van de Euromast verzocht een blijvende oplossing te vinden voor de overlast. En de politie heeft een 28-jarige man aangehouden nadat hij van de Botlekbrug afreed. De man was op de brug gestopt. Daarna gingen de slagbomen naar beneden en ging de brug omhoog. Nadat de man uit het Friese Koggenlanden een tijdje had gewacht, gaf hij gas toen de brug open stond. De man kwam met zijn auto ondersteboven op een bouwsteiger terecht en viel daarom niet in het water. De man is uit zijn auto geklommen en terug de kade opgelopen. Direct daarna werd hij enige tijd te voet achtervolgd door agenten die hem op de brug in de boeien wisten te slaan. De man was onder invloed van alcohol en vermoedelijk ook drugs, zegt een woordvoerder van de politie. De man is naar het ziekenhuis gebracht ter controle. En vanaf vannacht is de Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel afgesloten voor de komende 4 weken. De brug is een belangrijke verkeersader voor het gebied. Vanochtend gingen de eerste mensen naar hun werk met de waterbus en de watertaxi. En voor sommigen was dat zelfs de eerste keer dat ze überhaupt de overkant zochten met via de boot.
0: Voor het eerst van mijn leven.
14: Voor het eerst?
0: Van mijn leven.
14: Ja. Met de fiets.
0: Naar mijn werk.
15: We hebben ook waterbenen.
14: Ja, en u ook?
15: Oh, waterbenen. Ik sta heen en weer met waterbenen.
14: Dus. Ja, hoe bevalt het er nu toe? Want het is hier al wiebelig.
0: Supergezellig.
14: Lekker.
0: Het is mooi weer, dus we hebben niks te klagen.
15: En we hebben het praatje, hè?
0: Ja.
15: Dat
0: ja.
15: Hebben we in de auto ook niet.
13: De overvaarten gingen allemaal soepel. Het ging niet overal even soepel. Een verslaggever van CKZ vandaag meldt dat de pendelbus die speciaal tussen Kapelsebrug en Algerabrug rijdt enige tijd werd tegengehouden door verkeersregelaars. Met een omweg rijdt de bus nu alsnog. En niet eerder werd er zo weinig water in de Rijn bij Lobith gemeten als nu. De gemiddelde waterafvoer in het afgelopen etmaal was 614 kubieke meter per seconde en naar verwachting is het einde nog niet in zicht, doordat de droogte aanhoudt. Bij het voorgelaagde record in 1947 lag het gemiddelde op 620 kubieke meter per seconde. Dat was op 4 november. Bijzonder is dat deze waarde nu al is bereikt. In de recente droge jaren 2018 en 2022 was de afname van de waterafvoer minder groot. De waterstanden in de rivieren zijn ook in andere Europese landen zorgwekkend laag. En dat leidt tot problemen voor onder meer de scheepvaart en tuinbouw. Ook daalt de waterkwaliteit door de droogte. En dan nog het weer. De dag begint met zonnige perioden. Later wat wolken en kans op een lichte bui. 'S Middags meer zon met een maximumtemperatuur van 24 graden. Vanavond brede opklaringen. De temperatuur daalt naar 17 graden. En morgen zonnig bij 24 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl.
12: De verkeersinformatie voor Zuid-Holland. Die vertraging neemt af op de A12. Daarna richting Utrecht. Er was daar eerder een ongeluk gebeurd. Tussen Voorburg en Prins Klausplein nu nog een minuutje. Twee rijstroken zijn wel dicht, dus hou er wel rekening mee. Ja, natuurlijk, die brug die is afgesloten voor vrachtwagens. Op de 27 Breda gooi ik hem een andere kant op. En nog een brug. Dat is de N3. Dordrecht richting Papendrecht. Een andere kant op natuurlijk ook. Ook de afsluiting dus. Ja, en dat zijn ze op dit moment. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. Praat zo meteen mee in de koffiecorner. En je kunt natuurlijk ook kans maken op een heel erg leuke prijs. Een zomerse prijs. Zo meteen in Koppensneller.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: De prijsfavoriet.

0: eten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op tergasom.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: De boer op.

0: Bob van Hansen bij Radio Rijnmond. Ik wens je een zeer goedemorgen. Op deze zonnige dag, 24 graden. En wat is jouw nieuwtje van de dag? Hè? Praat mee in de koffiecorner over het nieuws dat jou beroert. Of misschien wil je wel alleen gewoon eventjes lekker op je luie reet zitten. En misschien een fotootje sturen van de plek waar je uithangt. Misschien ben je op vakantie ergens in Europa. Nou, ik ben benieuwd naar die foto's hoor. Dus stuur jouw luisterpleisterplaatsfoto maar mijn kant uit. Ja, en de droogte moeten we het natuurlijk even over hebben. Er is een record aan droogte. Toen ik terugkwam van vakantie trof ik het gras aan in een gele kleur waarvan Gogh jaloers op zou zijn geweest. Maar ik laat het maar zo. Maar ja, kan jouw groen op het balkon of in de tuin dit weer nog wel aan? En wat doe je om water te besparen? En moeten sportclubs worden ontzien bij een sproeiverbod? Want vanwege de extreme droogte mag er op veel sportvelden niet gesproeid worden. Het seizoen zou daardoor serieus in gevaar komen. Moeten we voor die sportclubs een uitzondering maken? Ja, en over het weer gesproken, ik ben net terug uit Denemarken. Steeds meer mensen kiezen voor een coolcation. Een vakantie naar een plek waar je iets minder risico loopt op extreme hitte. Hou jij daar ook rekening mee? Nou, laat het me even weten. Open de app. Rechtsboven klik op Ebbons. Groepen sneller. Ja. En we hebben echt een heel mooi, leuke zomerse prijs. We hebben namelijk de enige echte Radio Rijnmond Beach Set. Nee, niet een Beach Set. Een Radio Rijnmond Beach Set. Ergo, een collectors item. Is heel erg leuk om in de wacht te slepen. Maar dan moet je natuurlijk wel weten welke woorden er zijn weggevallen in Koppensneller. En vanaf vannacht is...
1: De brug is een belangrijke verkeersader voor het gebied.
0: Zo, dat is een heel verhaal. Maar goed, vanaf vannacht is er... Ik denk dat er een afsluiting is of iets. Vanaf vannacht is er... voor de komende 4 weken. Wat is er aan de hand? Het gaat om een brug. Je hoort Filip al zeggen, het is een belangrijke verkeersader voor het gebied. Maar over welke brug hebben we het? Welke brug is vannacht afgesloten? A, de Algerabrug. B, de Botlekbrug. Of C, de Merwedebrug. Open de app, rechtsboven klik op Apples. Vierde zomer met Rijnmond, ik laat hem even zien. Hartstikke leuk voor de mensen die zitten te kijken naar TV Rijnmond of de livestream. Kijk, hele leuke beachball set. Kun je nergens kopen, kun je alleen maar winnen. Heel veel succes, dit is Fleetwood Mac. Oh.

Oh, I love it. Justin de Wild en cheerio. Trouwens, ik kan je alvast vertellen dat we morgen 5 na 9 hebben. En die barst van dit soort heerlijke Nederlandstalige platen van die krakers. Ja, van wie, dat ga ik nog niet zeggen. Maar dat moet je morgen maar even beluisteren tussen 9:30 en 9:30. Je bent bij Radio Rijnmond, je bent bij De Boer op. En je kunt meepraten over het nieuws dat je voorbij hoort komen. Hè. Dus zie je iets voorbij komen op de app van Rijnmond. En je denkt, hè? Hoe kan het? Of vind je het juist heel goed? Nou, laat het me weten. Open de app, rechtsboven klikken op App Ons. Dan ben je van harte welkom in de koffiekorner. Heb ik een vers glaasje water voor je klaarstaan? De waterkoeler is rijkelijk gevuld. Je mag ook een theetje nemen hoor. En geniet er natuurlijk van. Top!

Dark Side hoorde je van Alan Walker bij Radio Rijnmond. Je bent bij de boer op. Zometeen ga ik nog maar eens eventjes weer dat fragment laten horen van die gevraagde nieuwsquiz. Hè? Want je maakt daar echt kans op een heel erg leuke zomerse prijs. De enige Radio Rijnmond Beach Set, dames en heren. Tot het nieuws van 10:30. Michel Sardou.

0: Michel Sardou en Les Lacs de Connemara bij Radio Rijnmonde. Zometeen, nee sterker nog, nu al de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen, het is 10:30 geweest. Ik ga eerst even een blik werpen op de wegen. Tenminste, dat heeft de ANWB allemaal netjes voor ons gedaan. En dan kom ik uit op een afsluiting, nou ja, van twee rijstroken. Op de A12, de Haag richting Utrecht, bij knooppunt Prins Klausplein is dat. Er is daar eerder een ongeluk gebeurd, twee rijstroken dicht. Maar ik zie geen vertraging gemeld door de ANWB. Wel vertraging op de A15, vanuit het oosten van het land richting Rotterdam. Tussen afrit Leerdam en knooppunt Gorkum houden daar rekening met 10 minuten extra. Ja, de brug op de 27, hè, Breda-Gorkum, Gorkum-Breda, is natuurlijk dicht voor zware vrachtwagens. Daar hangen nu ook camera's eindelijk, want het werd gewoon massaal genegeerd natuurlijk. En die andere brug is ook dicht. N3 Dordrecht-Papendrecht, dat gaat nog wel even langer duren. Ik geloof nog een maandje of 8,5. Natuurlijk dicht voor zware vrachtwagens. Daar hangen nu ook camera's eindelijk, want het werd gewoon massaal genegeerd natuurlijk. En die andere brug is ook dicht. N3 Dordrecht-Papendrecht, dat gaat nog wel even langer duren. Ik geloof nog een maandje of 8,5. Dus hou daar ook even rekening mee. Maar dat wist je natuurlijk allemaal wel. Maar er is nog een brug dicht. Ja. Het is wat in deze regio. Maar goed, als je onderweg bent, rij voorzichtig. En ik wens je natuurlijk ook een goede reis. Wat biedt het weer voor vandaag? Nou, aangename temperatuur hoor, 24 graden. Vanuit het noordwesten enige tijd bewolking. Nou, die druppel regen, ik zie het niet meer gebeuren. Maar misschien nog wel. Later in de middag vaker die zon die tevoorschijn komt. Het wordt 24 graden. Vanavond een zonnige avond, vannacht een heldere nacht. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen veel zon en droog. In de middag wordt het een graad of 24, net als vandaag. De hoofdpunten van het nieuws. Philip van Es, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het was opeens, ja, daar zijn ze weer. Ja,
0: ja, computer 6.0?
1: Ja, computer 6 heel even 0. Een groepje kinderen heeft aan de Kromme-Zandweg in Rotterdam-Charloes een overleden persoon aangetroffen. Zo meldt een 112-correspondent. Het lichaam lag in de bosjes naast een voetpad op een matras. Rond 8:00 s'avonds deden de kinderen de lugubere ontdekking. De kinderen zagen de persoon zaterdag ook al liggen, maar dachten dat de persoon sliep. Toen de persoon op het matras er een dag later nog steeds lag, hebben de kinderen de politie gebeld. Over de identiteit van de overleden persoon is nog niks bekend. En de politie heeft een 28-jarige man aangehouden nadat hij van de Botlekbrug afreed. Nou, we hebben wat met bruggen vandaag.
0: Ja, het is wel.
1: De man was op de brug gestopt. Daarna gingen de slagbomen naar beneden en ging de brug omhoog. Nadat de man, die uit het Friese Kochelanden komt, een tijdje gewacht had, gaf hij gas toen de brug open stond. De man kwam met zijn auto ondersteboven op een bouwsteiger terecht en viel daarom niet in het water. De man is uit zijn auto geklommen en terug op de kade gelopen. Direct daarna werd hij enige tijd te voet achtervolgd door agenten die hem op de brug in de boeien wisten te slaan. De man was onder invloed van alcohol en vermoedelijk ook drugs, zegt een woordvoerder van de politie. De man is naar het ziekenhuis gebracht ter controle. En dat op de dag dat de Dukes of Hazzard acteur Ben Jones is overleden.
0: Ach! Dukes of Hazzard?
1: Ja, nou ja, die sprong ook over brug heen.
0: Die sheriff.
1: Ja.
0: Zij kregen het portier toch niet open?
1: Nee, zeker eigenlijk.
0: Dat
1: is
0: een mooie, rode Amerikaanse wagen. Klommen ze altijd uit het raam.
1: Nou ja. Misschien is het een ode aan de man die monteur Cooter Davenport speelde.
0: Fantastisch was dat, ja. Ja, heel leuke serie. Ja, die ga ik weer even terugkijken.
1: Ja, ben blij dat je op een idee hebt gebracht.
0: Ja, absoluut. Dankjewel, Philip.
1: Alsjeblieft.
2: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
0: Met nu Lenny Kravitz.
2: Radio met een grote R.

say. Olivia Rodrigo, een stupid song. Ja, alsof je bij haar gewoon op de bank zit, hè? Want ze neemt je echt mee in haar levensverhaal, haar liefdesstory. Ze is zo verliefd dat ze eigenlijk

0: niet meer goed onder woorden kan brengen met zinnen als I'm a car speeding down the boulevard without a break en dat soort dingen. Komt trouwens van een uitstekend album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Lovende kritieken voor het nieuwe album van Olivia Rodrigo. Ga jij daar straks vandoor met die leuke beachball set, die beach set van Rijnmond. Dat is een collectors item. Ja, want het is niet een beach set die je gewoon eventjes uit het schap haalt. Nee, het is de Radio Rijnmond beach set. Die wil je hebben. En je maakt ook nog eens een keer kans op de maandprijs. Hè? Dat was ik net helemaal vergeten te vermelden. Maar de maandprijs is een avond met al je vrienden in een heuse privébioscoop. Dat is echt wel een serieuze prijs. Maar die beach set, ja, die wil je natuurlijk ook in de wacht slepen. Nou, hier komt het fragment. Ik laat je een fragment uit het nieuws horen van vanochtend. En dat koffieapparaat, dat zit er hinderlijk doorheen.
1: En vanaf vannacht is...
0: Ja. Ja. Zo.
2: De brug is een belangrijke verkeersader voor het gebied.
0: Oh, ja. Ik denk, dat is een flink bakkie. Maar goed, welke woorden zijn er weggevallen? Welke brug is vannacht afgesloten? Want daar gaat het om. A, de Algrabrug. B, de Botlekbrug. Of C, de Merwedebrug. Open de app, rechtsboven klik op app ons. Heel veel succes.

Lisa Stansfield en All Around the World bij Radio Rijnmond. Oetse liet even wat van zich horen. Die maakte de luisterpleisterplaats bekend. Goedemorgen vanuit Schotland. We zijn op vakantie. We staan in Fort William met de camper. En we luisteren elke dag naar jullie programma. Groet van Yvonne en Oetse. Nou, dat is leuk. Ja, je vakantieluisterpleisterplaats is ook van harte welkom. En je mag er ook een fotootje bij sturen. Artemis die zei net tegen mij in de keuken. Ruud, ik heb geen probleem met het water vanwege die droogte. Want ik heb mijn tuin voor en achter ruim 30 jaar geleden vol met Nederlandse struiken gezet. Die kunnen wel wat hebben. Niet alleen wat betreft de kou, maar ook wat betreft de droogte. Dus ik sproei mijn tuin absoluut nooit. Gewoon niet nodig. Wel heb ik na jaren worstelen met telkens een nieuwe grasmat 13 jaar geleden een echt lijkende kunstgrasmat in de tuin gelegd. En dat scheelt ook sproeien. Ja, daar zit misschien wel wat in. Als ik niet meer thuis kom zometeen, dan kijk ik tegen die gele vlakte aan. Ja, dit valt ook gewoon niet tegenaan te sproeien. Ja, dus heb je last van waterschaamte? Laat hem even weten. Open de app rechtsboven, klik op Apples. En wat doe jij om je tuin, hè, zoals bijvoorbeeld Artemis heeft gedaan, om toch een beetje weerbaar te maken tegen die extreme droogte? Want daar gaan we waarschijnlijk wel vaker mee te maken krijgen. En trouwens, vanwege die droogte mag er op veel sportvelden niet gesproeid worden. Het seizoen zou daardoor in gevaar komen. Mijn vraag aan jou is, zouden sportclubs een ontheffing moeten krijgen als het gaat om het besproeien van velden? Laat je mening horen, of natuurlijk je eigen nieuws. Open de app, rechtsboven klik op Apples en dan zie ik je zo in de koffiecorner.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
4: En dat zal in Vlaardingen toch niet gebeuren? Dan heb je wel een probleem.
3: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
3: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
9: Geeft ruimte. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Mlati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
14: In de Ridderkerk is het 23 graden. Goedemorgen, ik ben bij Rijnmond. Het is bijna 11 uur en praat mee in de koffiecorner over het nieuws dat je voorbij hoort komen. Het gesprek van de dag, dat voer je in dit programma in De Boer op. En je maakt ook nog eens een keer kans op een heel erg leuke prijs. Want de nieuwsquiz spelen we ook. En dit uur is de ontknoping. En we gaan even gluren bij de buren. Dat doen we bij de collega's van de WOS. Nou, dat en meer zometeen. Natuurlijk ook lekkere muziek. Eerst het laatste nieuws, Philip van Es. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. De politie heeft een 28-jarige man aangehouden nadat die van de Botlekbrug is afgereden. De man was op de brug gestopt, daarna gingen de slagbomen naar beneden en ging de brug omhoog. Nadat de man uit het Friese Koggenlanden een tijdje gewacht had, gaf hij gas toen de brug open stond. De man kwam met zijn auto ondersteboven op een bouwsteiger terecht en viel daarom niet in het water. De man is uit zijn auto geklommen en terug op de kade gelopen. Direct daarna werd hij enige tijd te voet gevolgd door agenten die hem op de brug in de boeien wisten te slaan. De man was onder invloed van alcohol en vermoedelijk drugs, zegt een woordvoerder van de politie. De man is naar het ziekenhuis gebracht ter controle. En nu de Euromast weer open is, leek het erop dat de fluittoon die in juni tot consternatie leidde rondom de toren was verdwenen. Maar vannacht was de fluittoon weer terug, zo meldt het DCMR. In totaal kwamen er sinds 10 uur gisteravond 15 meldingen binnen van geluidsoverlast rondom de mast. Het is de vierde keer dat er veel meldingen binnenkomen. En dit keer komt het vermoedelijk van kabels die aan de mast hangen. De Euromast is verzocht een blijvende oplossing te verzinnen. En het schandaal rondom de grafdelver die kostbare spullen uit de graven op de algemene begraafplaats aan de Kerkhoflaan in Den Haag heeft geroofd, is vermoedelijk groter dan vooraf gedacht, meldt Omroep West. Het Openbaar Ministerie denkt dat de 60-jarige man niet alleen heeft gehandeld. De politie verhoort twee collega's van de man, die worden verdacht van het witwassen en verkopen van waardevolle spullen die van de begraafplaats afkomen. Sinds 2023 zou de man allerlei spullen hebben ontvreemd uit graven, zoals sieraden en gouden vullingen. En ruim 30 jaar na de moord op Tupac Shakur gaat vandaag in Las Vegas het proces tegen Dwayne Davis van start. Hij is de enige die ooit is aangeklaagd voor de dood van de Amerikaanse rapper. Davis wordt verdacht van het organiseren van de schietpartij en het leveren van het moordwapen. Tupac werd op 7 september 1996 doodgeschoten nadat hij een bokswedstrijd van Mike Tyson had bezocht. Davis heeft in zijn eigen memoires aangegeven bij de schietpartij aanwezig te zijn geweest, maar ontkent nu alle betrokkenheid. Tegen hem is levenslang geëist. En dan nog het weer. De dag begint met zonnige periode, later wolken en kans op een lichte bui. 'S Middags meer zon met een maximumtemperatuur van 24 graden. Vanavond brede opklaringen. De temperatuur daalt naar 17 graden. En morgen zondag bij 24 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
14: Dan de ANWB verkeersinformatie. Er zijn twee rijstroken dicht in de buurt van het Prins Klausplein bij Den Haag. De A12 Den Haag richting Utrecht, daar heb ik het over. Ik zie nog geen vertraging gemeld, maar goed, wel twee rijstroken dus dicht. Dan wel vertraging op de A15 vanuit het oosten van het land richting Rotterdam. Tussen Afrit Leerdam en knooppunt Gorkum. Een kwartier ben je daar langer onderweg. Ja, de brug bij de 27 Breda-Gorkum. Gorkum-Breda is dicht voor die zware vrachtwagens natuurlijk. Er hangen nu ook camera's om echt te zien of die brug ook echt niet gebruikt wordt door vrachtwagens. En er is natuurlijk ook flink werk aan de winkel voor de brug Dordrecht-Papendrecht. Papendrecht is een brug. Dordrecht-Papendrecht, Papendrecht-Dordrecht. Ja, dat gaat nog wel even duren. Ik geloof, april 2027 moet dat allemaal een beetje gereed zijn. Dus ik noem hem nog een paar keer, maar daarna is het wel een beetje klaar. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. Geniet zo meteen van de spindokters. En geef je geluk ook een beetje een spin. Want zo meteen de ontknoping van de nieuwsquiz. Maar ik ga eerst nog eventjes zo meteen een hint geven.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
17: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
19: Hoppa!
18: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: 3-sterrenslot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
20: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
21: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
21: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
22: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
23: Ik doe het voor gezonde nieren.
24: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
25: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
26: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
27: Dit is Radio Rijnmond.
28: De boer op. Ruud.

0: daarop gedanst. Begin jaren 90, 1993. Een mooi zomer. Was het eigenlijk wel zo? Dat zeg ik gewoon maar zomer. Two Princes hebben het over. Van de Spin Doctors. Het album Pocket Full of Kryptonite. Ja, we weten het, hè? Kryptonite, dat is het spul waar Superman niet tegen kan. Bij Radio Rijnmond in de Boer op deel 3. Met dit uur de ontknoping van de nieuwsquiz. Ga ik zo meteen nog eventjes met je doornemen. Ik kreeg trouwens Ad net bij mij in de koffiecorner. En die wilde wel iets zeggen over de droogte. Ik heb gisteravond mijn tuintje gesproeid. Een heel uur. Die kan er voorlopig wel weer tegen. Maar ik bespaar wel water door minimaal douchen. En ik vang douchewater op om bijvoorbeeld de wc door te spoelen. Tanden poetsen met de kraan dicht. Wc alleen na de grote boodschap doorspoelen. Kleine boodschap, eventueel een beetje bleek erbij. Afwas met de hand, afwaswater om wc door te spoelen. Auto niet laten wassen. En een wasmachine met volle trommel met weinig water. Maar trouwens, ik vind dat de sportvelden geen vrijstelling moeten krijgen. Iedereen heeft wel een excuus, zei Ad net tegen mij in de koffiecorner. Wil je ook mee praten over de droogte? Of je last hebt van waterschaamte? Of je wil een heel ander onderwerp aan de man brengen? Nou, kom even langs. Hè. Open de app, rechtsboven klik op app ons. En dan sta je als bij toverslag sta je naast me in de koffiecorner. En die app kun je ook gebruiken op de valreep voor de nieuwsquiz. Groepensneller. Ja. Je wil me hebben. Natuurlijk wil je me hebben. Ik heb hem net even laten zien op de livestream en op TV Rijnmond. Die beach set van Rijnmond. Dus niet een beach set die je gewoon overal kan kopen. Nee, een beach set van Radio Rijnmond. Dus een collectors item. En als je die beach set in de wacht sleept, maak je ook nog kans op de maandprijs. Eind augustus gaat die eruit. Een avond met al je vrienden in een privébioscoop. Ja, dus er staat wel wat op het spel. Nou, ik laat je het fragment nog maar een keer horen. Welke woorden zijn er weggevallen?
1: En vanaf vannacht is...
0: Ja. Zo.
2: De brug is een belangrijke verkeersader voor het gebied.
0: Dat is een heel verhaal. Maar het gaat dus om een brug. Het gaat om een brugafsluiting. Welke brug is vannacht afgesloten? Welke woorden zijn er weggevallen? A. De Algarabrug. B. De Botlekbrug. Of C. De Merwedebrug. Wie het weet mag het zeggen. Misschien ben jij dat wel. Dan hoop ik je zo meteen te spreken. Eerst eventjes toegang geven in de studio aan een of andere groene kikker met een gitaar.

0: With the MC en Bees and Honey en Show Me Love. En dat is allemaal bij Radio Rijnmond in De Boeren.
1: Oppersneller.
0: Paste net in de studio. Ja. Wie gaat er vandoor met die leuke beatset van Rijnmond? Maakt kans aan het einde van deze maand ook op de maandprijzen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik laat nog even de opgave horen.
2: En vanaf vannacht is...
0: Heel verhaal.
2: De brug is een belangrijke verkeersader voor het gebied.
0: Ging dus om een brug. Welke brug is er vannacht afgesloten? A, de Algra-brug, B, de Botlekbrug of C, de Merwedebrug? Anja, goedemorgen, wat denk je?
3: Goedemorgen, met Anja van Brugge.
0: Hallo. Wat denk je?
3: De Algra-brug.
0: De Algra-brug. Laten we eens even kijken of dat correct is en tevens juist.
2: En vanaf vannacht is de Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel afgesloten voor de komende 4 weken.
0: Ja. Nou, sommigen applaudisseren daar niet voor, want het is natuurlijk wel weer gedoe. Ik meen te horen dat je onderweg bent. Waar hang je uit, Anja?
3: Nou, ik sta nu thuis voor de deur, maar ik ben even heel vrolijk naar de kringloop en de stort geweest, want ik ben aan het ontspannen.
0: Oh, dat is zo heerlijk!
3: Ja, dat is zeker heel.
0: Ik wou dat ik dat kon, want ik krijg wel heel vaak kritiek hoor, van mijn levenspartner. Die zegt, leuk hoor, Ruud, je eigen zolder, maar het moet geen opslagplaats worden. Maar jij kan dat gewoon.
3: Ja, ik heb gewoon een heel goed motto. Iets wat je een jaar of twee echt niet aangeraakt hebt of niet gebruikt hebt, opruimen.
0: Ja, dat zegt Britt ook altijd tegen mij, Anja.
3: Ja, nou, dat is heel makkelijk. Je doet de plek van je auto open, gooi alles erin en breng alles weg.
0: Hey, wat heb je de deur uit gedaan trouwens?
3: Ik heb oude LP's de deur uit gedaan die bekrast waren. Want ik heb ze eerst allemaal af zitten luisteren. Oh. Dus nou ja, die mogen naar de stort, want die zijn echt niks meer waard.
0: Nee.
3: Oude boeken, allemaal overbodig glaswerk heb ik de deur uit gedaan.
0: Ja.
3: Oud hout. Ja, weet je, je kan alles wel bewaren, maar wat moet je ermee?
0: Ja, nee, maar dat klinkt heel goed. Weet je wel wat listig is van naar de kringloopwinkel gaan? Dat je natuurlijk ook even gaat kijken of er misschien iets anders leuk is.
3: Nee.
0: Nee? Wat ben jij gedisciplineerd, Anja?
3: Dat heb ik vandaag dus echt niet gedaan. Hoe moeilijk dat soms ook is.
0: Nou, ik hoop wel dat die beatset gewoon een vast plekje krijgt in jouw collectie. Want dat is wel leuk om te verzamelen. Ja, toch? Hè?
3: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Nou, ga lekker verder met ontspullen en maak er nog een mooie dag van, hè?
3: Ja, ik moet even blijven hangen zeker.
0: Nee hoor, je wordt zo meteen teruggebeld door mijn lieftallige collega. Die gaat alles noteren. Dat komt helemaal goed.
3: Okay,
0: kun jij verder met ons spullen? Nee, we willen je zo kort mogelijk belasten.
3: Dank je wel, hè.
0: Dag Anja.
3: Dag.
0: Hoi. Zometeen George Michael. Hier is Jamie Cullum op het podium. Everlasting Love.

0: Monkey van George Michael bij Radio Rijnmond. Bijna 11:30. Goedemorgen, ik ben bij de boer op. Neem even je mee met de verkeerssituatie in Zuid-Holland. Want dat wordt natuurlijk altijd nauwlettend in de gaten gehouden door de ANWB. En dan zie ik al snel dat er nog steeds wat vertraging is op de A15... vanuit het oosten van het land richting Rotterdam tussen Leerdam en Gorkum. Hou daar rekening met 10 minuten vertraging wegens bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En er is wat lading van een vrachtwagen gevallen, vermoed ik. De A15 in Rotterdam richting Europoort, tussen knooppunt Vaanplein en Rotterdam-Charloos, daar is de rechterrijstrook afgesloten. Ja, en sowieso vrachtverkeer op de 27 is niet welkom. Breda, Gorkum, Gorkum, Breda natuurlijk. En de 29 is erbij gekomen. Ik vermoed zomaar vakantieverkeer. Berg op Zomer richting Rotterdam, tussen Willemstad en afrit Numansdorp. Daar een ruim 5 minuten vertraging. En de A29 Rotterdam richting Berg op Zoom, tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein 5 minuten. Of is het een brug die open staat? Nou ja, over bruggen gesproken. De brug, de Papendrechtse brug, Dordrecht, Papendrecht, Papendrecht, Dordrecht is dus ook afgesloten. Gaat nog wel even duren. Ze hopen klaar te zijn, strikt door te knippen op 21 april volgend jaar. Het weer voor Zuid-Holland. 24 graden staat er op het menu vandaag. En het ziet er allemaal aardig uit hoor. De zon komt steeds vaker en vaker tevoorschijn. 24 graden dus. Vanavond een zonnige avond. Vannacht brede opklaringen. Blijft droog. Koelt af naar een graad of 12. Morgen hetzelfde verhaal een beetje. Ook 24 graden. Veel zon en droog. In de middag wordt het maximaal 24 graden. Dus morgen de komende dagen volop zon. Dat is wel mooi. Ook vanwege die zonsverduistering natuurlijk. Maar goed, als die niet verduisterd is. Droog donderdag, vrijdag. Tropisch heet. Middagtemperatuur oplopend naar 33 graden op donderdag in Zuid-Holland. De hoofdpunten van het nieuws. Philip van Es, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De politie heeft een 28-jarige man aangehouden nadat hij van de Botlekbrug afreed. De man was op de brug gestopt. Daarna gingen de slagbomen naar beneden en ging de brug omhoog. Nadat de man uit het Friese Kochelanden een tijdje gewacht had, gaf hij plotseling gas toen de brug open stond. De man kwam met zijn auto ondersteboven op een bouwsteiger terecht en viel daarom niet in het water. De man is uit zijn auto geklommen en terug de kade opgelopen. Direct daarna werd hij enige tijd te voet achtervolgd door agenten die hem op de brug in de boeien wisten te slaan. De man was onder invloed van alcohol en vermoedelijk drugs, zegt een woordvoerder van de politie. De man is naar het ziekenhuis gebracht ter controle. De twee 18-jarige jongens uit Den Helder die zijn wel op een heel pijnlijke manier gevlucht voor de politie. De twee braken in een winkelcentrum in Den Helder. Daar renden de twee er vandoor toen ze de politie zagen. Beide heren doken vervolgens de bosjes in. Alleen bleek de schuilplaats een wespennest te zijn.
2: Sorry.
1: Allebei de mannen werden vrij snel aangehouden, maar moesten eerst medisch gecontroleerd worden voordat ze mee konden naar de cel.
2: Dit is echt een Donald Duck verhaal, weet je wel? Dit is, dat je de bosjes springt en dan er weer uitspringt met zo'n bijenzwerm achter je aan.
1: Nou, dat is letterlijk wat hier gebeurd is. Ja. En wie in Mallorca op vakantie is, alvast sterkte, want de lokale bevolking die zijn helemaal klaar met het massatoerisme op het eiland. Ja. Duizenden inwoners protesteerden dit weekend vooral tegen de huizenprijzen. Volgens de actievoerders drijven toeristen de vastgoedprijzen op, waardoor locals geen betaalbare woningen meer kunnen vinden. De Balearen, waar ook Menorca en Ibiza onder vallen, zagen vorig jaar 19 miljoen toeristen voorbij komen. Een derde van alle vastgoedtransacties wordt gedaan door buitenlandse kopers. Daardoor is de prijs voor een woning in Mallorca sinds 2015 bijna verdubbeld, zonder inflatiecorrectie. Mm-hmm. 2 weken terug protesteerden zo'n 25.000 demonstranten in Palma, de hoofdstad van Mallorca. En dat liep toen uit op rellen.
2: Ja, ik zeg maar wel, want je hebt het volgens mij over 2 typen. Mensen die dus daar iets gaan kopen en mensen die daar gewoon op vakantie gaan. Maar beide groepen zijn nou niet echt.
1: Zij zien vooral dat de toeristen vaker terugkomen. Die dan denken, ach, het is hier zo heerlijk toeven. En dan wat gaan kopen.
2: Zou jij naar Barcelona gaan? Want daar is ook geprotesteerd bijvoorbeeld. Zou je nu nog naar Barcelona gaan of zou je je opgelaten voelen?
1: Een beetje opgelaten toch?
2: Ja, dat heb ik dus ook.
1: Dus dat probeer ik nog maar te vermijden.
2: Ja. Nou ja, goed, ook een mooie vraag aan jou. Probeer jij sommige steden waar geprotesteerd wordt tegen het massatoerisme een beetje te mijden?
1: In Vlaardingen heb je ook prachtige toeristische trekpleisters.
2: Hey, je zag het, hè? De New York Times die had een lijstje gepubliceerd. Ga niet naar Amsterdam, maar Haarlem is ook leuk.
1: Nou, daarom. Ja, okay. Precies. Ja,
2: goed. Laat het even weten. Open de app rechtsboven, klik op Apple.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: De boer op.
2: Met nu de Sugar Babes.

0: Stella Lefty en Boston bij Radio Rijnmond in De Boerel. Het is 11:30 geweest. Dat betekent dat we altijd even gaan gluren bij de buren. En dat doen we met een van de omroepen die onze regio rijk is. En dat zijn er heel veel. En daar hebben we mooie samenwerkingen mee. En dat uitzicht bijvoorbeeld in het gezamenlijke tv-programma Lokaal. En we wisselen natuurlijk ook nieuwsberichten uit. En deze keer steek ik mijn licht op in het splitternieuwe pand van de WOS. En ik spreek daar met verslaggever-programmamaker Boudewijn. Boudewijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Ja, jullie zijn verhuisd, hè?
1: Ja, het is echt. We zaten in een pand wat erg oud was.
0: Wat een leuk pand. Het was een oud schoolgebouw volgens mij, toch?
1: Ja, dat klopt, ja. Ja, klopt. Maar weet je wat het is? Als je natuurlijk verhuisplannen hebt, dan ga je er niet zoveel meer aan doen.
0: Nee.
1: En iedere keer zouden we gaan verhuizen en dat ging weer niet door. Ja. En uiteindelijk, ja, dat pand wordt dan steeds slechter, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar het was wel een mooi en leuk pand.
0: Ja, maar jullie zitten nu echt een heel modern pand, hè? Bij de Horti, geloof ik. Dus dat is ook volgens mij een pand waar allerlei innovatieve zaken plaatsvinden.
1: Ja, klopt. Het is een soort het beursvloer lijkt het ook wel als je binnenkomt. Er zit zelfs een school in. Het is enorm groot. Ja. En het leuke aan dit gebouw is dat het heel centraal ligt. Dus we zijn heel snel in Schipluiden, heel snel in Maassluis, maar ook heel snel in Monster bijvoorbeeld.
0: Ja, precies. Want ja, jullie hebben het centgebied Delfland en het Westland, Midden-Delfland. Wat zijn een beetje de zaken waar jullie op de redactie nu mee bezig zijn?
1: Ja, vandaag hebben we het over een druivenkwekerij Nieuw Tuinzicht. Vorig jaar hadden zij een hele grote storing op de heetste dag van het jaar. Waardoor de ramen gingen dicht. En echt als je de foto's ziet, de druiven waren allemaal verschrompeld. Heel de kas was van de oogst verloren.
0: Ja.
1: En we dachten, joh, weet je wat, we gaan eens kijken hoe het er nu bij staat. Ja. En ze hebben nu wel lekkere druiven, dus dat is wel leuk.
0: Ja, want de ondernemer is dus gelukkig niet kopje onder gegaan. Want dat lijkt me echt voor een ondernemer echt een drama als je complete oogst naar de vaantjes gaat.
1: Ja, gelukkig hebben ze nog een teelt ernaast. En dat heeft het een beetje kunnen opvangen. Ja, ja. Maar het is inderdaad niet zo fijn. En,
0: Sowieso een uitdaging, hè, Boudewijn? Want ik zie bij jullie op de site ook. Hè, die glastuinbouw die wil alternatieven voor het sproeiverbod in Delfland. Ja, iedereen die heeft ermee te maken. Ook bij jullie.
1: Ja, klopt. Tuinders die hebben afgelopen week natuurlijk te horen gekregen, eigenlijk vorige week al, dat ze niet uit de sloot water mogen halen. Oppervlaktewater noemen ze dat.
0: Ja.
1: En dat mocht tot vorige week woensdag om 12:00 s'nachts. En toen hebben ze echt met pompen zoveel mogelijk water uit de sloot gehaald. Dus ze kunnen nog een paar dagen vooruit, maar het is wel nijpend. Maar het Hoge Hemelschap is nu wel bezig met een oplossing. Ze bekijken 3 mogelijkheden om toch de tuinders te hulp te schieten. Want dat gaan echt miljoen. Gaat eraan.
0: Ja. Wat zijn nog andere zaken waar jullie mee bezighouden?
1: Wij zijn ook nog bezig met de Maassluisse kinderboerderij. Dat is die ligt in het Lepelaarsplantsoen. Kinderboerderijen en vrijwilligers.

0: Dus dat is een beetje lastig. Mm-hmm. En er worden ook wat vernielingen gepleegd. Dus ja, ze zijn met de gemeente aan het kijken wat ze nu moeten gaan doen. Want ze hadden eerst 4 kinderboerderijen, die stichting. En nu zijn er nog maar eigenlijk 2 over. Mm-hmm. Dat is jammer. En ja. Ik snap niet dat mensen vernielingen aanrichten.
1: Daar begrijp ik ook werkelijk niks van. Jongen. Ja, want je ontneemt zoveel mensen het plezier van zo'n kinderboerderij, toch? Ja.
0: Precies, inderdaad.
1: Nou, nog één dingetje dan? Of,
0: ja, nog iets heel leuks. Het nummer ken je wel. De zon zien zakken in de zee.
1: De zon zien zakken in de zee. Ja, zeker hoor.
0: Ja, en nu heb je dus ook in de Lier heb je de Lee.
1: Ja.
0: En die hebben mensen dus een clip gemaakt. De zon zien zakken in de Lee.
1: Ah, wat goed zeg. En natuurlijk ook een beetje geënt op de zonsverduistering van komende woensdag.
0: Nou, dat niet. Nee, het gaat meer eigenlijk om de local swim. Die aankomende zaterdag is, want voor ALS. Dan gaan ze door die Lee heen zwemmen.
1: Ja, ja.
0: En vanavond gaan ze alvast een videoclip opnemen. De zon zien zakken in de Lee. Ja. Dus daar zijn we bij.
1: Oh. Nou goed, als het uit is, dan wil ik dat wel even horen. Dankjewel, Boudewijn. En nou, veel plezier op je splinternieuwe werkplek, hè?
0: Dankjewel.
1: Dag, Boudewijn. Boudewijn Mostaat, programmamaker. En natuurlijk ook verslaggever bij de WOS, de omroep voor het Midden-Delfland en het Westland. En morgen gaan we weer eens kluren bij een andere buur. Je bent bij Radio Rijnmond, je bent bij De Boer op zometeen 10cc. Maar eerst Robert Palmer en Mercy, Mercy, Mercy Me.

The Things We Do For Love. Dat kan heel ver gaan, hè? Dat weet je. Soms zijn mensen echt hopeloze romantici en dat kan wel eens gekke dingen opleveren. The Things We Do For Love, Tennessee, hoorde je bij Radio Rijnmond. Astrid vroeg zich gewoon af waar dan ik naar vakantie toe ben geweest. Nou Astrid, ik heb een coolcation genomen, oftewel Denemarken ben ik naartoe geweest. En Dick die zegt ook goedemorgen vakantieganger. Ik ben blij dat ik aan de goede kant van de Algra-brug woon. Ja, en Bram die stuurde mij weer een foto met lekkernijen. Hij zei net tegen mij, fijn dat je weer terug bent. Ik ben weer lekker aan het van kokkerellen. Vandaag een tartatin met perzik. En ik zie die foto, ik zie die snijplank, ik zie die bakvorm en ik ben nu alweer jaloers. Theo zei trouwens net tegen mij, Ruud, is het geen idee met deze droogte om de datacenters even uit te zetten voor waterbesparing? Ja, het is gewaagd, maar waarom niet eigenlijk? Ja, ik bedoel, anderen moeten ook rekening houden. Dus misschien moet chat even zeggen van jongens, ik kan even geen vragen beantwoorden, want ik heb ook een watertekort. Hè? Het is ook een manier om de natuur een klein beetje, of het klimaat een klein beetje te ontzien. Hè? Want die datacentra die schijnen heel veel te slurpen. En toch maken we er met z'n allen massaal gebruik van. Van de week was chat even uitgevallen. Toen dacht ik, oh ja, het is goed om zelf te blijven nadenken. Zometeen ga ik praten met Erik Lemmers over lunchbreak. Maar tot die tijd, Love Unlimited.

0: Love Unlimited hoorde je. En I'm so glad that I'm a woman bij Radio Rijnmond. Mijn bril zit helemaal scheef. Ja, ik doe mijn koptelefoon op. Vergat dat er eentje, dat er een bril maar zat. Zo, ik heb het hier allemaal opgelost. Hè? Heb je er nog geen last van, Erik? Hoe doe je dat toch?
1: Lenzen. Gewoon lenzen. Nou ja,
0: je hebt geen dichtbijlenzen.
1: Ja, nee, dat klopt. Maar ik zit wel tegenwoordig zo soms te kijken. Maar ik vind het fijner dan een leesbril. Dat op en afzetten, dat vind ik
0: ook. Daar ben ik helemaal gek van.
1: Ja.
0: Maar voor veraf kun je dat oplossen, maar voor dichtbij toch niet?
1: Jawel, je hebt zelfs van die, hoe noem je die lees, die combinatie. Ja. Hoe heet dat nou?
0: Farifocus.
1: Farifocus! Dat is volgens mij gewoon een merknaam, maar niet uit. Ja, maar daar heb je ook lenzen voor, volgens mij.
0: Ik vind het zo erg om het woord farifocus.
1: Ja, dat klinkt wel heel erg.
0: Er zei iemand tegen mij van, ja, want ik ben steeds mijn bril kwijt hier, dus ik heb er iets van 6. En toen zei Jolie, mijn collega, die zei, ja, maar je hebt ook van die touwtjes, dat je hem om je nek kan hangen. Ik zei, Jolie, als je me daarmee ziet rondlopen, dan moet je even met personeelszaken.
1: Precies, want ik bedoel,
0: dan gaat het
1: niet
0: goed.
1: Hele snelle DJ die dan met zo'n touwtje.
0: Godsamme. Maar goed, zometeen lunchbreak. Wat zit er allemaal in de lunch?
1: Ik ga het hebben over dat is ook onze leeftijd. Een tool, een digitale tool die je kan helpen. Als je een bevolkingsonderzoek voor darmen hebt gehad, darmkanker, krijg je boven de 55 of 57.
0: 55. Of zo. Ze zijn ook heel erg doortastend. Hè? Ik was vorig jaar 55 geworden. En 2 dagen later lag het setje op de keukentafel.
1: Pijn, gefeliciteerd.
0: Ja, pijn hoor, overheid.
1: Hier is die.
0: Ja, hier is
1: nou ja,
0: die,
1: ja. Het is toch
0: maar het is wel belangrijk.
1: Om het zo snel mogelijk te weten.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar sommige mensen moeten dus een onderzoek daarna hebben. En dat is natuurlijk niet zo heel fijn. Dat is een coloscopie.
0: Ja.
1: En daar kun je je bij het Erasmus MC tegenwoordig digitaal op voorbereiden. Dus je hoeft niet naar het ziekenhuis, geen consult. Maar dat gaat gewoon met een digitale tool, waarbij dus een arts, als een actrice als arts jou vertelt, of als verpleegster, hoe het allemaal in zijn werk gaat.
0: Op zich is dat wel prettig, want dan kun je dan tot je nemen. Want ik heb altijd bij het in een ziekenhuis, dan geven ze zoveel informatie.
1: Ja,
0: gaat allemaal langs
1: je bent het allemaal kwijt.
0: Ja, precies.
1: Nou, maar dan kan je allemaal net zo vaak weer beluisteren als je wilt. Dus dat is heel goed.
0: En de lunchplaat?
1: Lunchplaat gaat over een hereniging van 2 katten. 2 broertjes van elkaar. Die 17 jaar geleden, of nog eerder eigenlijk, elkaar kwijt zijn geraakt. Maar vooral het baasje is de kat die ze had kwijtgeraakt. Is daarna verhuisd naar de andere kant van het land. Maar door de bosbranden in Bordeaux is die kat teruggevonden. Want ze hadden een chip gevonden. Vrijwilliger heeft die uit zo'n naastmeulend terrein gehaald. De chip gecheckt. Blijkt dat die 17 jaar geleden verdwenen was. En nu dus teruggebracht.
0: Ontduikt in Bordeaux?
1: Ja. In Bordeaux. Ja, niet opgedoken, want die persoon is later verhuisd.
0: Okay.
1: En dus nu naar Dijon.
0: Ja.
1: Maar zij heeft een ander katje uit datzelfde nest geadopteerd later. En dus nu zijn er 2 broertjes en de eigenaar, die dus met z'n allen weer bij elkaar
0: komen. Er hoort een goede plaat bij. Dus welke plaat kun je hierbij verzinnen?
1: Nou, ja.
0: Volgens mij komt dat wel goed. Open de app en klik op.
1: App ons.
0: Zometeen lunchbreak met Erik.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
6: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
7: Hij is onderweg.
6: Wie?
7: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
6: Top. Koffietje, ik trakteer.
7: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet 1, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
12: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
13: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
12: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salaris. 450 gram, 2,79.
1: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Sophie Alice Baxter was ons een onbekende toen dit nummer in 2000 uitkwam wat ik zo ga draaien. Maar ze streed met die collab met DJ Spiller wel om de nummer 1 positie met Victoria Beckham van de Spice Girls. Dus dat onbekende dametje, dat won. Zometeen hoor je de hit die daarvoor zorgde. Maar nu eerst het Radio Rijnmond nieuws. Philip van Es, goedemiddag Philip.
14: Goedemiddag. De parkeergarage in Dordrecht die vrijdagavond hals over kop werd gesloten, blijft dicht, zo laat de gemeente Dordrecht weten. De garage aan de Visstraat toonde vrijdag opeens een grote scheur op de bovenste verdieping. De constructie is op de plek van de scheur ernstig verzwakt en daarom zijn er stempels geplaatst als tijdelijke ondersteuning. Direct gevaar is geweken, toch mogen er geen auto's meer parkeren. De gemeente zegt geen risico te kunnen nemen. Er staat nog 1 auto in de parkeergarage. En de politie heeft een 28-jarige man aangehouden nadat hij van de Botlekbrug afreed. De man was op de brug gestopt, daarna gingen de slagbomen naar beneden en ging de brug omhoog. Nadat de man uit het Friese Kochelanden een tijdje gewacht had, gaf hij plotseling gas toen de brug open stond. De man kwam met zijn auto ondersteboven op een bouwsteiger terecht en viel daarom niet in het water. De man is uit zijn auto geklommen en via de steiger terug de kade opgelopen. Direct daarna werd hij enige tijd te voet achtervolgd door agenten die hem op de brug in de boeien wisten te slaan. De man was onder invloed van alcohol en vermoedelijk drugs, zegt de woordvoerder van de politie. De man is naar het ziekenhuis gebracht ter controle. En de restauratie van de torenspits van het historische monument het Schuurkerkje in Maassluis duurt langer dan verwacht, zo meldt de WOS. De toren verkeert in slechtere staat dan gedacht en daardoor moet het onderstel volledig vernieuwd worden. Er zijn speciale materialen nodig om het onderstel te kunnen maken. De gemeente hoopt dat de toren in het laatste kwartaal van dit jaar gereed is, maar houdt rekening met uitstel. En het schandaal rondom de grafdelver die kostbare spullen uit graven van de algemene begraafplaats aan de Kerkhoflaan in Den Haag heeft geroofd is vermoedelijk groter dan vooraf gedacht, zo zegt Omroep West. Het Openbaar Ministerie denkt dat de 60-jarige man er niet alleen in heeft gehandeld. De politie verhoorde 2 collega's van de man die worden verdacht van het witwassen en verkopen van waardevolle spullen die van de begraafplaats afkomen. Sinds 2023 zou de man allerlei spullen hebben ontvreemd uit graven, zoals sieraden en gouden vullingen. En dan het weer. Periode met zon blijft vrijwel droog. Temperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond schijnt de zon. Vannacht brede opklaringen en droog. Het koelt af naar 12 graden. Morgen veel zon en droog met maximaal 24 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Philip. Er is een file en die is op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Dordrecht en het knooppunt Zonzeel. 8 minuten vertraging vanwege een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht. En tussen Vaanplein en Rotterdam-Charloos in de richting van Europoort is lading van vrachtwagen gevallen op de A15. De rechterrijstrook is daar dicht. En ik wil een lunchplaat draaien. Dat gaat over een kat die dankzij de bosbranden in Frankrijk zijn baasje weer heeft teruggevonden na 17 jaar. De kat, genaamd Mozart, was op een nasmeulend terrein in Bordeaux gevonden door een vrijwilliger. En die checkte de chip van het diertje en kwam bij een eigenaar in Dijon uit, zo'n beetje aan de andere kant van het land. De eigenaar die had gestudeerd in Bordeaux. En nadat ze Mozart verloren was, heeft ze een andere kat geadopteerd uit hetzelfde nest. De twee broers zien elkaar dus binnenkort voor het eerst in 17 jaar weer terug. Welke lunchplaat wil jij daarbij horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. Zometeen muziek van Spiller.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
16: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
17: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
18: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
19: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, eet smakelijk voor straks.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
19: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
22: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
23: Dit is Radio Rijnmond.
24: Lunchbreak. Erik Lemmers.
23: Radio met een grote R.

0: DJ Spiller, Italiaanse DJ was dat. Die had deze lekkere instrumentale track gemaakt. En later voegde hij de stem van Sophie Ellis Baxter aan toe. Ja, en toen kreeg hij vleugels. Een nummer 1 hit in Groot-Brittannië en elders. Leuk dat je luistert. Fijn dan om deze weer te draaien en te horen. Blijf lekker. Het is voor mij dus ook weer een lekkere terugkomen hier op mijn honk bij Radio Rijnmond na een weekje vakantie. Olivier de Neef heeft de honneurs waargenomen. Daarvoor bedankt, Olivier. Fijn dat je erbij bent. Zometeen spreek ik een arts van het Erasmus MC over een potentieel vervelend onderzoek dat mensen moeten ondergaan waar nader onderzoek nodig is na het bevolkingsonderzoek darmkanker. Als daar iets in wordt aangetoond dat duidt op mogelijke kanker, ja, dan is dus een extra onderzoek nodig. En dat heet een coloscopie. Mensen die dat moeten ondergaan, die kunnen voortaan kiezen voor een thuisconsult als voorbereiding op dat onderzoek. En dat geldt weer een hoop gedoe. Hoe die digitale intake in zijn werk gaat, dat hoor je zo hier. Ik wil een lunchplaat draaien over een kat die 17 jaar geleden vermist raakte en nu weer herenigd wordt met zijn baasje dankzij de bosbranden in Bordeaux. De kat die heet Mozart en zijn eigenares die studeerde in Bordeaux in 2009 toen die vermist raakte. Ze heeft toen een broertje van de vermiste kat geadopteerd, die heet Gandhi. En nu die branden in Bordeaux dus. Daar werd op een nog nasmeulend terrein een kat gevonden door een vrijwilliger. De kat had een chip en toen ze die controleerde, toen kwam ze bij de eigenaresse uit, die inmiddels in Dijon woont. 17 jaar later worden de beide broers en hun baasje met elkaar herenigd. Welke lunchplaat wil jij erbij horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op App ons. Straks ook nog een opmerkelijke rechtszaak met Ingrid Smits. En op deze zomerse maandag heb ik ook nog weer een lekkere stapel muziek bij me voor je. Straks een nieuwe single van de Nederlandse zangeres Nona. Maar eerst de laatste hit die Roxy Music zo'n beetje heeft gehad. More Than This.
1: Tijd voor je lunchbreak op Radio Rijnmond. Met Erik Lemmers.

0: Winona, uit Odilia Pil, brak in 2019 door met haar debuutalbum en scoort nu weer opnieuw hier in 2026 met I Don't Wanna Lose You. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ja, een onderzoek dat vervelend kan zijn als je een bevolkingsonderzoek hebt gedaan naar darmkanker en daar komt uit dat je mogelijk kanker hebt en er dus nader onderzoek nodig is. Daarover ga ik het nu hebben met je, want er is een manier om het consult dat daaraan vooraf gaat wat makkelijker te maken. Het Erasmus MC biedt de mogelijkheid om je thuis voor te bereiden op dat onderzoek. Het gaat om deelnemers aan dat bevolkingsonderzoek, dus via een digitale intake tool neemt een actrice in de rol van verpleegkundige alle stappen door die nodig zijn in de voorbereiding van het darmonderzoek. Normaal gebeurt dat dus in het ziekenhuis. De vragen die tijdens dat consult gesteld worden over bijvoorbeeld medicijngebruik en allergieën, die worden via een vragenlijst digitaal ingevuld. En Priscilla van Riet, maag, darm, leverarts bij het Erasmus MC, die weet er meer over. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Hi.
0: Jij voert de digitale intake tool in eigenlijk, hè? Dus jij werkt daarmee, ja. En je doet er ook promotieonderzoek naar. Hoe gaat dat in zijn werk, zo'n digitale intake?
1: Ja, dat is dat zodra je meedoet aan het bevolkingsonderzoek voor darmkanker, dan krijg je thuis zo'n paarse envelop met een ontlastingstest. En als die positief is, dus dat klinkt altijd een beetje gek, maar als er dus bloed in de ontlasting wordt gevonden, dan word je uitgenodigd om een darmonderzoek te ondergaan. En dat is eigenlijk altijd in het ziekenhuis dat het meest dichtbij is, bij jou in de buurt, die met de kortste wachttijd. En in dit geval, als dat het Erasmus is, kun je vanaf nu ook de intake, dus het eerste bezoek aan het ziekenhuis voordat je zo'n scopie ondergaat, kun je dus nu ook digitaal doen. Dus dan hoef je niet meer naar het ziekenhuis te komen.
0: Ja, en wat gebeurt er dan? Hè? Want er is dan een actrice. Wat vertelt zij je dan?
1: Wat zij vertelt, ze neemt eigenlijk het consult helemaal over als hoe je dat ook in het ziekenhuis zou verwachten. Dus zodra je in die digitale omgeving komt als patiënt zijnde, dan zie je een verpleegkundige die je uitlegt wat er überhaupt de bedoeling is, wat je kunt verwachten. En die stelt je een aantal vragen over je geboortedatum en je achternaam. En gaat dan door op je medische gegevens. Dus heb je allergieën, ben je ooit geopereerd geweest en dat soort zaken.
0: En dat vul je dan ondertussen gewoon in?
1: Ja, zeker. Ja. Dus er zijn wat tussenmomentjes ingebouwd. Soms moet je een aantal vragen achter elkaar invullen. En dan krijg je weer de verpleegkundige die iets vertelt en je weer doorleidt naar het volgende stukje.
0: Ja, dan kan ik me voorstellen dat dat van jullie kant heel veel werk scheelt. Hè? Er is geen verpleegster op dat moment nodig die dat doet. Of een verpleger natuurlijk. Waar is het nog meer goed voor?
1: Waar het nog meer handig voor is dat patiënten het op elk moment kunnen invullen en bekijken. Dus wanneer ze wensen. Normaal krijg je natuurlijk een afspraak dat je fysiek langs moet komen. En dat duurt dan een half uur in het ziekenhuis. Op een bepaald tijdstip. En nu kun je dat dus gewoon 's avonds of in het weekend doen.
0: Ja, en mocht het even nog niet duidelijk zijn, dan kan je het ook weer terugluisteren.
1: Zeker, ja. Want mensen kunnen alle instructievideo's en uitleg kunnen ze helemaal nakijken. Dus je kan het ook samen met familie of vrienden kijken. Bijvoorbeeld als je het niet helemaal begrijpt. Dus dat.
0: Nou, handig dus. Maar ja, het is wel digitaal. En dan denk ik van ja, als je normaal een gesprek face-to-face hebt met een verpleegkundige, ja, dan ziet hij misschien een twijfel in je gezicht of zoiets dergelijks. Hè, waardoor hij misschien nog weer doorvraagt. Dat heb je nu natuurlijk niet. Is het veilig?
1: Ja, dat begrijp ik heel goed, die vraag. Nou, om die reden hebben we dus eerst in een onderzoek 2 jaar lang uitgezocht of dit werkt in een groep van 2000 mensen die aan het bevolkingsonderzoek meededen. En daar kwam dus heel duidelijk naar voren dat mensen eigenlijk de instructievideo's zo fijn en zo duidelijk vonden. Dat ze aangaven dat ze, als ze aankwamen in het ziekenhuis voor uiteindelijk het darmonderzoek, dat ze zich veel minder zorgen maakten dan van tevoren. We hebben dat ook vergeleken met de mensen die dan fysiek langskwamen. En dat leek heel erg vergelijkbaar. Dus nee, je hebt niet iemand die gelijk doorvraagt.
0: Nee.
1: Maar wat we wel. Ja, wat we dus wel terug hoorden van een patiënt is dat ze zonder al te veel zorgen eigenlijk vol vertrouwen naar het onderzoek gingen.
0: Ja, dus dat is dan fijn, maar eventueel, hè, iemand die niet direct doorvraagt, is dat niet toch belangrijk dat dat wel gebeurt?
1: Nou, wat er sowieso gebeurt is, patiënten die vullen zo goed als dat ze zelf kunnen in ieder geval alles zelf thuis in. Dus alleen als die vragenlijst helemaal volledig is ingevuld, dan kan het consult worden vervangen. Maar heel vaak is het wel zo dat als mensen dus iets invullen wat afwijkt van een gezond persoon, dus iemand die geen allergie heeft, geen medicijnen gebruikt, zodra iemand al bijvoorbeeld een bloedverdunner gebruikt of een allergie opgeeft, dan is het al zo dat er een telefoontje volgt nadat wij de gegevens binnen hebben gekregen. Ah, dus dan wordt er altijd gebeld. En dat is dan vaak maar een kort gesprek van 5 of 10 minuten. Maar dus zo ondervangen we dat mensen wel echt zeker de goede instructies krijgen.
0: Oké, goed. Nou, dus op die manier wordt het ondervangen. De digitale tool die al wordt toegepast bij het Erasmus Medisch Centrum en in de toekomst ook bij meerdere ziekenhuizen. Dat wordt steeds verder uitgebreid. Dankjewel voor je toelichting daarover. Priscilla Varit.

0: Snoop Dogg en Justin Timberlake hoorde je nou als Barkley. Allemaal together hier op Radio Rijnmond. Het is 12:30, je luistert naar Lunchbreak. Op de A15, er is afgevallen lading van een vrachtwagen richting Europoort tussen Vaanplein en Rotterdam-Charloos. De rechterrijstrook is daar dicht, hou daar rekening mee. De A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht, daar 10 minuten vertraging. En dan richting Breda tussen Dordrecht en Zonzeel, 10 minuten vertraging ook. En op de A29 Bergh-op-Zoom richting Rotterdam. De brug staat open tussen Willemstad en de afrit Numansdorp. Nu 17 minuten vertraging. Ed Aldus, goedemiddag.
1: Ja, dag Erik, een hele goede middag.
0: Wat voor weer krijgen we vandaag?
1: Nou ja, het ziet er voor vandaag goed uit. Ik had eigenlijk al meer bewolking verwacht. Maar ik moet je zeggen dat die zwakke storing, hè, of meteorologisch noemen we het een frontje, wat vanuit het noordwesten nu onze kant op komt, dat lost ook wel weer gedeeltelijk op. Dus ja, vanmiddag periode met zon. Maar er komt ook wat stapelbewolking voor. Een paar wolkenvelden ook, maar het blijft overal droog. En de temperatuur momenteel, ja, die is opgelopen naar zo'n 23 à 24 graden. Dat is trouwens wel de maximum temperatuur voor vanmiddag. Heel stuk lager dan gisteren. Ja. Toen werd het nog 31 graden, Erik. En de wind die is ook nu wel aanwezig. Die waait matig tot langs de kust vrij krachtig. Windkracht 5. En die komt momenteel uit het noorden. Ja, vanavond schijnt de zon volop in de regio, want dan is al die bewolking alweer vertrokken. De zon gaat ondertussen alweer sneller onder om 21:16. En dan vannacht brede opklaringen, rustig en droog. Het koelt dan af naar een graad of 12. En morgen overdag, ja, is een mooie zomerdag, want we krijgen alweer heel snel te maken met een hoger drukgebied. En dat betekent een dag met veel zon, droog weer, 24 graden. En de wind waait dan matig en die komt dan uit het noordoosten.
0: Nog altijd een lekkere temperatuur in de middag, maar het gaat weer omhoog, hè, daarna.
1: Ja, zeker. Want het hoge drukgebied schuift door. En dan aan de achterzijde van het hoge drukgebied komt dan weer een zuidelijke stroming op gang later in de week. Dus we krijgen toch wel weer flink hogere temperaturen. Woensdag, donderdag en vrijdag is het zon overgoten. Het is woensdag een graad of 28. En donderdag 33 graden. En vrijdag 30, 31 graden. Ik moet wel zeggen dat het dan ook niet benauwd zal aanvoelen, hoor. Die luchtvochtigheid is best wel aan de lage kant. Het is een beetje te vergelijken met gisteren. Nou, toen was het ook niet benauwd. Nou, ze zal het ook donderdag en vrijdag aanvoelen. Dus dat ziet er dan voor de mensen die nog steeds niet zat zijn, die warmte en die zon.
0: Nou, als je
1: ziet
0: vakantie
1: het
0: er
1: dan
0: hebt,
1: goed uit.
0: Dan ga je er lekker van genieten aan het strand, toch?
1: Ja.
0: Helemaal goed. En wij houden het wel vol. Dankjewel, Ed.
1: Zeker, ik hou het zeker vol.
0: Ja, jij ook daar met je aircootje. Dankjewel.
1: Doei.
0: Philip van Es, die heeft de hoofdpunt uit het nieuws. Hallo, Philip.
2: Hey, goedemiddag. De parkeergarage in Dordrecht die vrijdagavond hals over kop werd gesloten, blijft dicht, zo laat de gemeente Dordrecht weten. De garage aan de Visstraat toonde vrijdag opeens een grote scheur op de bovenste verdieping. De constructie is op die plek ernstig verzwakt en daarom zijn er stempels geplaatst als tijdelijke ondersteuning. Het directe gevaar is geweken. Toch mogen er geen auto's meer parkeren. De gemeente zegt dat het vervelend is, maar dat ze absoluut geen risico kunnen nemen. Er staat nog één auto in de parkeergarage. De rest van de auto-eigenaren heeft gehoor gegeven aan de oproep de auto weg te halen.
0: En wat gaat er met die ene gebeuren?
2: Nou ja, je zal toevallig maar op vakantie zijn.
0: Ja,
2: net.
0: Kan.
2: Ja. 3 weken. Ja, dan staat je auto daar. Maar het gevaar is geweken, dus je kan hem laten staan in principe.
0: Schild, ja.
2: Het volgende hoofdstuk van in de FIFA-saga is aanstaande. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika hebben vandaag in een open brief keihard uitgehaald naar de FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De bonden zijn woedend over de manier waarop de FIFA de hijsa over het verkopen van de rechten voor de komende WK's via een bedrijf afdoet als een communicatiefoutje. Ze zeggen dat Infantino zichzelf boven de voetbalfamilie plaatst en daarmee zijn mandaat verliest. Eerder vandaag werd al bekend dat een vermeende minnares van de Zwitser in zijn tijd bij de UEFA is afgekocht met een vertrekvergoeding. De FIFA ontkent de aantijgingen, de UEFA bevestigt ze.
0: Dat is een heel ander verhaal weer.
2: Het is weer een heel ander verhaal, maar het gaat, je kan er zo van
0: maken. Het lijkt erop alsof het alles is om Infantino uit de weg te ruimen nu, hè, wat dat betreft.
2: Ja, maar dit gaat de film worden, dat kan niet anders.
0: Ja, dat kan bijna niet anders, dat is waar, ja.
2: En fans van Harry Potter, die hebben ervoor gezorgd dat een honderden miljoenen kostend project is verplaatst. Er zou namelijk een stroomkabel komen tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Precies op het graf van huiself Dobby van Harry Potter.
0: Oh.
2: Op het strand van Freshwater West in Wales werd ooit de sterfscène van de huiself opgenomen. In het eerste deel van de Harry Potter series gebeurde dat. Toen de plannen bekend werden, terroriseerde Harry Potter fans het elektriciteitsbedrijf Edgea Energy om de aanleg van de kabel te stoppen. En met succes, want er komt nu een andere route voor de kabel. Daardoor blijft de herdenkingsplaats die fans hebben gemaakt, die blijft gespaard. Overigens was de projectontwikkelaar in eerste instantie compleet verbaasd aan de weg kwijt, want die had geen idee wie Dobby was.
0: Ja, die maar had die films nooit gezien. Natuurlijk.
2: Die had die films niet gezien en nu blijven dus alle stenen en sokken, die blijven
0: die
2: liggen.
0: Allemaal liggen.
2: Ja. Omdat
0: en dat voor een denkbeeldige elf dus.
2: Ja, precies. Even snel de sokken nog snel uitleggen, denk ik.
0: Ja, leg maar.
2: De sokken, Dobby werd ooit bevrijd van zijn baas door Harry Potter, omdat Harry Potter hem een sok gaf. En elfen kun je bevrijden door zijn kledingstuk te geven.
0: Jij gelooft er ook in, geloof ik, ja.
2: Nee, ik heb toevallig de film gezien. Onder dwang.
0: Onder dwang. Dankjewel in ieder geval. Gelukkig. De plek, daar kunnen we allemaal nog naartoe. Want dat is heel belangrijk, hè, dat je al die plekken van die films kunt bekijken. Ik was in Noord-Ierland afgelopen week. Daar heb ik dan weer de bomen gezien, de grillige bomen, die te zien zijn in Game of Thrones. De hedges heet dat. Je moet al die plekken af.
2: Ja, ik ben ook in Ierland geweest en dan zie je ze. En eigenlijk is bijna iedere plek vanzelf al filmwaardig daar.
0: Ja, daarom. Ja, je hoeft ook die films niet te zien, wat dat betreft. Dankjewel.
3: Dit is Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Soul Sister and the Way to Your Heart hoort hier op Radio Rijnmond.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Wat gaan we verzinnen bij dat mooie verhaal, hè, van die kat? Die wordt teruggebracht bij zijn baasje. Na 17 jaar elkaar uit het oog te zijn verloren. Want de kat was vermist. En de vrouw studeerde toen de tijd in Bordeaux en is later verhuisd naar Dijon. Nou, helemaal aan de andere kant van het land. Daar vinden ze elkaar weer terug. Want een vrijwilliger heeft na de bosbranden de kat gevonden, gechipt. De chip nagekeken en de eigenaar gevonden. Back for good. Van Take That, Monique van Eyck, dankjewel. Luc Bontond, he ain't heavy, he's my brother van de Hollies. Dick Meer, de kat van ome Willem. Ja, is te makkelijk, zegt hij, maar het is natuurlijk wel genoemd bij deze. Zegt Marco Schouten, inderdaad, een inkoppertje. Supertramp en Take the Long Way Home, Marco Schouten, nogmaals. Delilah van Ivan Queen, zegt Corrie Oostdijk. Bring him home, Les Miserables. Daar komt hij uit, dat nummer, zegt Monique van Eyck. Nou, dat gaat gebeuren, hoor. En Dick Meer, So Far Away From Me, van de Dire Straits. En dan heb ik nog heel veel nummers waar ik even de namen niet bij heb. Dat is even een communicatiedingetje geweest. Ik ga ze even noemen. En dank aan jou als je me hebt ingestuurd. Together Again, Emmylou Harris. Circle of Love, Elton John. Reunited, Peaches and Herb. Where Have I Been Wrong, The Cats. What's New Pussycat, Tom Jones. The Love Cats van The Cure. Hello Again van Neil Diamond. Be My Day van The Cats. Together Again van Ray Charles. And It's Been a Long Way There van The Little River Band. Of It's a Long Way There van The Little River Band. Dat zijn allemaal superleuke suggesties. Ik heb er nog eentje van Simona. The Stray Cats en Runaway Boys. Ik ga even heel goed nadenken en kom later met een oplossing. Maar eerst nog twee nummers van de Cardigans en Sommieu. En een gesprekje tussendoor over een opmerkelijke rechtszaak. Dit is Tell Me More.

0: Tell me more. Somjeu en Tell Me More. Ja, dat ga ik zeggen tegen Ingrid Smits. Want zij pakt er elke week een bijzondere zaak uit die zij als rechtbankverslaggever tegengekomen is. En het gaat vandaag, goedemiddag Ingrid.
1: Goedemiddag.
0: Over een blootloper in Rotterdam-Zuid. Wie is die blootloper?
1: Ja, dat is Miran. Een jonge man van 26. Die loopt in maart dit jaar rond de Slaghekstraat in Zuid. In zijn bloot kont. U liep met uw leuter te zwaaien, zei de rechter.
0: Duidelijk.
1: Dan krijg je een beetje een beeld.
0: Ja.
1: Ja. En mensen die dat zien, die slaan alarm. Ja. En dan komt de politie. En dan is er een vrouwelijke agent die Miran wil oppakken. En die krijgt dan allerlei ranzige teksten naar de hoofd geslingerd. Miran die wil seks met haar en die heeft allerlei ideeën hoe dat dan zou moeten gebeuren. Ik vertel het maar een beetje ontfloerst met het oog op het tijdstip. Mm-hmm. En de wat jongere luisteraars.
0: Zijn kindertjes wakker, ja.
1: Ja. Ja, die agenten die zei, ik kan heel wat hebben. Ja, we weten allemaal dat ze vrijwel dagelijks met allerlei ziektes en zo naar hun hoofd geslingerd krijgen, hè. Maar zei die agenten, hier was ik zo door beledigd. Ja, en toen heeft ze aangifte gedaan.
0: Zat hij dus voor de rechter.
1: Miran dus voor de rechter, ja.
0: Nou, wat is het voor type, die Miran?
1: Ja, helemaal geen stoere bink of zo. Eigenlijk een heel klein mannetje. Hij was timide, verlegen. Hij zei de hele tijd, ik schaam me kapot. En een beetje kinderlijk vond ik hem ook.
0: Hmm. En waarom ging je nou zonder onderbroek de straat op?
1: Ja, dat wist je zelf eigenlijk ook niet meer zo goed. Want hij had namelijk drugs gebruikt. En dan een combinatie van cocaïne en wiet. En Miran, zo bleek, was net uit de gevangenis. Hij had vastgezeten voor poging verkrachting van zijn vriendin. Maar daar was hij van vrijgesproken. En toen hij in de cel zat, toen gebeurde er iets wat hem heel erg heeft aangegrepen, namelijk zijn broertje pleegde zelfmoord. En toen kwam Miran thuis, zag hij een leeg bed bij zijn ouders. En toen ging hij weer drugs gebruiken.
0: En dat werkt niet zo goed met zijn geestelijke toestand?
1: Nee, want Miran is schizofreen. En dat is een aandoening die vaak gepaard gaat met allerlei wanen en hallucinaties. En ga je dan drugs gebruiken, dan wordt het nog veel erger. Dat was trouwens ook iets wat bij zijn broer had gespeeld. Twee schizofrene jongens in hetzelfde gezin.
0: Oh, verschrikkelijk zeg.
1: En zo blijkt dan dus een heel verhaal achter het uitschelden van een agent te zitten. Hè?
0: Ja, ja, precies. Maar het leed is daar bij die agent natuurlijk niet minder om. Hoe is dat afgelopen? Wat heeft de rechter daarvan gemaakt?
1: Ja. Dat was wel interessant, want ja, wat doe je nou met zo'n jongen? Hè? Ga je die in de cel zetten als straf of ga je het over een andere boeg gooien?
0: Ja.
1: Eigenlijk voorkomen dat hij dit soort gekke dingen niet meer doet. Dat laatste is eigenlijk gebeurd. Miran die heeft een voorwaardelijke taakstraf gekregen van 40 uur. Maar voorwaardelijk, de lijst van voorwaarden is enorm. Dus hij moet zich melden bij de reclassering. Hij moet een baan gaan zoeken. Hij moet in behandeling, dat is hij trouwens al. Hij moet urinecontroles toestaan om te kijken of hij nog drugs gebruikt. Dus ze zetten hem eigenlijk tussen de touwen, zeg maar, vanuit de rechtbank.
0: Juist.
1: En de rechter die zei, het wordt echt de hoogste tijd dat u zich als een volwassen man gaat gedragen. Ik wil u hier niet meer terugzien en uw broek, die moet u aanhouden. Daarmee eindigde deze zaak.
0: Ja, bijzondere zaak, bijzonder verhaal.
1: Zeker.
0: En hopen dat hij zich eraan gaat houden.
1: Ja, dat we hem niet meer terugzien.
0: Precies, dankjewel. Ook in jouw kolommen niet, die we vinden op Rijnmond.nl. Daar kun je dit verhaal ook nog weer even nalezen. Dankjewel Ingrid, tot de volgende keer weer.
1: Graag gedaan, tot.

0: Heerlijk nummer van de Cardigans. Carnaval hier op Radio Rijnmond in Lunchbreak.
1: De Lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Ik probeer nog even alle namen bij elkaar te verzinnen van de mensen die het nummer van Peaches and Herb hebben genoemd. Niet voordat ik ook nog even vertel dat er nog twee nieuwe binnenkamen. Le Chat de la Voisine van Yves Montand, zegt Regina. Flechts, dankjewel. En Els Hoge dan komt met Back to You van Bryan Adams. En Back Home van Golden Earring. En ook dus met Peaches and Herb en Reunited. En dat zei ook Phil Kort. Karin zei dat, Caroline en Els Hoogendam. En misschien nog meer mensen, maar dat heb ik dan even gemist. Dank jullie wel allemaal voor het insturen van jullie suggestie. Ze zijn weer bij elkaar. De twee broertjes van 17 jaar geleden. Niet zo heel lang meer als een kattenleven gemiddeld zo'n jaar of 18 duurt. Maar toch nog een paar kwaliteitsvolle momenten.

0: Reunited, Peaches and Herb. Je hoort het hier als lunchplaat. Morgen gaan we weer een nieuwe bedenken. Dankjewel voor het meedoen. En zometeen kan je weer mooie prijzen winnen.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
5: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
4: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
6: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
7: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker, nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleepscan. Designed for life. Alping.
8: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
9: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
10: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
12: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
11: En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
0: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Earth, Wind & Fire hoor je zo. Ze bestaan al meer dan een halve eeuw en deze zomer is er weer extra aandacht voor hun muziek door een documentaire op HBO. Je hoort ze zo met een onvervalste jaren 70 disco-hit. Nu eerst het nieuws van 1 uur. Krijg je van Philip van Essen. Goedemiddag, Philip.
13: Goedemiddag. De parkeergarage in Dordrecht, die vrijdagavond hals over kop werd gesloten, blijft dicht, zo laat de gemeente weten. De garage aan de Visstraat toonde vrijdag opeens een grote scheur op de bovenste verdieping. De constructie is op de plek van de scheur ernstig verzwakt en daarom zijn er stempels geplaatst als tijdelijke ondersteuning. Direct gevaar is geweken volgens de gemeente, toch mogen er geen auto's meer parkeren. De gemeente zegt geen risico te kunnen nemen. Er staat nog 1 auto in de parkeergarage geparkeerd. En op de kruising van de Wilgenplaslaan en de Donkersingel in Rotterdam-Schiebroek heeft een aanrijding plaatsgevonden waarbij een bushokje en een prullenbak vernield zijn. Rond 10:30 middags ging het mis. Een overstekende auto werd geraakt door een auto die voorrang had. En daardoor schoot die auto tegen een bushokje aan. Alle inzittenden zijn nagekeken door het ambulancepersoneel en hoefden niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft een 28-jarige man aangehouden nadat hij van de Botlekbrug afreed. De man was op de brug gestopt, daarna gingen de slagbomen naar beneden en ging de brug omhoog. De man bleef enige tijd staan en gaf opeens plotseling gas. De man uit het Friese Kochelanden kwam met zijn auto ondersteboven op een bouwsteiger terecht en viel daarom niet in het water. De man is uit zijn auto geklommen en terug de kade opgelopen. Direct daarna werd hij enige tijd te voet achtervolgd door agenten die hem op de brug in de boeien wisten te slaan. De man was onder invloed van alcohol en vermoedelijk drugs, zegt een woordvoerder van de politie. De man is naar het ziekenhuis gebracht ter controle. En de voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika hebben maandag in een open brief hard uitgehaald naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De bonden zijn woedend over het gegeven dat de FIFA de heisa over het verkopen van de rechten voor komende WK's via een bedrijf afdoet als een communicatiefout. Ze zeggen dat Infantino zichzelf daarmee boven de voetbalfamilie plaatst en dat hij daarmee zijn mandaat verliest. Eerder vandaag werd al bekend dat een vermeende minnares van de Zwitser in zijn tijd bij de UEFA is afgekocht met een vertrekvergoeding. De FIFA ontkent die aantijgingen, de UEFA bevestigt ze. En dan nog het weer. Periode met zon. Het blijft vrijwel droog. Temperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond schijnt de zon. Vannacht brede opklaringen en droog. Het koelt af naar 12 graden. Morgen veel zon en droog met maximaal 24 graden. Tot zover het Radio Rijnmond nieuws. Meer vind je in onze app en op rijnmond.nl.
0: Dankjewel, Filip. Op de A27 Gorkum richting Utrecht. Daar bij de brug, tussen Lexmond en Lunette. Daar loop je 9 minuten vertraging op over 10 kilometer. En dan nog steeds problemen met een vrachtwagen met afgevallen lading op de A15 Rotterdam richting Europoort. Staat geen file, maar je kan er toch het beste maar even rekening mee houden dat de rechterrijstrook dicht is tussen Vaanplein en Rotterdam-Charloos. Tijd voor jouw prijs die je nu kan binnenhalen.
2: De Rijnmond Platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: En dat zou zomaar een lunchbag kunnen zijn. En de maandprijs, die is er ook nog. De maandprijs, dat is een privévertoning voor 50 mensen maximaal van een film. Dus je kan naar de bioscoop en met maximaal 50 vriendjes en vriendinnetjes kun je een film gaan kijken. Het is een 2D-film, maar dat kan een hele spectaculaire zijn natuurlijk. En dan heb je ook nog de weekprijs, daar maak je ook kans op. En dat is een lunch voor 2 personen. Welk nummer heb ik hier achterstevoren voor je klaarstaan? En op het moment dat ik het roep, denk ik ja, maar die had ik nog niet opgezocht. Dus nou moet ik hem eventjes handmatig gaan zoeken. Dat kan even duren. En dan hoop ik dat het ook daadwerkelijk op de plek klaar staat waar ik hoop dat het staat. Denk even met me mee, luister even met me mee. Daar komt hij aan. Hier is het nummer.

0: dat is echt iemand met gevoel voor drama. Maar is dat op lepel 1 Jennifer Rush misschien? Met The Power of Love. Of lepeltje 2 Sam Brown en Stop. Of is het Alice Cormier? Die kan ook goed tearful zingen. Nummer 3 is dat dus. Is This Love? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. Zometeen eerst muziek van Earth, Wind & Fire.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
4: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
5: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
4: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Dit is Radio Rijnmond.
11: Lunchbreak. Erik Lemmers.
10: Radio met een grote R.

0: Philip Bailey, Verdeen White en Ralph Johnson. Ze zijn nog altijd bij elkaar als Earth, Wind & Fire. En treden dus nog regelmatig op. En de documentaire over hen die heet Questlove. Ik heb hem nog niet bekeken, maar lijkt me interessant om die geschiedenis van meer dan een halve eeuw muziek maken te zien. Boogie Wonderland hoorde je hier als het begin van Lunchbreak dit uur. Fijn dat je erbij bent. Zometeen dan gaan we vrijwilligers zoeken. Samen met Zorgzaam 010. Ze hebben weer de nodige oproepjes op de website gezet. En eentje gaat over een slaapvrijwilliger. En mijn vraag is dan, is de bedoeling dat je slaapt of dat je wakker blijft? Ik ben benieuwd. Zometeen horen we het van de mensen van Zorgzaam 010. Maar eerst jouw kans op een mooie prijs. En dat is een hele mooie, een lunchbag. De weekprijs is een lunch voor twee. En de maandprijs is een bioscoopvertoning met z'n vijftigen.
1: De Rijnmond Platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Je mag die mensen zelf kiezen waarmee je dus kijkt. En dat is natuurlijk uniek. Want normaal heb je ze niet voor het kiezen in een bioscoopzaal. Dus goede reden om goed te gaan luisteren. Ik heb een nummer achterstevoren gezet. En ik heb drie keuzes voor je zo.

zangeressen met power gezocht, maar welke is de juiste? Is het op label 1 Jennifer Rush en The Power of Love? Is het Sam Brown met Stop, labeltje 2? Of Alison Moyet en Is This Love? Laat het nu weten via de Rijnmond-app. Druk op App ons. Zometeen muziek van twee Britse stemmen die je normaal eigenlijk niet samen hoort. Maar nu dus wel. Ze hebben een hit samengemaakt met Miles Smith en Niall Horan. Maar eerst een nummer dat eigenlijk een cover is. Alhoewel je hem waarschijnlijk niet anders kent als van UB40. Maar het is eigenlijk een Trinidiaanse zanger, Lord Creator, uit 1970 die dit nummer maakte. Maar UB40 maakte er een hit van. 20 jaar later, Kingstown.

0: Drive safe, dat zou ik ook willen zeggen tegen jou. Ja, ik hoop dat ik nu iemand aan
1: de lijn heb. Welkom bij de voicemail.
0: Nee, dat gaat niet lukken. Dus dat betekent dat ik nog even geen winnaar heb gevonden.
2: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: En ja, het fragment heb je gehoord. Ik maak nog even een fotootje. Dan ga ik even de volgende op de lijst bellen. Want genoeg deelnemers natuurlijk. Maar ze moeten wel opnemen. Dat is even het probleem. Dus ik bel eventjes een andere winnaar. Ik moet zeggen dat het wat dat betreft niet moeilijk was deze keer. Kijken wat er gaat gebeuren. Nee, deze. Oh. Oh, zeg. Zal je altijd weer hebben als je net begint, hè, nieuwe naar een vakantieweek. Dan mag je weer lekker de uitzending maken en dan gaat zo'n beetje alles mis. Ik ga de winnaar zometeen even bellen. Ik kan er ook niks aan doen, want anders dan gaat dat niet lukken. En ik ga het nummer alvast laten horen. Dus voor degene die het wisten, je had het goed. Sam Brown en Stop.

0: echte liefde is te koop. Ja, dit kan nog wel even duren hoor. Dus ik zeg hallo Frits.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Je klinkt wat onderkoeld, terwijl ik hier echt het zweet onder oksels heb te staan om jou bij de telefoon te krijgen. Maar je hebt het gewonnen daarnet.
1: Oh, dat is helemaal mooi.
0: Dat is leuk, hè? Want wat was nou het antwoord?
1: Antwoord B, Sam Brown.
0: Helemaal goed. Fijn dat je gewonnen hebt en dat je even aan de telefoon bent gekomen. Het ging een beetje moeilijk om jou aan de telefoon te krijgen. Waarom was de voicemail erop?
1: Ja, omdat net was de andere Zwadaro. Probeerde mij weer door te verbinden met...
0: Ja, dat klopt inderdaad. Onze telefonisten die probeerden me te helpen, maar kreeg jou weer niet doorverbonden naar mij. Dus toen was het allemaal een beetje onbereikbaar. Uiteindelijk heb je het voor elkaar gekregen. Je bent er, je krijgt een lunchbag van mij. En je kan ook de weekprijs mogelijk nog winnen. Dat is een lunch voor twee personen. Wie weet ga je dat winnen. Daar wens ik je heel veel succes mee. Aanstaande vrijdag zou ik je kunnen bellen daarvoor.
1: Oké, dat is hartstikke mooi.
0: En dan maak je ook nog kans op de maandprijs. En dat is een bioscoopvertoning voor 50 mensen maximaal.
1: Dat is nogal wat, toch?
0: Ja, toch? Heb je 50 vrienden?
1: Dat gaat lukken, hoor.
0: Ja, dat gaat wel lukken. Oké, goed. Nou, eerst om maar eens zien te winnen. Hou je telefoon in de aanslag. Aan het einde van de maand word je gebeld. Mogelijk.
1: Is goed.
0: Oké. Leuk dat je meedeed. Doeg.
1: Graag gedaan. Doei.
0: Het is 2:30. Je luistert naar Lunchbreak en de files op de A29 Breda Rotterdam richting Bergen op Zoom. Tussen de afrit Oud-Beijerland en het Hellegatsplein. Daar 9 minuten vertraging. Kapotte vrachtauto is de oorzaak. De rechterrijstrook is afgesloten. Daarom. Het weer, periode met zon afgewisseld door enkele wolkenvelden en droog, 24 graden. Vanavond schijnt de zon nog lang. Vannacht zijn er brede opklaringen. Dan is het droog en het koelt af naar 12 graden. Morgen veel zon en droog in de middag en dan wordt het 24 graden. En dan de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Een bushokje en een prullenbak zijn flink in de kreukels gereden bij een aanrijding in Rotterdam-Schiebroek. Het ging eind van de ochtend mis op de kruising van de Wilgenplaslaan en de Donkersingel. Een automobilist gaf geen voorrang, raakte een andere wagen en die schoot vervolgens tegen het straatmobilair aan. Flinke ravage dus, maar gelukkig vielen er geen gewonden. Alle inzittenden zijn nagekeken door ambulancepersoneel en hoefden dus niet mee naar het ziekenhuis. En de parkeergarage in Dordrecht, die vrijdagavond hals over kop werd gesloten, blijft dicht, zo laat de gemeente weten. Vlak voor het weekend werd er ineens een grote scheur op de bovenste verdieping gevonden. De constructie is op die plek ernstig verzwakt. Daarom zijn er stempels geplaatst als tijdelijke ondersteuning. Direct gevaar is daarmee geweken, maar parkeren moet voorlopig toch even ergens anders. De gemeente zegt geen risico te kunnen nemen. Er staat wel nog één auto in die parkeergarage. Even afwachten wanneer die wordt opgehaald, maar dat kan dus weer veilig. En Dordrecht en Gorinchem kunnen zich opmaken voor nog meer weken van drukte met rivier. Cruise-toeristen, zo lijkt het. Want de Rijn ligt tussen Koblenz en Mainz zo ongeveer helemaal droog door het gebrek aan regen. De afgelopen weken moesten veel cruise-maatschappijen al op zoek naar alternatieve reizen voor hun gasten door de droogte. In onze regio zorgde dat voor extra toeristen, omdat de schepen hier nog wel kunnen varen en ze ook nog plekken kunnen vinden om aan te leggen. In plaats van Basel dus nog even een rondje Dordrecht of Gorinchem voor de cruisegangers.
0: Niks leuker dan dat, toch?
2: Het is een van de mooiste vestingsteden, hoorde ik vorige week nog, Gorinchem. En de Amerikanen vinden het mooi, dus zo wordt toch verrast op vakantie.
0: Precies, zo is het. Je weet nooit waar je naartoe gaat in Europa. Dat is altijd fijn. Dankjewel.
3: Dit is Radio Rijnmond.
0: Taylor Swift komt eraan, maar eerst Rihanna.
3: Radio met een grote R. Please don't

Rihanna, Don't Stop the Music. Nou, mama appelsap, hè, dat komt daar zo'n beetje vandaan. Leuk dat je luistert naar Lunchbreak. Zometeen gaan we vrijwilligers zoeken. Misschien heb jij in deze vakantie wel zoiets dat je zegt van ik verveel me zo. Ja, je hoort dat vaak van kinderen die zo'n beetje in de derde week denken bij zichzelf, wat moet ik nou nog gaan doen? Nou, als jij dat als volwassene hebt, dan heb ik een hoop opties voor je. Want Zorgzaam 010 zoekt eigenlijk altijd vrijwilligers. Het kan zijn voor één keer, het kan zijn regelmatig. Je bent

0: nummer van Glenn Frey. Nooit gemaakt voor zijn eigen album, maar hij heeft het speciaal geschreven voor Miami Vice. Die detective-serie die mateloos populair was. Ze hadden het geld om gewoon een nummer te schrijven voor één aflevering. En dat was een extended aflevering in het tweede seizoen. 2 afleveringen lang, 2 uur lang duurde die aflevering. En het heette The Prodigal Son. You Belong to the City, hoorde je.
1: Kunnen we helpen? Zorgzaam 010 zoekt een helpende hand.
0: Ja, het is maandagmiddag bijna 2 uur en dat betekent het moment om je beste bandje voor te zetten. En dat kan met de vrijwilligersorganisatie Zorgzaam 010, het vrijwilligersplatform van de regio. Op hun website kun je allerlei oproepen zien en met Isolde Korts ga ik er 3 doornemen. Goedemiddag Isolde.
2: Hey, goedemiddag weer.
0: We zijn op zoek naar iemand die kan varen, lassen, sleutelen, smeden, timmeren en schilderen. Iemand met 2 rechterhanden volgens mij, toch?
2: Ja, klopt. Ja, het gaat over het Maritiem Museum. Het Maritiem Museum die werkt met ongeveer 200 vrijwilligers. Nou, dat zijn natuurlijk een hoop. Maar ze zijn eigenlijk altijd op zoek naar verschillende vrijwilligers die ook kunnen helpen. Nou, wat jij net al zegt, inderdaad, ze zoeken iemand die kan varen, lassen, sleutelen. Dus we hebben natuurlijk een heel ding in het Maritiem Museum waar je dus zelf ook met 2 handen kan werken.
0: Ja.
2: Maar eigenlijk zijn ze op zoek naar iemand, ja, meerdere mensen eigenlijk. Dus iemand inderdaad die 2 rechte handen heeft. Maar ja, stel je hebt dat niet, kan je ook in de museumshop werken, bezoekers ontvangen, maar bijvoorbeeld ook rondleiding geven. Dus ja, omdat ze zoveel verschillende dingen hebben bij het Maritiem Museum, zijn ze eigenlijk altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Op ons platform staan eigenlijk ook meerdere vacatures gewoon open. Dus ja, kijk er gewoon even naar en kijk wat bij jou zou passen.
0: Ja, dus het is niet zo dat je moet en kunnen lassen, sleutelen en timmeren en schilderen. Dus het kan allemaal. Als je ook maar een van die dingen kan, dan ben je welkom en dan is er vast een functie voor je te vinden.
2: Yes.
0: Helemaal goed. Dan Logeerhuis De Buren, die zoekt een slaapvrijwilliger. Ga je dan wel of niet slapen?
2: Ja, ik zat er net rond te denken. Een slaapvrijwilliger. Meer in het, inderdaad dat je juist wakker moet blijven onder de slaap. Ja, de Logeerhuis De Buren is een buurtproject in Katendrecht. Waar, dit is een plek waar mensen eigenlijk tijdelijk kunnen logeren als ze bijvoorbeeld net uit het ziekenhuis komen. En alleen thuis nog niet echt bijvoorbeeld huishoudelijke taken kunnen doen of andere dingen waardoor ze niet thuis kunnen wonen. Dit is een plek waar eigenlijk 14 gasten zitten. En als slaapvrijwilliger ben je eigenlijk verantwoordelijk voor dat je dus 1 keer in de maand een nacht in dat slaaphuis logeert. Je hebt een eigen slaapkamer. Maar wat je gaat doen is eigenlijk meer bij de gasten langslopen. Of het goed gaat met ze. Als er vragen zijn, dat je daarmee helpt. Mochten zij bellen met het belsysteem, de mensen die daar wonen. Dat je er naartoe gaat kijken hoe het gaat. Maar bijvoorbeeld ook gewoon af en toe een leuk spelletje met ze spelen, et cetera. Je hebt eigenlijk geen medische achtergrond nodig. Dus het gaat er vooral om dat je het gewoon daar naartoe kan wanneer er iets aan de hand is. En op die manier kan bijdragen.
0: Juist, je maakt eigenlijk gewoon een dagdeel mee. En daardoor zijn die mensen veilig. En kunnen ze altijd met hun vragen terecht.
2: Yes.
0: Nou, dat is mooi. Als jij gaat helpen natuurlijk als slaapvrijwilliger, reageer dan op de website Zorgzaam 010 op die oproep. Of geef het hier via de Rijnmond app aan. En dan tot slot zoekt iemand ook een echte dierenliefhebber. Vertel.
2: Ja, klopt. Dit gaat over een nieuw centrum voor dagbesteding voor ouderen. Er zit in IJsselmonde. En ze zijn op zoek naar iemand die een huisdier heeft die heel lief is. Of iemand die met dieren werkt. En die, wanneer hem of haar het uitkomt, een keer langs wil gaan. En met deze cliënten samen lekker met de hond kan spelen. Of je cavia laten zien. Zodat deze mensen gewoon even leuk met een dier kunnen knuffelen of iets leuks kunnen doen.
0: Ja, want vaak mag je zo'n huisdier niet meer hebben. Als je ergens in een zorghuis woont. En dan is het natuurlijk fantastisch als er iemand met een heel aaibare kat aankomt. Of een aaibare hond, wat dat betreft.
2: Ja, precies.
0: Geef er door als jij dus een huisdier hebt. En die wil je graag door heel veel betaste, grage handjes laten aaien. Zal ik maar zeggen, op een goede manier natuurlijk. Laat het weten via Zorgzaam 010. Dankjewel Isolde en tot over 2 weken weer.
2: Yes, dankjewel weer.
0: Graag gedaan, doeg.

Lady Marmalade was dat hier op Radio Rijnmond van Labelle. Zometeen de middag door hier met Ronald van Oudheugsten. En tot die tijd Nick en Simon. Dag dat alles beter is. Tot morgen.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Wat doe jij als je de sirene hoort?
5: De kinderen halen.
4: En wat als de metro niet meer rijdt?
5: Ik weet het echt niet. Ik raak in paniek dan.
4: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
3: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
4: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Je bent bij Rijnmond, het is 2:00. Heb ik het nieuws voor je. Zometeen natuurlijk de middag door met Ronald van Oudheusden. Eerst krijg je van mij het Rijnmond nieuws dus. Steden als Dordrecht en Gorkum kunnen zich opmaken voor nog meer weken van drukte. Met rivierkoerstoeristen, zo lijkt het. Want het waterpeil in de Rijn tussen Koblenz en Mainz staat zo laag dat vrachtscheepvaart en cruiseboten daar niet meer langs kunnen. Komt allemaal door de droogte. Cruisemaatschappijen moeten daarom op zoek naar alternatieve bestemmingen. In plaats van Basel bezoeken toeristen nu vaak steden in onze regio, omdat ze daar bijvoorbeeld kunnen aanleggen en langer kunnen blijven en wel varen. In het Nederlandse deel staat het water trouwens ook erg laag. Niet eerder werd er zo weinig water in de Rijn bij Lobit gemeten als nu. De man die vannacht van de Botlekbrug reed was onder invloed van alcohol en vermoedelijk ook van drugs, zo zegt de politie. De 28-jarige Fries was op de brug gestopt toen de klep openging en de slagbomen naar beneden kwamen. Toch besloot hij juist toen te gaan rijden. De auto viel naar beneden, maar kwam bovenop een bouwsteiger terecht. Daar klom hij uit de auto om te voet verder te gaan. Na een korte achtervolging is hij er door de politie aangehouden. De man is naar het ziekenhuis gebracht ter controle. En de parkeergarage in Dordrecht, die vrijdagavond hals over kop werd gesloten, blijft voorlopig dicht, zo laat de gemeente weten. Vlak voor het weekend werd er ineens een grote scheur op de bovenste verdieping gevonden. De constructie is op de plek van de scheur ernstig verzwakt. Daarom zijn er stempels geplaatst als tijdelijke ondersteuning. Direct gevaar is daarmee geweken, maar parkeren moet voorlopig toch even ergens anders. De gemeente zegt geen risico te kunnen nemen. Er staat nog wel één auto in de parkeergarage, maar die mag weggehaald worden wanneer iemand daar klaar voor is. En een bushokje en een prullenbak zijn flink in de kreukels gereden bij een aanrijding in Rotterdam-Schiebroek. Het ging eind van de ochtend mis op de kruising van de Wilgenplaslaan en de Donkersingel. Een automobilist gaf geen voorrang, raakte een andere wagen en die schoot vervolgens tegen het straatmeubilair aan. Een flinke ravage, maar er vielen geen gewonden. Alle inzittenden zijn nagekeken door ambulancepersoneel en hoefden niet meer mee naar het ziekenhuis. Het weer dan nog, periode met zon. Het blijft vrijwel droog. De temperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond schijnt de zon. Vannacht brede opklaringen en droog. Het koelt dan af naar 12 graden. Morgen veel zon en is het maximaal 24 graden. Kijk ik nog eventjes of dat er verkeerinformatie is. Nee, dat is er niet. Gaan we naar de non-stop. Tot zo.

0: voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
2: De prijs van

0: Lekker zomers, altijd laag.
1: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
2: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
1: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: Lunchbreak. Erik Lemmers.
7: Radio met een grote R.

0: dan ga ik naar een plek met wifi.
1: En wat als het hele mobiele netwerk te lang uit ligt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: De prijs.

0: favorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Nu bij Dirk, Red Band Bites. 99 cent. Ja, 99 cent.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Goedemiddag, het is 3:00, je bent bij Rijnmond. Zometeen de middag door met Ronald van Oudheusden. Eerst krijg je van mij het Radio Rijnmond nieuws. Mijn naam is Leon Mastik. Steden als Dordrecht en Gorinchem kunnen zich opmaken voor nog meer weken van drukte met riviercruise toeristen, zo lijkt het. Want het waterpeil in de Rijn tussen Duitse Koblenz en Mainz staat zo laag dat vrachtscheepvaart en cruiseboten daar niet meer langs kunnen. Komt allemaal door de droogte. Cruisemaatschappijen moeten daarom al langer op zoek naar alternatieve bestemmingen. In plaats van Basel bezoeken toeristen nu vaker steden in onze regio. Ook in het Nederlandse deel staat het water erg laag trouwens. Niet eerder werd er zo weinig water in de Rijn bij Lobith gemeten als nu. De man die vannacht van de Botlekbrug reed was onder invloed van alcohol en vermoedelijk ook drugs, zo zegt de politie. De 28-jarige Fries was op de brug gestopt toen de klep openging en de slagbomen naar beneden kwamen. Toch besloot hij juist toen te gaan rijden. De auto viel naar beneden, maar kwam bovenop een bouwsteiger terecht. Daar klom hij uit de auto om te voet verder te gaan. Na een korte achtervolging is hij door de politie aangehouden. De man is nog naar het ziekenhuis gebracht ter controle. Wie nog vakantieplannen heeft richting Italië moet even opletten. Door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna op Sicilië zijn vluchten op de luchthaven van Catania geannuleerd. De vulkanische as in de lucht zorgt voor problemen. De luchthaven denkt dat er vanaf 1 uur of 5 weer gevlogen kan worden. De Etna is een van de actiefste vulkanen ter wereld. Ook afgelopen zaterdag was er al een uitbarsting. Het alarmniveau is daarom nu verhoogd naar code rood, het hoogste niveau. En wie woensdagavond de zonsverduistering wil zien, lijkt geluk te hebben. Er is nauwelijks bewolking, waardoor de eclips in vrijwel de hele regio goed te volgen moet zijn. De zonsverduistering begint om 7:16 in de avond en eindigt om 9:10. Om 11:08 is bijna de hele zon verduisterd. 89% is dan onzichtbaar. Omdat de verduistering vlak voor zonsondergang plaatsvindt, staat de zon laag en daarom is een plek met vrij uitzicht richting het westen een aanrader. Bijvoorbeeld het strand. Dan nog het weer van vandaag. Periode met zon. Het blijft vrijwel droog. De temperatuur komt uit op ongeveer 24 graden. Vanavond schijnt de zon ook weer. Vannacht brede opklaringen en droog. Het koelt dan af naar 12 graden. Morgen opnieuw veel zon en droog met ook opnieuw maximaal 24 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
8: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
9: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
13: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
14: Goed, het is gelukt.
13: Wat is er gelukt?
14: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
13: Fluitje van een cent dus?
14: Nou, het was wel wat meer dan dat.
15: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
16: Dit is Radio Rijnmond.
17: De middag door. Ronald van Oudheusden.
16: Radio met een grote R.

0: contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
2: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
3: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Gelukt. Heb je hem al betaald?
3: Wat bedoel je?
4: Mijn betaalverzoek.
3: Zo, dat doe je snel.
4: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
13: Oh, weer een muis.
12: En samen spelen.
13: Kom maar. Ja.
12: Au. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
14: Het is nu 1 minuut over 4. Dit is Radio Rijnmond. We gaan zo beginnen aan Afslag Rijnmond. Nu het nieuws, gelezen door Leon Mastik.
15: Goedemiddag. Een man in een scootmobiel is vanmiddag overleden in het Kralingse Bos in Rotterdam. De man belandde rond 2 uur in het water van een sloot. Op beelden is te zien dat de scootmobiel een stuk naast het wandelpad in tegen een boom staat. Hoe het slachtoffer in het water is terechtgekomen is nog niet duidelijk. Verkeersspecialisten van de politie doen daar nu onderzoek naar. Veel hulpdiensten kwamen naar het bos, waaronder een traumahelikopter. Er is nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Steden als Dordrecht en Gorinchem kunnen zich opmaken voor nog meer weken van drukte met riviercruise-toeristen, zo lijkt het. Want het waterpeil in de Rijn tussen Duitse Koblenz en Mainz staat zo laag dat vrachtscheepvaart en cruiseboten daar niet meer langs kunnen. Komt allemaal door de droogte. Cruisemaatschappijen moeten daarom al langer op zoek naar alternatieve bestemmingen. In plaats van het Zwitserse Basel bezoeken toeristen nu vaker steden in onze regio. Ook in het Nederlandse deel staat het water trouwens erg laag. Niet eerder werd er zo weinig water in de Rijn bij Lobith gemeten als nu. En op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Het gaat om oplichters die zich voordoen als grote kamerverhuurders, maar het lukt maar moeilijk om de advertenties verwijderd te krijgen, zeggen ze. Soms zijn studenten duizenden euro's kwijt. Ze hebben dan betaald voor niet bestaande kamers. Bij de fraude helpdesk komen steeds meer meldingen binnen van verhuurfraude. In de eerste helft van 2026 kregen ze 175 meldingen van mensen die zijn opgelicht via een advertentie. In het halfjaar ervoor waren dat er nog 21. En wie woensdagavond de zonsverduistering wil zien, lijkt geluk te hebben. Er is nauwelijks bewolking voorspeld, waardoor de eclips in vrijwel de hele regio goed te volgen zal zijn. De zonsverduistering begint om 16 minuten over 7 en eindigt om 10 over 9. Om 11 over 8 is bijna de hele zon verduisterd. 89% is dan onzichtbaar. Omdat de verduistering vlak voor zonsondergang plaatsvindt, staat de zon laag. En daarom is een plek met vrij uitzicht richting het westen wel een aanrader. Bijvoorbeeld bij het strand. Krijg je nog het weer van nu? periode met zon. Het blijft vrijwel droog. De temperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond schijnt de zon lekker door. Vannacht brede opklaringen en droog. Het koelt dan af naar 12 graden. Morgen veel zon en droog. En dan wordt het opnieuw 24 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
14: Dankjewel, Leon. Geen files te melden in onze regio. Kunnen we snel door naar de eerste plaat in afslag Rijnmond. En dat is vandaag... deze. Ken je die al?
1: Afslag Rijnmond.
0: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
2: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
3: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
4: Gelukt. Heb je hem al betaald?
3: Wat bedoel je?
4: Mijn betaalverzoek.
3: Zo, dat doe je snel.
4: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
16: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
13: Oh, weer een muis.
12: En samen spelen.
13: Kom maar, ja.
12: Au. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
17: Dit is Radio Rijnmond.
1: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Potsen.
17: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Dit is het geluid van Alicia, een zangeres uit New York. Met haar grote hit in 1986, Baby Talk. En je kunt wel horen wie haar grote voorbeeld is. Meer ga ik daar niet over zeggen, want het is al 11:11. Goedemiddag, dit is Radio Rijnmond met tot 7 uur afslag Rijnmond. Elke werkdag tussen 4 en 7 met natuurlijk de beste muziek die we maar kunnen vinden. Nieuwe muziek zometeen met een Rotterdamse inslag, vertel ik er vast bij. We hebben tot slot van de show de lekker lange laatste. We hebben afslag 1, afslag 2, een gestripte plaat. Veel mensen vragen zich af, waar is Ronald? Ronald is een dagje vrij, net als Feza, ook een dagje vrij. Maar gelukkig heb ik dan wel weer het reserve-engeltje op mijn schouder hier in de studio. En dat is Jet Sol. Jet, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En wat goed om jou weer hier te zien in de studio.
1: Ja, ik heb er altijd zin in, dat weet je.
0: En ik heb begrepen van jou net dat het maar een haartje scheelde, of je was hier helemaal niet geweest.
1: Nou, dat klopt wel, ja. Ik was vanochtend even bezig sporten. Ik denk even nog sportief zijn voordat ik naar Rijnmond kom. En ik sjeesde keihard over de Erasmusbrug. Ik heb een elektrisch fietsje. Mm-hmm. En daar liep Winnen over de brug.
0: De rapper. Ja.
1: En ook ongelooflijk vriendelijke jongen. En hij riep, hey, wat is de haast?
0: Ja.
1: Dus ik stopte en we maakten even kort een praatje. En toen kwam ik er dus achter dat mijn stuurpin helemaal los zat. Dus wat ik ook zou doen, ik zou ongelooflijk hard onderuit zijn gegaan. Want ik sjeesde al keihard over de brug.
0: Ja.
1: En zou dus de afdaling ingaan. En dan moet je een bocht maken bij de verkeerslichten. Ja, dat was gigantisch verkeerd gegaan als ik niet Winnen was tegengekomen. Dus hij heeft mij gered van, joh, Wie weet wat voor ellende.
0: Ja.
1: Omdat hij het zelf weet.
0: En je had helemaal niks gemerkt van de stuur, dat het een beetje los zat. Of?
1: Ik dacht wel, het is een beetje wiebelig. Maar ja. ik keek er later naar en ik denk dat iemand het los heeft gesleuteld. Dat weet je niet goed bij je hoofd. Maar goed, dat kan ik niet bewijzen.
0: Nee.
1: Hè?
0: Nee.
1: Wat ik wel kan bewijzen is dat ik hier nu ben. Zonder kleerscheuren. Dat is wel fijn, toch?
0: Gelukkig. Met dank aan Winnen.
1: Ja, joh.
0: Nou,
1: fijne gozer is het.
0: Goeie actie.
1: Ja.
0: Precies. Ja. En van waar die haast ook inderdaad.
1: Ja, inderdaad.
0: Heel goed punt. Eén vraag nog.
1: Ja?
0: Had je een helm op?
1: Nee. Huh? Ja, ik weet het. Jij hebt het al een keer eerder tegen mij gezegd.
0: Ja.
1: Maar die gaat er nu komen.
0: Die gaat er nu komen.
1: Een keer
0: goed zo. Dan ben ik helemaal gerustgesteld. Gelukkig. Kunnen we beginnen.
2: Dit is Radio Rijnmond. Dit is afsluiting.

0: ABC. And the night you murdered love. Wat een toptitel. Alleen de titel. En daarvoor die heerlijke plaat van Teddy Swims. Zijn nieuwste single heet Mr. Know-It-All. Het is al 8 minuten voor 4:30. Het is hoog tijd voor...
1: Nieuwe muziek.
0: Nieuwe muziek. En ja, vandaag is dat nieuwe muziek uit eigen regio. Tenminste, nou, het zijn Feline en Melle. Het zijn twee Nederlandse singer-songwriters die elkaar gevonden hebben. En Feline is de artiestennaam van Philippine Corporaal. Ze is 27 jaar, geboren in Rotterdam. En opgeleid aan Codarts, wat vroeger het conservatorium was. Popstudie gedaan. Ze begon al vrij jong met liedjes schrijven. In 2020 bracht ze haar eerste muziek uit. En inmiddels heeft ze met verschillende EP's op Spotify al miljoenen streams verzameld. En Melle is Melle Bodaar, die is 26, komt uit Leiden. En stond als 12-jarige al in de finale van het Junior Songfestival. Later studeerde hij aan het conservatorium in Haarlem. En hij ontwikkelde zich tot singer-songwriter. En hij bespeelt heel veel instrumenten. Begin dit jaar al zijn tweede album uitgebracht. En Feline en Melle zijn bepaald geen vreemden van elkaar. Ze zijn bevriend, schrijven vaker samen. En in 2023 namen ze samen het nummer Old Summers op. En dat nummer is inmiddels meer dan 3 miljoen keer gestreamd op Spotify. Dus ze hebben inmiddels al een soort van fanbase opgebouwd. Nou, het nieuwe nummer heet Remember Us. En dat lied dat gaat over een grote vraag. Wat blijft er van je over als je er ooit niet meer bent? Over de kleine sporen die je achterlaat. Een tekening in je ouderlijk huis. Je naam die ooit ergens in een boom is gekerfd. En liedjes die misschien door iemand anders worden doorgegeven. En uiteindelijk dan de hoop dat er iemand is die zich jou nog herinnert. Feline en Melle, dit is Remember Us.
2: Ook nieuwe muziek hoor je hier bij Radio Rijnmond.

0: Feline en Melle. Muziek uit eigen regio, Remember Us, is hun nieuwe single. En dat brengt de tijd op bijna 16:30. Oh.
1: De stripjockey.
0: Nou, Ronald een dagje vrij, Feza een dagje vrij, maar de stripjockey...
2: Die neemt nooit vrij.
0: Die, nou, ook wel af en toe. Maar vandaag was hij zo hard aan het werk.
2: Ik hoorde het inderdaad. Oeh, wat een kabaal.
0: Wat een kabaal, maar hij had ook veel werk te doen. Want het was een plaat waar veel aan gesloopt moest worden. Je weet hoe het werkt, een bekende hit. Helemaal ontdaan van alle muziek. Helemaal gestript. Totdat alleen de zang nog over is. En dan pak je zijn schaartje en neemt je een heel klein stukje. Dan knipt hij er dan uit. Dan mogen wij raden wat het is.
3: If only night was day.
0: Meer is het niet. Hier moeten we het mee doen vandaag. En dus allemaal raden welk liedje dit is en wie het zingt.
3: If only night was day.
0: En als jij denkt, ik weet het, ik wil wel kans maken op die prachtige prijzen, dan even bellen met 010-436-4436. Jetila raakt helemaal onderroerd.
2: Ik verslik me gewoon.
0: Oh, je verslikt je dan.
2: Ja,
0: erg.
2: Ja.
0: Als je het nog niet weet, dan laat ik hem zo nog een keer horen. Na de hoofdpunten van het nieuws.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
6: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
7: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
7: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
9: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
0: Het is nu 16:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond. En Jet heeft de eerste files ontdekt.
2: Ja, ja, ik moest even zoeken, maar ik heb er twee gevonden. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Zwijndrecht. Daar staat 9 kilometer, 6 minuten vertraging. En de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. Daar staat 6 kilometer, 9 minuten file.
0: 9 minuten vertraging. Ja, ja, oké. Okay. Ja. Dan gaan we naar het weer. Nog een aantal uren zon. Ook in de avond. Vannacht brede opklaringen. Droog. Het koelt af naar 12 graden. Morgen weer veel zon. Droog. En 's middags wordt het maximaal 24 graden. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Leon.
10: Een man in een scootmobiel is vanmiddag overleden in het Kralingse Bos in Rotterdam. De man belandde rond 2 uur in het water van een sloot. Hoe het slachtoffer in het water is terechtgekomen is nog niet duidelijk. De politie doet daar onderzoek naar. Op beeld is te zien dat de scootmobiel van het wandelpad lijkt geraakt en frontaal tegen een boom staat. Veel hulpdiensten kwamen naar het bos, waaronder een traumahelikopter. Er is nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht dus niet baten. Als je van een broodje kaas, een biertje of een glas wijn houdt aan boord van je vlucht, heb ik slecht nieuws voor je. KLM stopt op een deel van de Europese lijnen met het gratis aanbieden ervan. De menukaart wordt volgens de luchtvaartmaatschappij groter, maar ook een stuk minder gratis dus. Voor koffie, thee, water, jus d'orange en een stroopwafel hoeven passagiers niet bij te betalen, aldus KLM. En dan een bijzondere steekpartij vannacht in Den Helder, zo meldt NH. Twee mannen deden een inbraakpoging bij een winkelcentrum, werden betrapt door de politie en sloegen daarna op de vlucht. Maar de schuilplaats die ze kozen was wat ongelukkig. De bosjes waarin ze zich verstopten bleek namelijk ook het thuis van een familie wespen. De politie vond ze al snel helemaal onder de bulten en ze werden aangehouden. De dieven zijn daarna medisch gecheckt en zitten vast voor verder onderzoek.
0: Prima steekpartij deze. Dankjewel, Leon.
1: Dit is Radio Rijnmond.
11: Afslag Rijnmond.
0: Nu met Snap, hier is Rhythm is a Dancer.
1: Radio met een grote R.

0: Rhythm, The Dancer, Snap was dat. Het is 6:05.
1: De Stripjockey.
0: Hij heeft de hardste best gedaan om weer een bekende plaat helemaal te slopen tot er bijna niks van over is. Hij heeft ons best wel lastig gemaakt, want ja, we hebben wel wat goede oplossingen binnen, maar er kunnen er nog best wel wat bij. Ik zie ook een paar fouten voorbij komen, dus kom maar op. Even raden met z'n allen, welk liedje is dit en wie zingt het liedje?
2: If only night was day.
0: Dat is de opgave van vandaag. Deze zinsnede komt uit een bepaalde hit van een poos geleden. En als jij weet wie het zingt en hoe het liedje heet, dan snel even een appje sturen naar Rijnmond. Of bel ons op 010-436-4436.
2: If only night was day.
0: Bellen of appen, het maakt niet uit. Zorg dat je die prijs in de wacht sleept. Dit is Martin Garrix, samen met Ed Sheeran.

0: Repeat It heet het nummer van Martin Garrix. En de stem is natuurlijk van Ed Sheeran. Kijken of we iemand aan de lijn hebben. Jet?
1: Mensen nemen gewoon de telefoon niet op.
0: Mensen nemen gewoon de telefoon niet op.
1: Ja, ik heb iemand aan de telefoon.
0: Oké, geef maar. Zet maar gewoon door. Ik hoor wel wie het is.
1: Ja.
0: Dus even kijken. Test. Wie is dit?
2: Dit is Gerard.
0: Dit is Gerard.
1: Hey Gerard.
2: Ja.
1: Wat
2: Hallo.
1: Fijn dat je opneemt.
0: En welke Gerard?
2: Gerard Koekoek.
0: Gerard Koekoek, oh, dat is wel een bekende naam. Jij doet vaker mee, of niet?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja. Elke dag, of niet?
2: Ja, meestal wel.
0: Ja. Want weet je het ook altijd?
2: Vaak wel, ja.
0: Ja, wat
1: goed. Nou, we hebben een muziekkenner aan de telefoon. Dat is altijd goed.
2: Nou.
1: Ja.

0: No Matter What. En dat betekent dat jij een beachball set gewonnen hebt.
1: Nou, dat is leuk, zeg.
0: Ja,
1: nou,
0: dat is leuk, hè? Ja, ja, ja.
2: Hey,
0: ja, ja.
2: Foto van jou op het strand met de beachball set. Dat willen we natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. Ja,
2: ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Dat gaan we regelen.
2: Oké, dat vinden we leuk. Ja, dat vinden we leuk. Maar je maakt ook nog kans op de maandprijs. En die is niet mis, kan ik je vertellen. Hoeveel vrienden heb jij, Gerard? Ik hoop een heleboel.
1: Nou ja, je kunt wel een leuk clubje bij elkaar tellen. Ja.
2: Nou, dat kan goed uitkomen, want als jij de maandprijs wint, dan krijg je dus een privéavondje bioscoop. Maar dan mag je maximaal 50 mensen bij uitnodigen. Nou, ga er maar aan staan.
1: Dat is een mooi clubje.
2: Ja, dus ik zou maar gauw met je beachball set het strand op gaan. Dat wordt mooi weer. En wie weet kun je nog wat extra vrienden erbij maken. Ja, dus, zou zomaar kunnen.
1: Vrienden erbij scoren.
2: Ja, zo gaat dat.
0: Ja, die zaal moet wel vol natuurlijk.
2: Ja, hallo.
1: Ja.
0: Dat hoor je later, die maandprijs. Maar die set is sowieso voor jou. En leuk dat je iedere keer meedoet, Gerard.
1: Oké, graag gedaan.
2: Hey, you. Hoi, hoi. Fijne dag.
0: En dit is inderdaad de gestripte plaat van vandaag. Dit is Boyzone.

0: No matter what.
1: That's all that matters to me. No, no matter what.
0: Het is 14 minuten voor 5.
2: No, no matter what.
1: No, no matter what. That's all that matters to me.
0: Juist. Dat waren ze dan helemaal. Boy Joe, de gestripte plaat. Morgen weer een andere gestripte plaat. Nu gaan we het hebben over afval. Want ja, ik was vanmorgen een rondje aan het hardlopen. En dat doe ik dan door de stad langs de Maas. En door het park bij de Euromast. En wat me altijd weer opvalt, zeker 's morgens vroeg, overal in de stad die opengebroken prullenbakken. Herken je dat?
3: Ja, en of ik dat herken. Ik loop ook veel door de stad. Ik fiets ook veel door de stad. En met mijn hondje natuurlijk ook overal. En
0: hangen die zakken, die hangen eruit.
3: Doren in het oog.
0: En dan zie je dus de meeuwen die het dan verder openscheuren. En verspreidt het zich.
3: Ratten.
0: Ratten zie je soms lopen. Ja. Dus echt zo smerig. Nee, bij ook komt. En ik kan me herinneren dat er een jaar geleden een proef werd georganiseerd in Rotterdam. Met speciale prullenbakken. Hè? Want dat feit dat die prullenbakken worden opengebroken heeft natuurlijk te maken met statiegeld. En mensen zijn dan op zoek naar die flesjes die er toch altijd ingegooid worden. En daarom waren er toen speciale afvalbakken. Speciale prullenbakken voor die statiegeldflesjes. Ja. Naast de gewone bak. En die zouden dan makkelijker open en dicht zijn te doen. En dan zou je niet zoveel rommel hebben. Dat was het idee. Ik heb nooit meer iets over die proef gehoord. En daarom eens even bellen met Jan Fischer. Hij is van Schone Stad. Dat is de organisatie in Rotterdam die zich bezighoudt met dit afvalprobleem.
3: Voorheen ook bekend als Roadtap.
0: Roadtap, ja. Ja precies. Schone Stad heet het tegenwoordig. Maar het is niet altijd even schoon. Dus het moet nog wel even waargemaakt worden. Jan Fischer, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ja, een interessante proef. Ik herinner me dat het met veel tamtam werd gelanceerd een jaar geleden door de toenmalige wethouder. Maar hoe is het? Want op 30 plekken in de stad, kan ik me herinneren, is zo'n speciale prullenbak voor statiegeldflesjes geplaatst. Hoe gaat het ermee?
4: Ja, dat klopt helemaal. Allereerst even de zorg die jullie hebben voor een schone stad, die hebben wij ook. En dus dat statiegeld, dat zorgt inderdaad voor een hoop overlast. Om even te zeggen hoe het met de proef gaat. Nou, er waren 31 zogenaamde statiegeldbakken geplaatst op een zestal locaties. Op verzoek van Verpakt. En Verpakt is de brancheorganisatie van importeurs en leveranciers van statiegeldverpakkingen, onder andere. Mm-hmm. We hebben die proef gedaan, gemonitord. Onze belangrijkste doelstelling als gemeente was om te kijken of het statiegeld daadwerkelijk ook in die zogenaamde statiegeldbakken werd gedoneerd. Ja. En vooral als allerbelangrijkste dat de gewone reguliere prullenbakken niet meer werden opengebroken.
0: Ja.
4: Nou, we hebben een en ander uitgebreid gemonitord. En
3: je maakt het spannend,
0: ja, hou ons niet langer in spanning.
4: We kwamen na een half jaar tot de conclusie dat helaas het niet heeft geleid tot minder opengebroken prullenbakken.
0: Nee. Dus de proef is een mislukt, zou je kunnen zeggen.
4: Nou, kijk, als je een goede conclusie kan trekken aan een proef, dan is je nooit mislukt, hè. Maar dat klopt wel. De uitslag is in ieder geval niet zodanig dat we daarmee door zijn gegaan.
0: Ja,
3: en nu?
0: En nu?
3: Ja.
4: Ja, nou, we hebben de prullenbakken weggehaald, of de statiegeldbakken. En we zijn er ook over in overleg met Verpakt. Wij als Rotterdam niet als enige hoor, we doen het in meerdere steden. En we hebben ook gezien hoor, ervaring in het buitenland, vooral Duitsland en Noorwegen. En de inzamelstructuur voor statiegeldverpakkingen is veel, veel groter. Daar is elk verkoop- en distributiepunt ook min of meer verplicht innamepunt. Mm-hmm. Ja, en wij denken dat het aantal inzamelpunten veel groter moet worden. En dat is echt de verantwoordelijkheid van Verpakt.
0: Ja, maar
3: dus ondertussen daar moet er even een stevig gesprek mee gevoerd worden, denk ik dan.
4: Dat gebeurt ook, hè, zelfs op rijksniveau. Okay. Ik weet niet of jullie het wel eens in de gaten houden, maar Verpakt heeft een hele duidelijke doelstelling. Dat 90% van de statiegeldverpakkingen weer ingezameld moet worden. Nou, daar komen ze voorlopig nog niet aan.
3: Dus, lange na niet, denk ik.
4: Nee, dat is heel jammer. Maar wij denken echt dat het gewoon aan de basis van een systeem veranderingen moeten plaatsvinden. Anders ga je dat bij lange na niet halen.
0: Ja, maar ondertussen is het wel iedere ochtend weer een enorme bende in de stad. Dus hoe gaan we dat nou aanpakken?
4: Ja, nou, dat klopt helemaal. We hebben er ook, die bakken worden opengebroken en de statiegeldverzamelaars, ja, die dumpen toch vaak, zeg maar, dat afval op straat en dat trekt allerlei ongedierte aan. En het vuil verwaait, dus we hebben er ook behoorlijk wat extra kosten aan. Hè. Op jaarbasis hebben we gecalculeerd dat het ongeveer 2 miljoen is, wat van extra schoonmaakkosten.
3: En wie gaat dat betalen?
4: Ja, dat is een hele goede vraag.
3: Ja.
4: Ja, wij zijn op het standpunt dat eigenlijk op rekening van verpakt moet komen. En dat ze daardoor ook worden gestimuleerd om die inzamelinfrastructuur veel beter te maken.
0: Ja, hebben jullie al een factuur gestuurd naar de verpakt?
4: Nee, nou ja, onze collega's uit Amsterdam hebben dat wel gedaan. Ja, maar die is nogthans niet betaald.
0: Daar was ik al bang voor.
4: Ja.
0: Nou, ondertussen, dit is natuurlijk één ding. En dat verpakt, hè, dus de leveranciers van de flesjes en blikjes, dat die moet optreden. Maar hebben we ook niet gewoon andere prullenbakken nodig die gewoon niet steeds opengebroken kunnen worden?
4: Dat zou een maatregel kunnen zijn. Ook daar doen we proeven mee. En dat zijn de zelfpersende containers. Ja, je hebt er een paar al in de stad staan. Aan de bovenkant zitten dan zonnepanelen. En daar zit een kleine persinstallatie in, waardoor er 6 keer zoveel afval in kan dan in een reguliere bak.
0: Ja.
4: En heeft als bijkomend voordeel dat die bakken niet opengebroken kunnen worden.
3: Het klinkt een beetje angstaanjagend, een zelfpersende...
4: Het is een persje op zwakstroom en er gebeuren geen ongelukken.
3: Nee. Ja.
4: Maar wat je daarmee niet bereikt, en dat is wel jammer, is dat het statiegeld eigenlijk gewoon buiten de reguliere afvalketen gehouden moet worden.
0: Nee, dat is natuurlijk één ding, maar we willen ook van die rommel af. Dus moeten er dan niet wat meer van die zelfpersende afvalbakken komen?
4: Daar zijn we over na aan het denken.
3: Ja. Ik zou ook nadenken over een andere naam. Want bij vrouwen en zelfpersen, ik weet niet hoor. Bij mij komt die niet lekker binnen.
4: Oké, nou, nemen we mee.
3: Fijn.
0: Nee, maar goed, dit is dus nog even. Want dit is dus een andere proef met een ander soort afvalbak. En dit werkt dus wel, begrijp ik.
4: Ja, het lijkt erop dat zeker werkt. Die bakken zijn wel een stuk duurder hoor, in aanschaf. Moet je ook onderhouden. Hè. Ja. Je moet bijvoorbeeld die zonnepanelen goed schoonhouden. Dus dat vraagt ook weer investeringen en personeel.
0: Ja. Maar goed, dan verdien je wel 2 miljoen terug.
4: Ja. Maar goed, het geld moet ergens vandaan komen. En ja, je kunt het geld natuurlijk maar 1 keer aanwenden in je gemeentebegroting. Dus je moet keuzes maken.
0: Ja. Maar komen er meer of is het weer een kwestie van heel veel geduld hebben?
4: Meer zelfpersende containers, wil je weten?
0: Ja.
4: We zijn erover na aan het denken en we zijn het aan het voorbereiden.
0: Ja.
3: Hou ons op de hoogte, zou ik zeggen.
0: Oké. Okay.
4: Ja.
0: Wanneer mogen we je weer bellen, Jan?
4: Dat mag je altijd.
3: Gezellig, bel ik je
0: morgen
3: weer. We
0: zijn wel een beetje ongeduldig hoor, als het gaat om het afval.
4: blijf dat vooral, want hoe meer druk, hoe beter.
0: Oké, we bellen binnenkort weer.
4: Oké,
3: dankjewel.
4: Fijne uitzending.
0: Hoi.
3: Hoi.
4: Daag.

0: steeds als ik John Legend hoor, denk aan de pannenkoekenboom.
1: Ja.
0: Zijn vrouw en kinderen, hè?
1: Hoe leuk dat je daar dan zit en dat zij dan ineens binnenkomen stappen.
0: Zijn vrouw en kinderen zaten tijdens Noordzee Jazz op de pannenkoekenboom. Dus stuurden daar foto's van rond. Ja, dat vinden wij dan toch leuk.
1: Dol op pannenkoeken en op John Legend.
0: En op John Legend. Nou. Allemaal goed. Zometeen het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Radio Rijnmond. Radio met een grote R.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
7: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
12: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
0: 5 uur, dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond en Leon Mastic heeft het nieuws.
13: Goedemiddag, een man in een scootmobiel is vanmiddag overleden in het Kralingse Bos in Rotterdam. De man belandde rond 2 uur in het water van een sloot. Op beeld is te zien dat de scootmobiel een stuk naast het wandelpad en tegen een boom staat. Hoe het slachtoffer in het water is terechtgekomen is nog niet duidelijk. Verkeersspecialisten van de politie doen daar onderzoek naar. Veel hulpdiensten kwamen naar het bos, waaronder een traumahelikopter. Er is nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers rond. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Het gaat om oplichters die zich voordoen als grote kamerverhuurders. Maar het lukt maar moeilijk om de advertenties verwijderd te krijgen, zeggen ze. Soms zijn studenten duizenden euro's kwijt. Ze hebben dan betaald voor niet bestaande kamers. Bij de fraude helpdesk komen steeds meer meldingen binnen van verhuurfraude. In de eerste helft van dit jaar kregen ze 175 meldingen van mensen die zijn opgelicht via een advertentie. In het half jaar ervoor waren dat er nog 21. KLM verandert de menukaart aan boord van Europese vluchten. Beroemde broodje kaas, een biertje of een glas wijn zijn niet langer gratis. De keuze wordt volgens de luchtvaartmaatschappij groter, maar je moet er dus wel voor gaan betalen. Koffie, thee, water, jus d'orange en een stroopwafel blijven wel gratis voor passagiers. Er zijn sowieso meer veranderingen. Er zijn veel nieuwe vliegtuigen toegevoegd aan de vloot en op vluchten is wifi tegenwoordig gratis. En Excelsior heeft Alireza Jahanbakhsh vastgelegd. De 32-jarige rechtsbuiten tekent een contract voor 1 seizoen... bij de trotse koploper van de Eredivisie. Jahanbakhsh speelde eerder voor Feyenoord en pakte daar de titel en won ook een beker. Verder kwam hij uit voor NEC, AZ, Heerenveen, Brighton en het Belgische Dender. Van die ploeg komt hij nu transfervrij over. Jahanbakhsh speelde al meer dan 100 interlands en 4 WK's voor Iran en was op het afgelopen WK zelfs nog aanvoerder. Krijg je van mij nog het weer? Vanavond blijft de zon schijnen. Vannacht brede opklaringen en droog. Het koelt af naar 12 graden. Morgen veel zon en droog met maximaal 24 graden. En later in de week krijgen we tropisch heet weer.
0: En dat was het nieuws. Meer op Rijnmond.nl en in de Rijnmond-app. Dan gaan we naar het verkeer.
1: Ja, het valt reuze mee op de weg en dat is altijd wel fijn. De A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht. Daar staat 4 kilometer, 7 minuten vertraging. En de A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. Daar staat 5 kilometer, 5 minuten vertraging.
0: En zo meteen in afslag Rijnmond gaan we verder met deze plaat. Ja, wat was dat ook alweer? Oh, even nadenken.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
15: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
14: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Daananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
16: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
18: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 7:15 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
19: Mam, waar is mijn zwemband?
20: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstbal en achter de doos van de airfryer.
21: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
22: Geeft ruimte.
23: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
21: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
23: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond.
24: Afslag Rijnmond. Rijntjan Potsen.
2: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Het Britse duo Climie Fisher. Love changes everything. 10 over 5. En de liefde verandert alles.
1: Nou, zo is het toch?
0: Een waarheid als een koek.
1: Ik wou het even zeggen.
0: Afslag Rijnmond tot 7 uur met heel veel fijne muziek natuurlijk om je deze maandagmiddag door te helpen. Maar vooral ook nog de nodige dingen te bespreken, Jet. Want het wordt een beetje een medische uitzending, geloof ik, zometeen.
1: Ja, maar wel belangrijk. Want het gaat ons allemaal aan. We spreken straks met een dementiewetenschapper. En die heeft een heel uitgebreid onderzoek gedaan. En daar komen ook optimistische dingen uit. En dat kunnen we ook wel gebruiken, denk ik.
0: Kunnen we zeker gebruiken.
1: Zeker als het gaat om dementie.
0: Ja. Ja, we gaan ook bellen met het oogziekenhuis.
1: Ja, want we gaan hopelijk allemaal zo veilig als mogelijk kijken naar de zonsverduistering. Want vergis je niet, daar zitten ook echt wel serieuze haken en ogen aan. En daar willen we je voor behoeden, want zo zijn wij.
0: Heb je al zo'n brilletje?
1: Nee, dat heb ik niet. Nee.
0: Ik ook niet.
1: Ik denk ook niet dat ik dat weet op dat moment dat ik dat moet gaan doen. Ik zit dan gewoon een boek te lezen en dan denk ik, oh, ik heb het gemist. En dan zie ik er allemaal foto's voorbij komen.
0: Het wordt buiten echt wel donker.
1: Ja?
0: Ja. Kan ik me herinneren.
1: Als ik een boek lees, heb ik dat helemaal niet door. Oh, nee. Ja. Okay.
0: Nou goed, dan is dat onderwerp niet voor jou. Dan handel ik dat verder wel af.
1: Oh, dat is goed. Dat vind ik een fijn idee.
2: Dit is Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond.

0: Harry Styles. Hij heeft inmiddels ook al een behoorlijk oeuvre opgebouwd. Dit was uit 2020, Golden. En daarvoor hoorde je Sexy als ik dans van onze eigen Nielson uit Dordrecht. Het is 5:45. Je luistert naar Radio Rijnmond. We gaan het hebben over dementie. Een verschrikkelijke ziekte waar in Nederland alleen al zo'n 320.000 mensen mee te kampen hebben. En dat gaat nog doorgroeien naar verwachting naar zo'n 500.000 in het jaar 2040. Dat is slecht nieuws, maar dementiewetenschapper Arvan Ikram die heeft na uitgebreid onderzoek ook gelukkig wat goed nieuws voor ons. Hij werkt aan het Erasmus MC hier in Rotterdam, doet heel veel onderzoek naar dementie en is nu bij ons in de uitzending. Arvan, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, allereerst dat onderzoek, hoe ziet dat eruit?
1: Nou, dat is onderzoek dat plaatsvindt in Rotterdam, in de wijk Pommoord. Het heet het ERGO-onderzoek, Erasmus Rotterdam Gezondheidsonderzoek. En het loopt al sinds 1990. En alle inwoners van 40 jaar en ouder in Pommoord zijn gevraagd mee te doen door al die jaren heen. En door ze juist de tijd te kunnen volgen, kunnen we heel nauwkeurig in kaart brengen wie dement geworden is. En ook een belangrijke vraag, waarom? Wat is er nou eigenlijk in die vroegste fase gebeurd?
0: Ja, en er is dus ook goed nieuws te melden over dementie.
1: Ja, juist omdat we dus die mensen, wat is het, bijna 36 jaar hebben gevolgd, kunnen we een vergelijking maken van hoe vaak treedt dementie nu op, vergeleken met bijvoorbeeld 10 jaar geleden of met 20 jaar geleden. En wat wij zien, is dat er eigenlijk elke 10 jaar er een relatieve afname is geweest van de kans op dementie, namelijk van bijna 15%.
2: Zo, dat is aanzienlijk zeg. Ja. En waar zit hem dat dan in?
1: Nou, dat kunnen we niet heel direct aanwijzen waar het aan ligt, maar we kunnen een aantal dingen uitsluiten en op basis daarvan een conclusie trekken. En ik zal dat niet helemaal uitspreken, maar waar we op mikken is dat het waarschijnlijk te maken heeft met betere preventie. Dat we dus toch iets goed doen in het voorkomen van dementie.
2: Aha.
0: Ja, maar wat dat dan is, dat weet je dus niet.
1: Nou, zeer waarschijnlijk is het gewoon veel betere preventie als het gaat om bijvoorbeeld hart- en vaatziekten. Want we weten dat schade aan de bloedvaten in het hart ook slecht is voor schade aan de bloedvaten in de hersenen. Dus dat is één. En verder weten wij ook dat wij veel actiever zijn tot op latere leven. Dus mensen die wat lang werken of een actieve sociale leven hebben. Dat helpt allemaal bij het stimuleren van de hersenen en de hersenen dus langer intact te houden.
0: Ja. Dus wat je eigenlijk hoort in heel veel gevallen, hè, als het gaat om gezondheid, lifestyle, dat is echt wel van levensbelang letterlijk.
1: Ja, precies. En let wel, het is dus niet alles verklarend. We zitten hier toch over percentages te praten van wat ik net zei, 15%, 20%, 25%. Dat is de orde van grootte waar we op dit moment mee aan de slag kunnen. Maar dat is al wel een veel positievere boodschap dan misschien 10, 15 jaar geleden, toen dementie werd gezien als een onoverkomelijke ziekte later op het leven.
2: Ja, en over onoverkomelijk gesproken, er is op dit moment nog geen medicijn. Maar is er op een redelijke termijn nog iets te zeggen over medicatie?
1: Ja, ik denk dat het goed is om goed in perspectief te plaatsen wat we kunnen verwachten van de medicatie. Dan neem ik even een voorbeeld van een andere aandoening. Bijvoorbeeld hartinfarct of beroertes. Als iemand een hartinfarct doormaakt, dan weet je dat zo'n persoon krijgt al 4-5 medicijnen voorgeschreven. Krijgt ook heel veel leefstijladviezen. Denk aan dieet en mogelijk ook afvallen en lichamelijke activiteit. Dus voor een aandoening als hartinfarct trekken we meerdere dingen uit de kast om zo'n aandoening goed aan te pakken. Bij dementie moeten we dus ook verwachten dat daar niet één enkel medicijn voor ontwikkeld zal gaan worden, maar dat ook hier een kwestie zal zijn van aanpakken van meerdere factoren. Onder andere mogelijk een aantal medicamenten, maar ook bestaande medicijnen zoals bloeddrukverlagers of cholesterolverlagers. En daarnaast uiteraard de leefstijladviezen.
0: Dat zou ook kunnen helpen, dus zo'n bloeddrukverlager. Ja,
2: maar en dat onderzoek blijft doorgaan ook?
1: Ja, wij zijn al ruim 36 jaar bezig. Onze ambitie is om nog langer door te gaan. Want we zijn er nog niet. Maar we weten wel dat we de goede kant op weg zijn.
2: Ja. Nou, dat vind ik ook bemoedigend hoor. Ik vind het toch razend knap wat jullie allemaal onderzoeken.
0: Ja. Dementie, het is voor heel veel mensen angstaanjagend. En je wil ook alles eraan doen om maar te voorkomen dat je het krijgt. Wat is jouw belangrijkste tip, Arvan?
1: Ik zou zeggen van weet dat er wel wat aan te doen is. Denk aan gezond leven, een goed actief leven. Niet alleen als het gaat over voeding en lichamelijke activiteit, maar ook sociaal actief blijven en je hersenen blijven uitdagen. En dat is niet alleen iets wat je op jonge of middelbare leeftijd moet doen, maar zelfs ook op latere leeftijd weten dat het een gunstige effect heeft.
0: Ja.
2: Ja, dus gewoon gitaar gaan spelen, terwijl je weet dat je misschien geen aanleg hebt, maar het is wel goed om te blijven prikkelen.
1: Ja, precies. Muziekinstrument, puzzelen of gewoon een goed gesprek met mensen. Precies, ja. Precies.
0: Hoort er allemaal bij. Dank voor de uitleg en veel succes met het onderzoek.
1: Dankjewel, graag gedaan.
0: Hart van de Kram was dat. Dementie-wetenschapper aan het Erasmus MC in Rotterdam.

0: De Crusaders waren dat met de stem van Randy Crawford, Streetlife. En ik zit te bedenken, er is hier ook een albumversie van, een lekker lange versie. Dus die eigenlijk moet ik jou een keer meenemen. Die duurt gewoon een minuut of 9 of 10 of zo.
1: Nou, dat zou eens een mooie afslag kunnen zijn.
0: Dat zou een hele mooie afslag kunnen zijn, maar dat komt een andere keer.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien. Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
5: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
7: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
0: Het is bijna 5:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond, geen enkele file in de regio.
1: Het is heerlijk om te zeggen.
0: Echt goed gekeken?
1: Ik heb goed gekeken.
0: Dan kunnen we door naar onze weerman. En dat is Ed Alders. Ed, goedemiddag.
8: Ja, Rijnt-Jan en Jet, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe staat het daarvoor? Hoe warm is het geworden vandaag?
8: 24,3 op Rotterdam Airport, 23 graden exact in Hoek van Holland. En de landelijk hoogste temperatuur 28,9 in Maastricht. Waren ze. En dat is niet te verwarren met de waterstanden, want die zijn nog lager. Ja. Heb ik me laten vertellen. Ja, het is best triest hoor, jongens.
1: Ja.
8: Ja, vanavond dan gaat een deel van de bewolking weer oplossen. En dat betekent dat we toch wel flink wat zon gaan krijgen de komende uren. Als die bewolking dus wel gaat verdwijnen. Het blijft droog in ieder geval. De temperatuur die zakt dan vannacht tijdens de opklaringen naar een graad of 12 ongeveer. Ja, en morgen wordt een fraaie zomerdag zoals we er al vele hebben gehad. Dankzij de komst van weer een hoge drukgebied. En dat betekent veel zon morgen, Rijnt-Jan. Blijf droog. Het wordt morgen een graad of 24 ongeveer. En de wind waait matig uit het noordoosten.
0: Ja, en dan verderop in de week?
8: Ja, nou ja, dat ziet er weer heel warm uit. We krijgen te maken met een meer zuidelijke aanvoer van weer tropische lucht. En dat gaan we goed merken. Ook hele droge lucht trouwens. Dat betekent dus ook dat het zeker niet benauwd gaat worden de komende tijd. Maar woensdag, donderdag en vrijdag volop zonneschijn en droog weer. Het wordt woensdag 28 of 29 graden. Donderdag een graad of 33. En dan op vrijdag een graad of 30 ongeveer. Ja, en over regen hoeven we het maar niet te hebben voorlopig, want dat zit er gewoon voor de komende 10 dagen niet in. Ja, of het was zoals gisteren, een beetje dat kietelen van zo'n plantje.
0: Ja, dat stelt niks.
8: Met een paar druppeltjes, maar zeg maar echte regen, dat zit er de komende 10 dagen niet aan te komen.
1: Geen regen, wel huilen van de hitte.
8: Ja, als je dat ondertussen niet zat bent, wel natuurlijk. En ik hoor toch wel steeds meer mensen die toch al een beetje gaan denken, goh, ja, wat is de kerst dan toch prettig om daaraan te gaan denken, ja, weet je wel. Oh, ja.
0: Hoeveel dagen nog heb je?
8: Ja, er waren ik dacht iets van de 181, 82, ja, zo.
1: Laten we gaan aftellen, Ed. Ik ben er klaar voor.
8: Heerlijk.
0: Goed zo. Dankjewel, Ed Alders. Dan gaan we naar de hoofdpunt van het nieuws. Leon.
9: Een man in een scootmobiel is vanmiddag overleden in het Kralingse Bos in Rotterdam. De scootmobiel staat langs de waterkant, maar het slachtoffer belandde in een sloot. Hoe is nog onduidelijk? De politie onderzoekt dat nu. Hulpverleners hebben nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren, maar tevergeefs. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 doden gevallen en dat aantal kan nog oplopen. Het is echt net gebeurd. De beving in het westen van het land had een kracht van 7,4 en was in een groot deel van Colombia te voelen. Ook verderop in het land, in grote steden als Medellín en hoofdstad Bogota, ontvluchten mensen hun huizen, zo melden lokale media. En de KNRM in het Zeeuwse Katzand is gefrustreerd over een actie van twee badgasten gisteravond. Zo schrijft Omroep Zeeland. Het tweetal maakte 's avonds laat een strandwandeling bij Natuurpark Het Zwin. Ze riepen om hulp en gaven lichtsignalen omdat ze vast zaten op een zandbank. Nou, de hele goegemeente rukte uit. De KNRM, een kustwachtvliegtuig en de Belgische brandweer. Een grote reddingsoperatie werd opgetuigd en zo bleek helemaal voor niets. Want het duo was niet omsloten door water. Ze konden alleen niet meer de route terugnemen die ze heen ook hadden genomen. We zijn geen taxi, zo schrijft de KNRM een dag later. Het tweetal is overigens door de brandweer uit België meegenomen naar een veilige plek.
0: Ja, dan moeten we ze gewoon maar een factuurtje sturen, toch?
9: Ik ben benieuwd wat het kost.
0: Ja, ik denk het ook.
9: Nou, dus niet gratis.
1: Flinke rekening.
10: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
0: Nu met Bob Sinclair en The Love Generation.
10: Radio met een grote R.

0: Sinclair. En de Love Generation, het is 6 minuten over 6:30. Je luistert naar Radio Rijnmond en we gaan het hebben over de zonsverduistering van komende woensdag. Woensdagavond is het zover en we hebben voor het eerst sinds 1999 weer een serieuze zonsverduistering in Nederland. En die willen we natuurlijk met z'n allen zien. Maar dat is niet zonder gevaar, zegt oogarts Ike Schouten van het Oogziekenhuis in Rotterdam. Want het kan ook schade opleveren als je het niet goed aanpakt. En daarom even bellen met Ike Schouten. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, hoe gevaarlijk is het om naar die zonsverduistering te kijken?
1: Naar die zonsverduistering kijken met een goede zonsverduisteringbril of eclipsbril op, dat is helemaal in orde. Maar naar de zonsverduistering kijken zonder bril, dat is gevaarlijk voor je ogen.
0: Ja, en wat is het gevaar?
1: Het gevaar is dat je eigenlijk schade kunt krijgen aan je netvlies. Dus dat je een gaatje kunt krijgen in je netvlies en dat je dan dus vervolgens ook klachten hebt van dat je een vlek ziet of een vervorming in je beeld. En dat kan blijvend zijn.
2: Ja, want die blijvende schade, die kan je al heel snel oplopen, hè, als je niet goed naar de zonsverduistering kijkt.
1: Ja, dus je moet daarom ook echt oppassen. En omdat er zitten heel veel zenuwen in je netvlies voor het licht wat er opvalt, maar geen pijnzenuwen. Dus je hebt er in het begin ook helemaal geen erg in dat het schade geeft. En pas na een paar uur merken mensen dat vaak. Dus het is echt gevaarlijk.
0: Ja, en dus hebben we zo'n speciaal brilletje nodig, hè? Eclipsbril wordt ook echt... Maar stel alvast, jij hebt er nog geen één. Ik heb er ook geen één. En het is natuurlijk pas woensdag dat je er echt aan gaat denken van... Oh ja, eclipsbril, dan is het natuurlijk te laat. Zijn er andere methodes om ook nog veilig naar die zon te kijken?
1: Ja, de beste methode om veilig naar de zon te kijken als je geen gecertificeerde bril hebt, is om met je rug naar de zon te gaan staan. Een gaatje van ongeveer 4 mm in een stevig papier maken. En dan in het papier daarachter de zon op projecteren. Dat kan ook met een vergiet met ronde gaatjes. Maar dan zul je zien dat die gaatjes die je daar, die kleine ronde lichtjes die je dan op dat blad krijgt, dat je daar ook op een gegeven moment een hapje uit ziet komen als de maan voor de zon schuift.
2: Oh.
1: Dus dat is eigenlijk indirect. Als een soort camera obscura kun je op die manier de zonsverduistering.
2: Nou, daar had ik echt nooit aan gedacht. Wat een goede tip. Kun je het nog één keer even heel duidelijk uitleggen? Dus met je rug naar de zon staan.
1: Met je rug naar de zon, dan hou je een papier of een stevig karton omhoog waar je een rond gaatje in hebt gemaakt. En daarachter doe je nog een papier en daarop projecteer je dan dus eigenlijk het beeld van de zon.
2: Nou ja.
0: Ja. Maar dat is toch niet helemaal echt.
2: Ja, maar wel veilig.
0: Wel veilig.
2: Ja, ik vind dat best belangrijk. Ja.
1: Ik denk dat dat ook nog best wel leuk kan zijn. En dat het ook magisch is als je daar dat lichte rondje opeens ziet veranderen van vorm. Ja.
0: Maar kunnen we nog wat anders verzinnen, Ike? Bijvoorbeeld, ik heb wel eens gehoord dat door cd's kijken of door donkergekleurd glas.
1: Dat zijn eigenlijk allemaal methodes die niet veilig zijn. Dus dat houdt allemaal niet genoeg van de zon tegen om je oog echt goed te beschermen. Dus dat raad ik absoluut af.
2: Ja, je kunt natuurlijk ook gewoon wachten op de foto's.
0: Ja.
2: En je ziet
1: die
2: het vanzelf.
1: Die zijn gemaakt met een camera met een speciale filter ervoor. Want ook een gewone camera kun je er dus niet op richten. Dan gaat die meteen kapot.
2: Mm. Oh.
0: En kun je het merken als je schade oploopt?
1: Je merkt het aanvankelijk meestal niet, omdat er geen pijnzenuwen daar zitten. Dus je hebt er aanvankelijk geen erg in. En mensen krijgen vaak pas na een paar uur klachten.
0: Juist.
2: En
0: dan is het al
2: belangrijk. Dat willen we niet. Dat willen we niet. Dus het is
1: zeker
2: heel belangrijk om dit veilig te doen. En anders kun je daarna de foto's en de filmpjes die ongetwijfeld worden gemaakt, hopelijk op een veilige manier kun je terugzien.
0: Heb je zelf al een brilletje, Ike?
1: Ik heb 2 weken geleden mijn brillen al ingesloten.
0: Ja,
2: natuurlijk.
0: Ik denk, ik check het nog even, maar kan niet anders.
2: Je had er een fortuin aan kunnen verdienen.
1: Ja, precies. Ik zou vooral even bij de buren checken. Je kunt het ongetwijfeld een beetje delen en ons de beurt kijken.
2: Oh, de goeie.
0: Oh, dat is
2: dan maak je
0: goeie.
2: Er ook nog een gezellige wijkaangelegenheid van.
1: Precies.
2: Goed idee.
0: Dank voor de tips en een mooie woensdagavond. Dank voor de uitleg. Ike Schouten van het Oogziekenhuis hier in Rotterdam.

0: En Notorious. En daarvoor draaiden we de nieuwste van Cameron Whitcomb, de Kingdom of Fear. Het is 6:12. Je luistert naar Radio Rijnmond. En laten we het nog maar eens over de droogte gaan hebben. Want Ed die zei het net al, nog zeker 10 dagen geen spatje regen te verwachten. En de natuur die heeft het al zo moeilijk, zo zwaar, zo dorstig. In Trompenburg, ken je Trompenburg?
1: Ja, zeker. Daar ging ik vroeger met mijn opa naartoe. Heel fijne herinneringen.
0: Arboretum Trompenburg heet het. Het is in Kralingen. Prachtige plek als je van de natuur houdt. En daar doen ze ook onderzoek naar beplanting. En er wordt ook serieus gekeken naar welke planten en bomen in de toekomst wellicht beter stand kunnen houden in het klimaat dat, zo weten we allemaal, aan het veranderen is. Aan de telefoon is Jaap Smit van Trompenburg. Jaap, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, jullie doen dus onderzoek naar de toekomst van de natuur als het gaat om wat houdt stand in het klimaat zoals dat nu aan het veranderen is. Waar let je dan op?
2: Nou, dat klopt. En dat doen we eigenlijk al heel lang. De tuin bestaat al 200 jaar en we hebben eigenlijk 200 jaar tuingeschiedenis opgebouwd. En mijn voorgangers hebben een heleboel verschillende planten neergezet. En we zien juist ook in deze periode wat het goed doet en wat het eigenlijk nu laat afweten. Wat het toch niet helemaal goed tegen die droogte kan.
0: Ja, geef eens een voorbeeld van planten die het laten afweten.
2: De Katsura-boom, de Cecilifilum op zijn luxe.
1: Ja, die zijn heel onbetrouwbaar, dat heb ik vaker gehoord, inderdaad. Ja. De wat, zei je?
2: De Katsura-boom. Ja. We hebben hier een aantal exemplaren staan en ja, die staan in de volle zon. En die zijn in het voorjaar prachtig, maar zodra het een beetje een keer heel heet wordt, en met name met lage luchtvochtigheid, dan verbranden de bladeren. De bomen zetten dan hun huidmondjes van het blad dicht. Ja. Die huidmondjes, die bladeren verdampen dan niet meer. En dan worden de bladeren heet, verschrompelen ze. En dan vallen ze uiteindelijk af.
1: Ja.
2: En ja, die boom verliest dan eigenlijk zijn voedselfabriekjes. Dus de mogelijkheid om te groeien. En ja, als dat een paar jaar achter elkaar doorgebeurt, dan gaat het niet goed met die boom.
0: Nee. Maar kan zo'n boom dan nog wel weer opkrabbelen? Of zeg je van, we moeten gewoon wat anders er neerzetten?
2: Nou ja, uiteindelijk gaat dat niet goed. En dan kun je die boom eigenlijk tegenwoordig beter toepassen in een bos of op een schaduwrijke plek. En vooral de grond, die moet goed zijn. We hebben hier in Trompenburg te maken met op zich goede grond met veel sloten. Maar die grond is maar heel beperkt boven het grondwaterniveau. En dat betekent dat wij heel erg investeren in de groeiplaats van die bomen. Dus het bodemleven goed maken. Zorgen dat er veel organisch materiaal blijft liggen. Mm. Waarin zich water kan bufferen. Waardoor planten die in deze periode moeten groeien, nog langer met het beschikbare water om kunnen gaan.
0: Ja, en wat jullie leren in Trompenburg, dat geldt natuurlijk ook buiten Trompenburg, gewoon in de stad of op platteland, dan ook. Krijgen we straks hele andere bomen en hele andere planten in Nederland? Ja. Krijgen we straks palmbomen langs de Koolsingel?
2: Ja, eerlijk gezegd hoop ik dat niet. Ik ben niet zo van de palmbomen persoonlijk. Maar het gaat wel toe naar andere boomsoorten. Als je even goed beschouwt, we hebben klimaatverandering. Dat speelt op dit moment. En in de stad, in Rotterdam en eigenlijk al vrij snel in Winterswijk, daar is het een stuk heter bovendien door zogenaamde urban heat eiland. En dat wil zeggen dat klimaatverandering plus urban heat twee stapjes zijn die het een stuk heter maken en droger maken in de stad.
1: Ik zag trouwens wel een heel mooi experiment van mensen die op zoek zijn gegaan naar mossen voor tegen de muren, zodat dat koeler blijft. Dat zou natuurlijk ook nog een oplossing kunnen zijn.
2: Ja. Groen, wat verdampt, wat water verdampt, dat helpt.
1: Ja.
2: Het gaat om waterverdamping voor een deel en slagschaduw. Dat doen bomen ook. Dat doen mos niet zozeer. En ja, heel eerlijk gezegd, mos is natuurlijk vrij snel uitverdampt.
1: Nee, dit zou speciaal mos zijn voor luchten en nou ja, goed. Ja. Even tot slot. Donderdag en vrijdag gaat het echt weer bloedheet worden in de stad. Maar daar hebben jullie iets heel aardigs op bedacht.
2: Ja, wij vinden dat wij met het Kralingse Bos de coolste plek van Rotterdam zijn. Het is bij ons echt graden koeler dan in de stad zelf. Dus we nodigen iedereen uit om hier gratis te komen verkoelen in Rotterdam, in Trompenburg.
1: Een ongelooflijk sympathieke actie, maar je moet je wel even aanmelden, geloof ik.
2: Je moet je even aanmelden, ga naar de website trompenburg.nl. En daar staat vanaf morgen staat de informatie hoe je een gratis kaartje kunt krijgen. Anders moet het een beetje inschatten hoeveel
1: je komt. Ja, natuurlijk. Maar je kan lekker uitpuffen bij jullie, zo is het.
0: Mooie actie.
2: Lekker in de schaduw, lekker zitten, lekker picknicken. Kom hier en kom genieten van de koelte, maar ook van alle die Trompenburg te bieden.
0: Gaan we doen, Jaap. Ik heb nog één vraag voor je.
1: Oh.
0: Wat heb jij tegen palmbomen?
1: Ja, vertel op, Jaap.
2: Ja, die verdampen niet zo heel erg en ze geven niet heel veel slagzuur, dus ze koelen eigenlijk heel slecht.
1: Oh, ja. Oh, oké, okay. Maar ik vind ze wel leuk.
0: Ja.
1: Ik vind ze toch wel
2: sympathiek. Het geeft een heel bijzondere sfeer in een mooie pot op een terras. Prima.
1: Okay. Ja.
0: Is dat ook weer afgekaars? Dankjewel, Jaap Smit van Trompenburg.
2: Ja.

0: Clean Bandit. En de stem van Zara Larsson, Symphony. Zometeen het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
2: Wat doe jij als je de sirene hoort?
5: Toch even op internet kijken, denk ik.
2: En wat als je geen verbinding hebt?
5: Ik heb geen idee.
2: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
2: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
7: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Mam, waar is mijn zwemband?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
14: Allsafe geeft ruimte.
15: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
16: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
0: Het is nu 6 uur. Dit is Radio Rijnmond. Nog een uur, afslag Rijnmond. Nu het nieuws, gelezen door Leon Mastik.
17: Goedenavond. De politie heeft een 19-jarige man uit Vlaardingen aangehouden in verband met vernielingen en explosies bij kapperszaken in die stad. Afgelopen donderdagnacht was het nog raak bij een kapper aan het Liesveld in het centrum van Vlaardingen. 3 maanden geleden ging er ook een explosief af bij deze zaak. En eerder werd het pand ook al besmeurd met verf. Bij een andere vestiging zijn ruiten ingegooid. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de verschillende incidenten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor een gevaarlijke TikTok-trend met speelgoed. Op sociale media verschijnen veel video's waarin jongeren elkaar uitdagen om zogeheten squishies te verwarmen in de magnetron of in kokend water. En dat kan leiden tot explosies en ernstige brandwonden. In het buitenland ging het al meerdere keren mis, zo schrijft het AD. Naar aanleiding van vragen van die krant waarschuwt de NVWA nu om dit vooral niet te doen. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 doden gevallen en dat aantal loopt vermoedelijk nog op. Op verschillende plekken liggen mensen onder het puin. De beving in het westen van het land had een kracht van 7,4 en was ook in buurlanden Panama en Ecuador te voelen. Colombiaanse media melden dat er door het land heen veel schade is en dat vliegvelden gesloten zijn. Sport. Excelsior heeft Alireza Jahanbakhsh vastgelegd. De 32-jarige rechtsbuiten tekent een contract voor 1 seizoen... bij de trotse koploper van de Eredivisie. Jahanbakhsh speelde eerder voor Feyenoord en pakte daar de titel en won ook een beker. Verder speelde hij voor NEC, AZ, Heerenveen, Brighton en het Belgische Dender. Van die ploeg komt hij nu transfervrij over. Jahanbakhsh speelde al meer dan 100 interlands en 4 WK's voor Iran en was op het afgelopen WK zelfs nog aanvoerder. Krijg je nog het weer? Een zonnige avond. Vannacht brede opklaring en droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen veel zon en droog met maximaal 24 graden. Later in de week krijgen we tropisch heet weer. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: Geen files te melden in de regio. Kunnen wij verder met de volgende plaat in afslag Rijnmond. En dat is deze. Weet je nog wie dit is?
14: Zeker.
0: Ja.
1: Afslag Rijnmond.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
18: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
19: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
18: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
20: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
21: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
22: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
23: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
21: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
24: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
2: Met Rijntjan Possen en Jet Sol. Radio met een grote R.

0: was het nummer 1 hit in 1986 voor Fergal Sharky. Negen minuten over zes. Goedenavond. Leuk dat je luistert naar Radio Rijnmond. We houden je graag gezelschap tot een uur of zeven met Afslag Rijnmond. We zijn er elke werkdag tussen 4 en 7. Nog een uurtje te gaan dus. Met dit uur natuurlijk veel muziek. Je kunt zelf meedoen door de afslag te kiezen. Zometeen afslag 1, afslag 2. Dat geldt ook voor de lekker lange laatste. Maar voordat we dat gaan doen, Jet. Even achterom kijken naar het nieuws van deze dag. Wat is jou bijgebleven?
1: Nou, ik vond het nieuws over die mislukte pilot. Of nou ja, mislukt gelukte pilot van de afvalbakken voor statiegeld dingen. Vond ik wel opmerkelijk.
0: Ja. Een jaar geleden.
1: We zien het overal, hè. Al die vuilbakken die opengebroken zijn. Al die zooi op straat. Niemand knapt ervan op.
0: Nee. En dus dachten ze een jaar geleden, we moeten wat doen met die statiegeldflesjes. We plaatsen naast de gewone afvalbak, plaatsen nog een speciaal bakje voor de statiegeldflesjes. En dan kijken of die andere bakken niet worden opengebroken. Nou, daar hebben ze een poosje naar gekeken, maar dat heeft totaal niet geholpen.
1: Helaas.
0: Mislukt project. En dus zou je zeggen, moet er wat anders komen? Dat hebben we voorgelegd aan Jan Fischer van Schone Stad. Dat is de organisatie Rotterdam die zich hiermee bezighoudt. We moeten gewoon afvalbakken hebben die niet open te breken zijn. En wat denk je? Dat is weer een andere proef.
2: En dat zijn de zelfpersende containers. Je hebt er een paar al in de stad staan. Aan de bovenkant zitten dan zonnepanelen. En daar zit een kleine persinstallatie in, waardoor er 6 keer zoveel afval in kan dan in een reguliere bak. Ja. En hij heeft als bijkomend voordeel dat die bakken niet opengebroken kunnen worden.
0: Ja, dat is een groot voordeel volgens mij.
1: Ja, zeker.
0: Het lijkt te werken, dus laten we hopen dat ze snel meer van die bakken...
1: Ja, ik hoop alleen wel dat het een andere naam gaat krijgen. Want zelfpersend, ik weet niet hoor, voor heel veel vrouwen heeft dat toch een negatieve connotatie. Ik wil het even gezegd hebben.
0: Ja, dat is bij deze buiten duidelijk gezegd, Jet. Goed, het zijn in elk geval hele stevige bakken die niet open te krijgen zijn. En dat is het belangrijkste.
1: Dat is het belangrijkste.
0: Wat nog meer?
1: Nou, die zonsverduistering, hè, die wordt natuurlijk gebracht als de zonsverduistering van de eeuw. Waar we dan met z'n allen naar moeten gaan kijken. Maar ik schrok wel van het nieuws van Ike Schouten, oogarts van het Oogziekenhuis in Rotterdam. Die zegt, doe dat nou niet zonder bescherming.
0: Ja, alleen met een goedgekeurde eclipsbril is het veilig om naar de zon te kijken. Eigenlijk in alle andere gevallen kun je het maar beter gewoon niet doen.
1: Nee, want je kunt serieuze schade oplopen en dat heb je niet meteen door, omdat het niet direct pijn doet.
0: En dus wij hebben nog geen van beide zo'n bril.
1: Nee, ik ga een boek lezen. Ik zie het later wel.
0: Ik ga de truc van Ike proberen.
1: Ja? Hoe zag dat er ook weer uit? Weet je het toch?
0: Een kartonnetje en dan een gaatje erin en een ander papiertje en een ontstaande schaduw. En dan kan je het toch een beetje beleven. Maar het is niet helemaal hetzelfde.
1: Ik wil een foto daarvan.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Dit

0: Gino Vannelli. Met een plaat uit 1974. People Gotta Move. Ik kan me herinneren dat dat liedje ooit eens in een ANWB-reclame zat. Dat snap ik ook wel.
1: Ja.
0: Ja, People Gotta Move.
1: Goeie tekst. Ja, ja.
0: Goeie tekst. Het is hoog tijd voor de eerste afslag. Afslag 1, afslag 2. Dat betekent dat je zelf weer mee kunt doen en een van de volgende twee platen kunt kiezen. Maria, Maria of Maria. Dat is de keus.
1: Nou, lijkt me een duidelijke keus.
0: Ja, dus het wordt in ieder geval een of meerdere Maria's. En jij bepaalt het met de Rijnmond app. Dus pak je telefoon en laat even weten welke Maria heeft jouw voorkeur.
2: Nemen we afslag 1? Of nemen we afslag 2?

Zeg het maar, welke Maria heb jij het liefste? Die van Santana, Maria Maria, dat is afslag 1. Of liever Blondie met Maria, dat is afslag 2. Jij bepaalt het en je hebt 2 platen de tijd om je stem uit te brengen met de Rijnmond-app. Maria Maria of gewoon Maria.

0: Nee, Hans. Dat is nou juist. Nee, ja, nee, dat is niet de bedoeling. Nee, je moet kiezen. Je moet kiezen.
1: Nemen we afslag 1. Of nemen we afslag 2?

Hans, je hebt meteen. Oké, dan twee. Heel goed. Heel goed, Hans. Zo moet iedereen echt even een keuze maken. Afslag 1 is Maria Maria van Santana. Afslag 2 is Maria van Blondie. Je hebt nog één plaat de tijd om te stemmen. Want na Playa Hiti, dan maken we bekend welke Maria het gaat worden. De summer.

0: Dit is zo jaren 90. Playa Hitty uit 1994. En dat Summer is Magic. Het is 6 voor half 7. En welke Maria gaan we draaien? Wordt het Santana Maria Maria afslag 1? Of wordt het Blondie met Maria afslag 2? Hè?
1: Wat wil je horen, Rijn-John? Want het is heel druk geweest op de app. En ook via de mail. Maar er komt nu net één doorslaggevende.
0: Oh ja?
1: Komt binnen. Ja, serieus. Want het stond gelijk.
0: Het stond helemaal gelijk.
1: En toen zei jij, dan gaan we voor degene die als eerste heeft een aangeven. En de laatste die komt bij dezelfde uit. Maar goed. Danny, Jeanette, Jennifer, KJ, Phil, Antoinette, Els, Guido, Jack, Annelies, Nico, Nora, Sylvia en Elsbeth. Wij vinden jullie heel lief, maar we gaan jullie teleurstellen. Want Arie, Hans, Hinke, Jan, Jonas, Okelien, Kees, Nel, Ricardo, Wilma, Raymond, Hans, Arita, Jeroen en Sandra en Leonard en Bas en Ronald kozen voor afslag 2.
0: Het is Blondie.
2: We nemen

0: Blondie. We hadden heel veel hits eind jaren 70, begin jaren 80. En toen in 1999, toen waren we opeens weer terug met dit nummer. Maria. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws. En daarna gaan we ons bezighouden met de lekker lange laatste.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
3: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
2: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rphO.nl/Rijnmond.
4: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
5: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
0: Het is 6:30, je luistert naar Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond, geen files?
6: Nee.
0: Dan gaan we meteen door met het weer, want het zonnetje schijnt weer vanavond. Vannacht brede opklaringen, droog, het koelt af naar 12 graden. Dus kunnen we echt wel lekker slapen hier vannacht.
6: Ik verheug me erop.
0: Kijk er ook naar uit. Lekker raam open. Morgen veel zon, droog. In de middag wordt het 24 graden, maar daarna gaat het weer hard omhoog. Woensdag volop zon en op donderdag en vrijdag tropisch heet. De temperatuur loopt 's middags op naar 33 graden op donderdag. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Leon.
7: De politie heeft een 19-jarige man uit Vlaardingen aangehouden in verband met vernielingen en explosies bij kapperszaken in die stad. Afgelopen tijd waren er meerdere incidenten bij de zaken. Afgelopen donderdagnacht was het nog raak bij een vestiging aan het Liesveld in het centrum. Toen zorgde een explosie voor veel schade en een gewonde duif. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de verschillende incidenten. Excelsior, dat gaat lekker door met scoren ook buiten het veld. De ploeg heeft Alireza Jahanbakhsh vastgelegd. De Iraanse international speelde in het verleden met veel succes bij onder andere Feyenoord. En komt nu transfervrij over van het Belgische Dender. En hij tekent voor 1 jaar. En een glazenwasser en een medewerker van een schoonmaakbedrijf, het klinkt als een slechte mop, hebben misschien wel de volgende grote natuurbrand in ons land voorkomen. In een berm langs de A50 bij Eindhoven ontstond vanmiddag vuur en de twee twijfelden geen moment. De schoonmaker had 1000 liter water achter in de aanhanger. Hij draaide de kraan open en zo kon het water de berm instromen. De glazenwasser sloot zich bij hem aan en ging aan de slag met zijn hoge drukspuit. De harde wind maakte het nog wel even lastig, maar met een beetje hulp van de brandweer werd uiteindelijk erger voorkomen.
0: Wat een goed verhaal.
6: Helden.
0: Ja, wat een goed
6: helden.
0: Verhaal. Ja,
6: en
0: ja.
6: Hulde aan de helden.
0: Ja, en er zijn wel een paar mensen nog met vieze ruiten, denk ik, vandaag. Want
6: nou, ja.
0: Maar
8: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
0: Zometeen gaan we ons buigen over de lekker lange laatste eerste in de cirkel.
8: Radio met een grote R.

0: Vrolijke geluiden uit Jamaica. Inner Circle was dat met de nummer 1 hit uit 1992. Sweat. La la la la long. Ja.
1: Ja.
0: Jij kijkt me nou aan van wat gaan we nu doen?
1: Ja, ik denk dat jij mij dat gaat vertellen.
0: Wij gaan ons buigen over een hele belangrijke vraag. Namelijk, hoe gaan wij deze show afsluiten?
1: Ik hoop heel goed, Rijntjan.
0: De lekker lange laatste. Wat gaat het worden vandaag? En deze hele zomer geven we twee platen een tweede kans. Dus die het niet geworden zijn de eerste keer net te weinig stemmen hadden. Die blijven dan bij ons achter. En dat vinden we dan soms een beetje zonde. Daarom krijgen sommige lekker lange platen een tweede kans. En vandaag zijn dat The Time of My Life van Bill Medley en Jennifer Warnes. Afslag 1. Of de lange versie van If You Let Me Stay, Terrence Trent D'Arby.
1: Oeh.
0: Afslag 2, moeilijk.
2: Afslag 1.
3: De lekker lange laatste.
2: Of 2.

0: afslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Het zijn nummers die je nog wel regelmatig hoort hier op Radio Rijnmond, maar nooit in de lange versie. En daarvoor hebben wij de lekker lange laatste uitgevonden. Welke moet het worden? Afslag 1, de lange versie van The Time of My Life, Bill Medley en Jennifer Warnes. Of afslag 2, Terrence Trent D'Arby. En If You Let Me Stay, jij laat het maar weten aan ons via de Rijnmond-app. Afslag 1, Bill Medley, Jennifer Warnes. Afslag 2, Terrence Trent D'Arby.

0: meteen de love song.
1: Dat het maar duidelijk is.
0: Maar ondertussen. Denk je niet?
1: Ja.
0: Bon Jovi. En daarvoor hoorde je dat geweldige duet van Sam Fender en Olivia Dean, Rain Me In. Het is 14 minuten voor 7 en we zijn met z'n allen druk aan het stemmen voor de lekker lange laatste. Welke moet het worden?
2: Afslag 1.
3: De lekker lange laatste.
2: Of 2.

0: Zondag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Bill Medley en Jennifer Warnes, The Time of My Life. Je weet wel, uit Dirty Dancing. Dat is afslag 1 in een lange versie die je zelden hoort. Afslag 2 in de lange versie. If You Let Me Stay van Terence Trent D'Arby. Ook zo'n versie die je maar zelden hoort op de radio. En jij bepaalt welke het gaat worden. Je hebt nog een paar minuten de tijd om te stemmen voor of Bill Medley, Jennifer Warnes, afslag 1, of Terence Trent D'Arby.

0: Snow Patrol, Just Say Yes. Het is 7:09. We gaan de lekker lange laatste draai. Maar welke wordt het? Wordt het Bill Medley, Jennifer Warnes, The Time of My Life, afslag 1? Of toch Terrence Van Darby, If You Let Me Stay, afslag 2?
1: Ja, ik vind het toch wel even leuk om te zeggen. Wij gaan van tevoren altijd zeggen, wat denk jij, wat denk jij? Ik had het dit keer goed. Maar. Arie, Henke, Nel, Sylvia, Guido, Jack, Annelies, Anja, Phil, Jeroen, Nico en Paul hadden het fout. En ik moet er even bij zeggen, er is één iemand die heeft gestemd voor twee mensen. Vince zei, mijn oma is voor afslag 1 en ik ben voor afslag 2. En dat zeiden ook Astrid, Corrie, Jeanette, Michael, Arita, Ronald, Riem, Raymond, Dick, Connie, Vince dus. Hans, Erik, Bas, Elsbeth en Els. En dus voor de Terrence Van Darby. En ik had het goed.
0: Wordt yes. Afslag 2.
1: Yay!
0: In een lekker lange versie. If You Let Me Stay. Hier is Terrence Van Darby.

0: tot slot van Afslag Rijnmond. Wat een mooi slot van deze show. Jet, dankjewel voor je hulp.
1: Heel graag gedaan.
0: Wij zien elkaar over 2 weken weer.
1: Ja, gezellig. Kijk ik nu al naar uit.
0: Twee zijn wat langer op vakantie. Maar twee zijn ze morgen weer.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
4: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op tergasom.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Je bent bij Rijnmond, het is 7 uur. Zometeen het beste van eigen bodem, maar eerst krijg je het Radio Rijnmond nieuws van mij. Ik ben Leon Mastik. Bij een gewapende overval op een filiaal van Used Products in Spijkenisse is mogelijk goud en geld buitgemaakt. Dat melden 112 correspondenten. De politie bevestigt dat er een overval was aan de Nieuwstraat, maar kan nog niets zeggen over een eventuele buit. Wel is duidelijk dat er één persoon is bedreigd met een vuurwapen. De twee overvallers zijn na hun daad gevlucht op een motor. De politie is naar ze op zoek. De politie heeft ook een 19-jarige man uit Vlaardingen aangehouden in verband met vernielingen en explosies bij kapperszaken in die stad. Afgelopen donderdagnacht was het nog raak bij een kapper aan het Liesveld in het centrum van Vlaardingen. 3 maanden geleden ging er ook al een explosief af bij deze zaak. En eerder werd het pand al besmeurd met verf. Bij een andere vestiging zijn ruiten ingegooid. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de verschillende incidenten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor een gevaarlijke TikTok-trend met speelgoed. Op sociale media verschijnen veel video's waarin jongeren elkaar uitdagen om zogeheten squishies te verwarmen in de magnetron of in kokend water. En dat kan leiden tot explosies en ernstige brandwonden. In het buitenland ging het al meerdere keren mis, zo schrijft het AD. Naar aanleiding van vragen van die krant waarschuwt de NVWA nu om dit vooral niet te doen. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn tientallen doden gevallen in verschillende steden. Op verschillende plekken liggen mensen onder het puin. De eerste reddingen zijn inmiddels gemeld in de zwaar getroffen stad Cayi. Een meisje en een oudere vrouw zijn daar uit een ingestort pand gehaald. De beving was in het westen van het land en had een kracht van 7,4. Het was ook in buurlanden Panama en Ecuador te voelen. Het weer, een zonnige avond, vannacht brede opklaringen en droog. Het koelt af naar 12 graden. Morgen veel zon en droog met maximaal 24 graden. Later in de week krijgen we tropisch heet weer. Dat was het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
0: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
11: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Behrens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Behrenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
12: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
11: Behrens Verf, ook erkend dealer van professionele Sigma Verf. Kom snel langs in onze winkel.
1: Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang muziek van eigen bodem. Wij zijn erbij.

Ons landje is qua omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Dit is Van Eigen Bodem, met non-stop muziek uit eigen land.

Ons landje is qua omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Tot 8 uur is dit van eigen bodem, hier op Radio Rijnmond.

0: contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Radio Rijnmond. Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang, ethisch na achten.

doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na 8.

0: lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
1: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Berensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Berenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
2: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
1: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
2: Het is summer sale bij Slaapboulevard Kwakernaad. Ontvang nu voordeel op heel veel bedden, matrassen, kasten en beddengoed van de beste merken.
3: Het is bijna 9 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen de 90's na 9e. Eerst heb ik het Radio Rijnmond nieuws voor je. Mijn naam is Leon Mastik. Onder bedreiging van een vuurwapen zijn twee overvallers er vanmiddag in geslaagd om goud en geld te roven bij een tweedehandswinkel in Spijkenisse. Dat melden 1 en 2 correspondenten. De politie wil niet bevestigen dat er een buit is meegenomen door de twee personen. Er wordt nog naar de overvallers gezocht die met een motor zijn gevlucht. Een 19-jarige man zit vast in het onderzoek naar de vele explosies en vernielingen bij kapperszaken in Vlaardingen. Het gaat om een man uit dezelfde stad, wat zijn rol is, wordt onderzocht. De afgelopen maanden waren er meerdere explosies en vernielingen met stenen en verf bij kappers. De schade was vaak groot. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de verschillende incidenten. Nog nooit waren er zoveel bezoekers op het evenement Pasar Malam in het Dordtse Wijzichtpark. Het vijfdaagse evenement met Indonesische, Indische en Molukse cultuur trok dit jaar 120.000 bezoekers. Dat zijn er zeker 20.000 meer dan de vorige editie. De organisatie noemt het een groot succes. Volgend jaar is de Pasar Malam ook in het park, waarschijnlijk dan van 4 tot 8 augustus. En op de eerste dag van de sluiting van de Algerabrug tussen Krimpen en Capelle aan de IJssel hebben 3 motorrijders een bekeuring gekregen. Bij gebrek aan een open wegdek maakten de 3 gebruik van het fietspad. En dat is niet toegestaan en dus kregen ze alle 3 een boete van €190. De verwachte drukte door de sluiting van de brug viel vandaag mee. Volgens Rijkswaterstaat lijkt het erop dat veel mensen ervoor hebben gekozen om thuis te werken of een alternatieve manier van reizen hebben gevonden. En de Zeppelin, die dit weekend over Nederland vloog om de luchtvervuiling te meten, heeft zijn geplande tocht niet af kunnen maken. De apparatuur begaf het door de hitte. Het 75 meter lange gevaarte steeg op in Essen, Duitsland. De Zeppelin moest via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht vliegen, maar daar kwam hij nooit aan. De meetinstrumenten werden zo warm dat is besloten om direct terug te keren naar Duitsland. Het weer dan nog? Nou, niet te warm vannacht. Het is wel droog en er zijn brede opklaringen. Het koelt af naar 12 graden. Morgen veel zon en droog met maximaal 24 graden. Later in de week krijgen we tropisch heet weer. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
4: Dit is Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond, met een uur lang 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

eerste sms'je, posters in je slaapkamer en de hipste muziek op je Discman. Radio Rijnmond neemt je mee naar de kleurrijke jaren 90 in 90's na 99.

Iedere doordeweekse avond neemt Radio Rijnmond je mee terug naar de kleurrijke jaren 90. In 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

0: Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9'en. Wij zijn erbij.
1: Some people.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Het is 10:00. Zometeen het beste van de Rijnmond muziek. Nu eerst het Radio Rijnmond nieuws. Mijn naam is Leon Mastik. Onder bedreiging van een vuurwapen zijn twee overvallers er vanmiddag in geslaagd om goud en geld te roven bij een tweedehandswinkel in Spijkenisse. Dat melden 112-correspondenten. De politie wil niet bevestigen dat er een buit is meegenomen door de twee personen. Er wordt nog gezocht naar de overvallers die met een motor zijn gevlucht. Nog nooit waren er zoveel bezoekers op het evenement Pasar Malam in het Dordtse Waaizichtpark. Het vijfdaagse evenement met Indonesische, Indische en Molukse cultuur trok dit jaar 120.000 bezoekers. Zeker 20.000 meer dan de vorige editie. De organisatie noemt het een groot succes. Volgend jaar is de Pasar Malam ook in het park, waarschijnlijk dan van 4 tot en met 8 augustus. Oudschaatser Erben Wennemars is geopereerd aan zijn hart. Dat schrijft hij op Instagram. In mei kreeg de 50-jarige Wennemars een herseninfarct. Daarna gingen artsen op zoek naar de oorzaak van het bloedpropje. En toen kwamen ze uit bij een gaatje dat bleek te zitten in zijn hart. Het gaatje is met een operatie gedicht en inmiddels zegt de voormalig analist dat het weer goed met hem gaat. Sterker nog, hij heeft gisteren de halve marathon van Vlieland gelopen. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn vele tientallen doden gevallen, melden lokale autoriteiten. In verschillende steden liggen mensen onder het puin. De eerste reddingen zijn inmiddels gemeld in de zwaar getroffen stad Cayi. Een meisje en een oudere vrouw zijn daar uit een ingestort pand gehaald. De beving in het westen van het land had een kracht van 7,4... en het was de zwaarste in ruim 10 jaar, zegt de seismologische dienst in Colombia. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. Dan nog het weer. Opklaringen en helder vannacht. Het wordt zo'n 12 graden. Morgen droog en zonnig, dan 24 graden. Later in deze week tropisch heet weer. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond. Meer in de app en op rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Love Songs. De mooiste liedjes ooit gemaakt.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.